0: Aan de proef werkten 14 ziekenhuizen mee, waaronder het Franciscus Gasthuis in Rotterdam. De nieuwe pil had een oplossing moeten worden voor vrouwen die niet tegen de hormonen kunnen die in de gewone anticonceptiepil zitten. En dan krijg je nog het weer, veel bewolking, buien vanavond en vannacht, mogelijk met onweer. En er staat veel wind, aan zee nog steeds windkracht 6 mogelijk uit het zuidwesten. Morgen in de ochtend nog buien, morgenmiddag droog, periode met zon en minder wind. En het wordt morgen, net als vandaag, zo'n 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: van 3 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaard. Bij Rokanje is kort voor 6 uur vanavond een kitesurfer verongelukt. De man kwam bij het kitesurfen in de duinen terecht. Een dodelijk ongeluk gebeurde bij de tweede slag bij Rokanje. De identiteit van de verongelukte kitesurfer is nog niet bekendgemaakt. Bij kitesurfers sta je op een surfplank en word je over het water voortgetrokken door een grote vlieger. En vooral als het erg hard waait, zoals vandaag, gebeuren er nog wel eens ongelukken met kitesurfers. Op diverse plaatsen in onze regio heeft de harde wind schade veroorzaakt. Zo waaide er een boom omver in Ridderkerk. Bij metrostation Meijersplein in Rotterdam-Schiebroek kwam een grote tak naar beneden. En er kwamen ook meldingen van stormschade binnen uit Rotterdam-Lombardije, Goudswaard en Numansdorp. Het waait nog steeds stevig door. Bij ons staat aan de kust nu windkracht 6 uit het zuidwesten, met windstoten tot bijna 70 km per uur. De fractie van DENK in de Rotterdamse gemeenteraad heeft meer dan 100 haatreacties binnengekregen naar aanleiding van het debat over de vernieling bij de Mevlana-moskee in Rotterdam-West. Daar gooide een groepje van 6 mensen vorige week onder andere flessen naar de moskee. En daardoor raakte een mozaïek beschadigd en ook werd er in de richting van de moskee gespuugd en geurineerd. In aanloop naar het debat hierover in de gemeenteraad kreeg DENK ruim 100 haatreacties binnen die gericht waren tegen moslims. Raadslid Serkan Soytekin gaat daarom aangifte doen. Een proef met een anticonceptiepil zonder hormonen is stopgezet. De reden is dat meer vrouwen dan verwacht die aan de proef meededen zwanger raakten. Aan de proef werkten 14 ziekenhuizen mee, waaronder het Franciscus Gasthuis in Rotterdam. De nieuwe pil had een oplossing moeten worden voor vrouwen die niet tegen de hormonen kunnen die in de gewone anticonceptiepil zitten. En dan krijg je nog het weer, veel bewolking, buien vanavond en vannacht, mogelijk met onweer. En er staat veel wind, aan zee nog steeds windkracht 6 mogelijk uit het zuidwesten. Morgen in de ochtend nog buien, morgenmiddag droog, periode met zon en minder wind. En het wordt morgen, net als vandaag, zo'n 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat

heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: van 4 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaard. Bij Rokanje is kort voor 6 uur vanavond een kitesurfer verongelukt. De man kwam bij het kitesurfen in de duinen terecht. Een dodelijk ongeluk gebeurde bij de tweede slag bij Rokanje. De identiteit van de verongelukte kitesurfer is nog niet bekendgemaakt. Bij kitesurfers sta je op een surfplank en word je over het water voortgetrokken door een grote vlieger. En vooral als het erg hard waait, zoals vandaag, gebeuren er nog wel eens ongelukken met kitesurfers. Op diverse plaatsen in onze regio heeft de harde wind schade veroorzaakt. Zo waaide er een boom omver in Ridderkerk. Bij metrostation Meijersplein in Rotterdam-Schiebroek kwam een grote tak naar beneden. En er kwamen ook meldingen van stormschade binnen uit Rotterdam-Lombardije, Goudswaard en Numansdorp. Het waait nog steeds stevig door. Bij ons staat aan de kust nu windkracht 6 uit het zuidwesten, met windstoten tot bijna 70 km per uur. De fractie van DENK in de Rotterdamse gemeenteraad heeft meer dan 100 haatreacties binnengekregen naar aanleiding van het debat over de vernieling bij de Mevlana-moskee in Rotterdam-West. Daar gooide een groepje van 6 mensen vorige week onder andere flessen naar de moskee. En daardoor raakte een mozaïek beschadigd en ook werd er in de richting van de moskee gespuugd en geurineerd. In aanloop naar het debat hierover in de gemeenteraad kreeg DENK ruim 100 haatreacties binnen die gericht waren tegen moslims. Raadslid Serkan Soytekin gaat daarom aangifte doen. Een proef met een anticonceptiepil zonder hormonen is stopgezet. De reden is dat meer vrouwen dan verwacht die aan de proef meededen zwanger raakten. Aan de proef werkten 14 ziekenhuizen mee, waaronder het Franciscus Gasthuis in Rotterdam. De nieuwe pil had een oplossing moeten worden voor vrouwen die niet tegen de hormonen kunnen die in de gewone anticonceptiepil zitten. En dan krijg je nog het weer, veel bewolking, buien vanavond en vannacht, mogelijk met onweer. En er staat veel wind, aan zee nog steeds windkracht 6 mogelijk uit het zuidwesten. Morgen in de ochtend nog buien, morgenmiddag droog, periode met zon en minder wind. En het wordt morgen, net als vandaag, zo'n 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: van 5 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaard. Bij Rokanje is kort voor 6 uur vanavond een kitesurfer verongelukt. De man kwam bij het kitesurfen in de duinen terecht. Een dodelijk ongeluk gebeurde bij de tweede slag bij Rokanje. De identiteit van de verongelukte kitesurfer is nog niet bekendgemaakt. Bij kitesurfers sta je op een surfplank en word je over het water voortgetrokken door een grote vlieger. En vooral als het erg hard waait, zoals vandaag, gebeuren er nog wel eens ongelukken met kitesurfers. Op diverse plaatsen in onze regio heeft de harde wind schade veroorzaakt. Zo waaide er een boom omver in Ridderkerk. Bij metrostation Meijersplein in Rotterdam-Schiebroek kwam een grote tak naar beneden. En er kwamen ook meldingen van stormschade binnen uit Rotterdam-Lombardije, Goudswaard en Numansdorp. Het waait nog steeds stevig door. Bij ons staat aan de kust nu windkracht 6 uit het zuidwesten, met windstoten tot bijna 70 km per uur. De fractie van DENK in de Rotterdamse gemeenteraad heeft meer dan 100 haatreacties binnengekregen naar aanleiding van het debat over de vernieling bij de Mevlana-moskee in Rotterdam-West. Daar gooide een groepje van 6 mensen vorige week onder andere flessen naar de moskee. En daardoor raakte een mozaïek beschadigd en ook werd er in de richting van de moskee gespuugd en geurineerd. In aanloop naar het debat hierover in de gemeenteraad kreeg DENK ruim 100 haatreacties binnen die gericht waren tegen moslims. Raadslid Serkan Soytekin gaat daarom aangifte doen. Een proef met een anticonceptiepil zonder hormonen is stopgezet. De reden is dat meer vrouwen dan verwacht die aan de proef meededen zwanger raakten. Aan de proef werkten 14 ziekenhuizen mee, waaronder het Franciscus Gasthuis in Rotterdam. De nieuwe pil had een oplossing moeten worden voor vrouwen die niet tegen de hormonen kunnen die in de gewone anticonceptiepil zitten. En dan krijg je nog het weer, veel bewolking, buien vanavond en vannacht, mogelijk met onweer. En er staat veel wind, aan zee nog steeds windkracht 6 mogelijk uit het zuidwesten. Morgen in de ochtend nog buien, morgenmiddag droog, periode met zon en minder wind. En het wordt morgen, net als vandaag, zo'n 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7.

Drechtstad FM, jouw stad, jouw radio.

0: 6 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Burgemeester Jack de Vries van Maassluis heeft politiebescherming voor zijn huis gehad vanwege zijn opstelling in de lokale discussie over de opvang van asielzoekers. Dat heeft hij gisteravond gezegd in een vergadering van de gemeenteraad. De Vries liet eerder weten het niet eens te zijn dat de nieuwe coalitie in Maassluis zo snel mogelijk af wil van de asielzoekers in de gemeente. Er worden nu 140 mensen opgevangen in 2 hotelboten en de Vries vindt dat gemeenten zich aan de landelijk gemaakte afspraken moeten houden. Coalitiepartij Leefbaar Maassluis geeft nu aan dat ze binnen de grenzen zullen proberen geen asielzoekers meer op te hoeven nemen, maar dat ze zich wel zullen houden aan het nieuwe verdeelbesluit vanuit Den Haag. Het pand in een winkelcentrum in Spijkenisse, waar eerder deze week een explosie was en een kogelgat werd gevonden, is voor een periode van 4 weken gesloten door burgemeester Lamers. Dat meldt de lokale omroep Link Media. Ook is er een mobiele camera in de straat geplaatst. De explosie zorgde ervoor dat een sprinklerinstallatie aansprong. Die was niet makkelijk uit te krijgen. Dat zorgde voor waterschade bij meerdere winkels. Bij Rokanje is gisteren aan het einde van de middag een kitesurfer verongelukt. De man kwam bij het surfen in de duinen terecht. Het dodelijk ongeluk gebeurde bij de tweede slag bij Rokanje. Bij kitesurfen sta je op een surfplank en word je over het water voortgetrokken door een grote vlieger. Vooral als het erg hard waait, zoals gisteren, gebeurde er nog wel eens ongelukken. Nederland bouwt te veel woningen voor gezinnen. Daar waarschuwt het economisch bureau van ABN AMRO voor. 2/3 van alle woningen in Nederland is momenteel een gezinswoning, terwijl maar 1/3 van de huishoudens een gezin is. Komende jaren worden volgens de bank nog zeker 250.000 gezinswoningen gebouwd en in de jaren daarna staan er nog eens 900.000 gepland. Er ontstaat dan een overschot en dat kan leiden tot leegstand en waardedalingen. ABN AMRO pleit voor de bouw van vooral seniorenwoningen. Als ouderen dan kunnen doorstromen, komen hun gezinswoningen weer sneller vrij van jonge gezinnen. Het weer. Wisselend bewolkt, landinwaarts kans op een bui. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog, dan komt ook de zon vaker tevoorschijn. Het wordt vandaag maximaal 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM. Oh.

0: van 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Burgemeester Jack de Vries van Maassluis heeft politiebescherming voor zijn huis gehad vanwege zijn opstelling in de lokale discussie over de opvang van asielzoekers. Dat heeft hij gisteravond gezegd in een vergadering van de gemeenteraad. De Vries liet eerder weten het niet eens te zijn dat de nieuwe coalitie aan Maassluis zo snel mogelijk af wil van de asielzoekers in de gemeente. Er worden nu 140 mensen opgevangen in 2 hotelboten. En de Vries vindt dat gemeenten zich aan de landelijk gemaakte afspraken moeten houden. Coalitiepartij Leefbaar Maassluis geeft nu aan dat ze binnen de grenzen zullen proberen geen asielzoekers meer op te hoeven nemen, maar dat ze zich wel zullen houden aan het nieuwe verdeelbesluit vanuit Den Haag. Een pand in een winkelcentrum in Spijkenisse, waar eerder deze week een explosie was en een kogelgat werd gevonden, is voor een periode van 4 weken gesloten door burgemeester Lamers. Dat meldt de lokale omroep Link Media. Ook is er een mobiele camera in de straat geplaatst. De explosie zorgde ervoor dat een sprinklerinstallatie aansprong. Die was niet makkelijk uit te krijgen. Dat zorgde voor waterschade bij meerdere winkels. Bij Rokanje is gisteren aan het einde van de middag een kitesurfer verongelukt. De man kwam bij het surfen in de duinen terecht. Het dodelijk ongeluk gebeurde bij de tweede slag bij Rokanje. Bij kitesurfen sta je op een surfplank en word je over het water voortgetrokken door een grote vlieger. Vooral als het erg hard waait, zoals gisteren, gebeuren er nog wel eens ongelukken. Nederland bouwt te veel woningen voor gezinnen. Daar waarschuwt het economisch bureau van ABN AMRO voor. 2/3 van alle woningen in Nederland is momenteel een gezinswoning, terwijl maar 1/3 van de huishoudens een gezin is. De komende jaren worden volgens de bank nog zeker 250.000 gezinswoningen gebouwd, en in de jaren daarna staan er nog eens 900.000 gepland. Er ontstaat dan een overschot en dat kan leiden tot leegstand en waardedalingen. ABN AMRO pleit voor de bouw van vooral seniorenwoningen. Als ouderen dan kunnen doorstromen, komen hun gezinswoningen weer sneller vrij van jonge gezinnen. Het weer. Wisselend bewolkt, landinwaarts kans op een bui. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog, dan komt ook de zon vaker tevoorschijn. Het wordt vandaag maximaal 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7.

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Burgemeester Jack de Vries van Maassluis heeft politiebescherming voor zijn huis gehad vanwege zijn opstelling in de lokale discussie over de opvang van asielzoekers. Dat heeft hij gisteravond gezegd in een vergadering van de gemeenteraad. De Vries liet eerder weten het niet eens te zijn dat de nieuwe coalitie aan Maassluis zo snel mogelijk af wil van de asielzoekers in de gemeente. Er worden nu 140 mensen opgevangen in 2 hotelboten en de Vries vindt dat gemeenten zich aan de landelijk gemaakte afspraken moeten houden. Coalitiepartij Leefbaar Maassluis geeft nu aan dat ze binnen de grenzen zullen proberen geen asielzoekers meer op te hoeven nemen, maar dat ze zich wel zullen houden aan het nieuwe verdeelbesluit vanuit Den Haag. Een pand in een winkelcentrum in Spijkenisse, waar eerder deze week een explosie was en een kogelgat werd gevonden, is voor een periode van 4 weken gesloten door burgemeester Lamers. Dat meldt de lokale omroep Link Media. Ook is er een mobiele camera in de straat geplaatst. De explosie zorgde ervoor dat een sprinklerinstallatie aansprong. Die was niet makkelijk uit te krijgen. Dat zorgde voor waterschade bij meerdere winkels. Bij Rokanje is gisteren aan het einde van de middag een kitesurfer verongelukt. De man kwam bij het surfen in de duinen terecht. Het dodelijke ongeluk gebeurde bij de tweede slag bij Rokanje. Bij kitesurfen sta je op een surfplank en word je over het water voortgetrokken door een grote vlieger. Vooral als het erg hard waait, zoals gisteren, gebeuren er nog wel eens ongelukken. Nederland bouwt te veel woningen voor gezinnen. Daar waarschuwt het economisch bureau van ABN AMRO voor. 2/3 van alle woningen in Nederland is momenteel een gezinswoning, terwijl maar 1/3 een huis van de huishoudens een gezin is. De komende jaren worden volgens de bank nog zeker 250.000 gezinswoningen gebouwd en in de jaren daarna staan er nog eens 900.000 gepland. Er ontstaat dan een overschot en dat kan leiden tot leegstand en waardedalingen. ABN AMRO pleit voor de bouw van vooral seniorenwoningen. Als ouderen dan kunnen doorstromen, komen hun gezinswoningen weer sneller vrij van jonge gezinnen. Het weer. Wisselend bewolkt, landinwaarts kans op een bui. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog, dan komt ook de zon vaker tevoorschijn. Het wordt vandaag maximaal 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
2: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Burgemeester Jack de Vries van Maassluis heeft politiebescherming voor zijn huis gehad vanwege zijn opstelling in de lokale discussie over de opvang van asielzoekers. Dat heeft hij gisteravond gezegd in een vergadering van de gemeenteraad. De Vries liet eerder weten het niet eens te zijn dat de nieuwe coalitie in Maassluis zo snel mogelijk af wil van de asielzoekers in de gemeente. Er worden nu 140 mensen opgevangen in 2 hotelboten en de Vries vindt dat gemeenten zich aan de landelijk gemaakte afspraken moeten houden. Coalitiepartij Leefbaar Maassluis geeft nu aan dat ze binnen de grenzen zullen proberen geen asielzoekers meer op te hoeven nemen, maar dat ze zich wel zullen houden aan het nieuwe verdeelbesluit vanuit Den Haag. Het pand in een winkelcentrum in Spijkenisse, waar eerder deze week een explosie was en een kogelgat werd gevonden, is voor een periode van 4 weken gesloten door burgemeester Lamers. Dat meldt de lokale omroep Link Media. Ook is er een mobiele camera in de straat geplaatst. De explosie zorgde ervoor dat een sprinklerinstallatie aansprong. Die was niet makkelijk uit te krijgen. Dat zorgde voor waterschade bij meerdere winkels. Bij Rokanje is gisteren aan het einde van de middag een kitesurfer verongelukt. De man kwam bij het surfen in de duinen terecht. Het dodelijk ongeluk gebeurde bij de tweede slag bij Rokanje. Bij kitesurfen sta je op een surfplank en word je over het water voortgetrokken door een grote vlieger. Vooral als het erg hard waait, zoals gisteren, gebeuren er nog wel eens ongelukken. Nederland bouwt te veel woningen voor gezinnen. Daar waarschuwt het economisch bureau van ABN AMRO voor. 2/3 van alle woningen in Nederland is momenteel een gezinswoning, terwijl maar 1/3 een huis van de huishoudens een gezin is. Komende jaren worden volgens de bank nog zeker 250.000 gezinswoningen gebouwd en in de jaren daarna staan er nog eens 900.000 gepland. Er ontstaat dan een overschot en dat kan leiden tot leegstand en waardedalingen. ABN AMRO pleit voor de bouw van vooral seniorenwoningen. Als ouderen dan kunnen doorstromen, komen hun gezinswoningen weer sneller vrij van jonge gezinnen. Het weer. Wisselend bewolkt, landinwaarts kans op een bui. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog, dan komt ook de zon vaker tevoorschijn. Het wordt vandaag maximaal 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Schaap van de ANWB. Het is een rustige ochtendspits. Op de meeste plekken gaat het hartstikke soepel onderweg. Nu 1 uitzondering op de A29, Bergen op Zoom richting Rotterdam. Bij Oud-Beijerland gebeurt een ongeluk. Vanaf knooppunt Hellegatsplein een file van 5 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: Hilversum Rotterdam. Tussen knooppunt Hellegatsplein en Oud-Beijerland. 6 kilometer en een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op het Bijdorpplein in Barendrecht zijn vannacht 3 personenauto's uitgebrand. Mogelijk is het vuur aangestoken. Dat wordt uitgezocht door de politie. Het vuur werd ontdekt rond 1:00 of 3:00. Van de ene wagen is het daarna overgeslagen op de andere 2. 1 wagen bleef gespaard. De brandweer heeft het vuur geblust. Voor de brand in Barendrecht is nog niemand opgepakt. Het onderzoek naar de doodsoorzaak van een peuter op een kinderdagverblijf aan het Erasmusplein in Vlaardingen kan nog maanden duren. Dat heeft te maken met wachttijden bij andere partijen. Welke partijen dat zijn, is niet duidelijk, meldt de lokale Omroep 2. Eind april overleed een jong kindje op de opvang. Eerst werd uitgegaan van een medische oorzaak, maar een dag later startte de politie alsnog een onderzoek. Ook werd een woning verzegeld in Maassluis. Het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht ziet een stijging van het aantal gevallen van ouderenmishandeling bij patiënten. In 2 jaar tijd is dat aantal meer dan verdrievoudigd. Een paar jaar geleden ging het nog om 12 gevallen die werden ontdekt van mogelijke oudermishandeling. Vorig jaar ging het om 37 patiënten. Volgens het ziekenhuis zijn medewerkers beter geschoold om signalen te herkennen, maar het kan ook vaker voorkomen. In 10 jaar tijd is het aantal Russische bedrijven in ons land sterk gedaald. Van de 80 bedrijven, ruim 10 jaar geleden, zijn er nog maar 25 over. Zeker na de Russische inval in Oekraïne en de EU-sancties nam het aantal Russische bedrijven in ons land snel af, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Een groot deel van de bedrijven is compleet opgeheven, anderen zijn verhuisd. De overgebleven bedrijven zeggen dat het financieel ook minder rendabel is in ons land. Dan nog het weer bij ons in de regio. Wisselen bewolkt landinwaarts, kans op een bui. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog. Dan komt ook de zon vaker tevoorschijn. Het wordt maximaal 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker. Omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
2: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
4: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
3: Wij houden het Hollands.

Zo, daar zijn we dan weer. Goedemiddag allemaal. Het is ruim 7 minuten over 12 uur. En dat betekent dat we weer gaan beginnen met Nederlandstalige plaatjes. We zijn weer helemaal compleet in de studio. Nou, bijna helemaal compleet. Maar de artiesten zijn er ook al. Pierre van Dam en natuurlijk ook Nick Nicolai. Waar we het eerste uur mee gaan vullen. En dat is ook weer hartstikke gezellig natuurlijk. Ze hebben nieuwe singles en die gaan heel goed, moet ik zeggen. In de tweede uur hebben wij bezoek uit België. En Ronnie Tober die neemt Kurt Krabbe mee. En die komt van een eindje weg. Ook Donnie Ponsen komt dan naar de studio. Dus we krijgen het druk.

0: Just in the Wild en Cheerio. Wat een lekker plaatje is dat toch. Ja, ik gun hem het helemaal natuurlijk. En hij komt al verschillende jaren bij ons. En ja... Nou ja, verschijnende jaren, Pierre. Volgens mij kom je al meer dan 10 jaar bij ons, hè? Ja. Toch? Ja, zet je er even bij. Sorry.
1: Ja, nee, dat zeker. We komen al een aantal jaartjes bij jullie. Maar ja, ik moet zeggen, ik vind het ook gezellig. En ik vind het leuk. En met jullie al, ja, sommige uitgezonderd. Maar ja, die tegels hebben, dat is er een. Nee, maar ik vind het altijd leuk. De verzorging is goed. En ik zeg het ook als artiesten vragen. Hey, ga daar en daar naartoe. Wie dan nog niet geweest zouden zijn. Ja, dan moet je naartoe gaan. En het helpt gewoon als het gezellig is.
0: Zo is het. Samenspelen in de wedstrijd.
1: Ja, ik vind het leuk. Hè. Je komt, nou ja, dat zal Nick ook meegemaakt hebben. Je komt bij stations en dan zitten ze met een papegaai op beschouwer. En je loopt langs het dressoir. En dan zegt ze. Hey, ja, vertel even wat je doet en wat heb je gedaan en wat is je naam. En dat ze, nou, je vertel je het hele verhaal en zeg je, oh ja, leuk. Ja. Nou, kom nog maar je plaatje en dan ga je weer, weet je wel.
0: Ja, maar dat is niet zo.
1: Nee, dat zit je...
0: Bij ons niet in ieder geval. Hey, waar we vandaag over gaan praten met jou is natuurlijk je grote voorbeeld. Je vriend, mag ik wel zeggen.
1: Ja,
0: je neef.
1: Ja.
0: Of het is een neef, een volle neef van je.
1: Ja, ja. Koos moeder en mijn vader waren broer en zus.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Ja, we kunnen hem niet loslaten. Hè? Als je hier de foto's bekijkt, 40 jaar geleden, stond ik hem al met hem op de foto.
1: Ja.
0: En vandaag de dag, we blijven zijn plaatjes gewoon draaien.
1: Ja, gelukkig wel. Ik moet je weer zeggen, we hadden het buiten uitzending erover. Ik vind niet dat Koos alle credits heeft verdiend.
0: Mm-hmm.
1: Of gekregen heeft wie die verdient.
0: Maar daar hebben we het wel eens meer over gehad. Hè?
1: Ja, dat is, maar misschien is dat ook wel door Joke. Joke is heel nuchter. Mm-hmm. Die geeft daar ook niks om. Maar bij Hazes, er zat natuurlijk heel de arena vol. Prachtig mooi, ik vond het een geweldige zanger. Maar ja, Hazes was een originele Feyenoord supporter. Als de Ajax hier dit weet, dan graven ze hem op, steken ze hem nog een keer in de brand.
0: Ja, zo zie je dat van Rachel, die buit het helemaal uit. Hè,
1: ja.
0: En Joke, die is gewoon op de achtergrond. Christa, die schrijft boeken volgens mij.
1: Ja,
0: is met hele andere dingen bezig.
1: Ja.
0: Hoe wordt het... De cadeautjes die we hebben gekregen van Koos natuurlijk, die liedjes...
1: Ja.
0: Die moeten we in stand houden. En daar werk jij aan mee.
1: Ja, op deze manier. En dat was ook is voor mij de opzet. Tuurlijk, je hoopt dat zoiets scoort. Maar ik had meer het scoren dat ik denk... het is zo'n Koos figuurlijk in leven te houden.
0: Mm-hmm.
1: Van André zal in de lengte de dagens muziek gedraaid worden. En bij Koos is het dan toch wat minder... Terwijl Koos is de enige artiest op de hele wereld... die met 3 hits tegelijk in de top 10 van de top 40 stond.
0: Ja.
1: Michael Jackson niet, Bruce Springsteen niet, Hazes niet. Dan denk je, ja, wie is er dan groter? Dan hoef je niet alleen naar aantallen te kijken. Maar dat speelt natuurlijk wel mee.
0: Ja.
1: Maar uiteindelijk, nogmaals, als ik Koos op deze manier in leven kan houden... dan is het heel mooi.
0: Hij heeft zoveel mooie liedjes gemaakt.
1: Ja,
0: dit is eigenlijk een van de bekendste. Heb je expliciet voor dit nummer gekozen?
1: Ja, in eerste instantie wel. Want ik vroeg ook via het internet... want daar hadden mensen nog niet echt een idee dat ik dit aan het doen was... Mm-hmm. om een nummer van Koos uit te zoeken. En het is natuurlijk moeilijk, want hij heeft zat nummers gemaakt... die ik heel mooi vind. Maar sommige nummers die lenen zich daar ook niet voor. Want deze is, dat zullen mensen straks wel horen... deze is iets meer in uptempo.
0: Ja.
1: En ik hoorde bijvoorbeeld ook van een zanger... die deed Ameland in een iets snellere versie. Persoonlijk, maar het is persoonlijk... ik vind dat niet bij het nummer passen.
0: Nee.
1: Maar de andere die zegt, ja, ik vind het geweldig. Dus het is ook moeilijk. Hè? Wat voor de een leuk is, is voor de ander weer heel slecht. En dat is altijd een hele moeilijke afweging, vind ik.
0: Mag ik zeggen dat je hem eigentijds hebt gemaakt?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat we hem naar deze tijd hebben gebracht. En niet te veel hoempapa, niet te veel gekkigheid. En je kan er ook een houseversie of iets van maken.
0: Precies.
1: Maar ik denk dat je het ook wel in mijn idee... dat je het ook wel in de nalatenschap van Koos moet laten staan. Dat het Koos waardig is. Want ik weet zeker, als Koos, als hij boven meekijkt... Dan zou die tegen, en ik weet precies hoe hij zou zeggen, zegt hij... ja jongen, prachtig, ga maar die orkestband. Standaard.
0: Ja.
1: Dat had hij echt gedaan. En dan had hij zijn eigen verscheurd die foto nooit meer gaan. Want dit vindt hij geweldig.
0: Ja, mooi hè?
1: Ja,
0: zegt hij ook altijd.
1: Prachtig. Schitterend.
0: We gaan hem doen, Pierre. Hier is hij.
1: Helemaal leuk.
0: Jouw versie van Ik verscheurde je foto.

0: covert, Pierre. Maar
1: ja, ja.
0: Ik vind toch dat je qua intonatie, dat zei ik net ook al even buiten de uitzending, dat je het dichtst bij in de buurt komt.
1: Ja, weet je wat het is?
0: Je net zei je al van, je moet zijn nummer in zijn waarde laten. Ja, dat heb je bij deze heel goed gedaan.
1: Ja, omdat ik denk dat het voor mij misschien wat makkelijker is als van een ander, omdat Kozen en ik volle neven van elkaar zijn. Mm-hmm. Dus ik hoef mijn stem ook niet te verdraaien.
0: Nee.
1: Het is, je let tegenwoordig, dat zei we net ook, je let meer als je zit te praten, meer op je articuleren, dat het allemaal
0: precies,
1: duidelijk is.
0: Maar jullie hebben ook die Amsterdamse tongval,
1: ja,
0: weet je wel.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Dus ja, jullie... Ja, één is twee natuurlijk, toch?
1: Ja, het lijkt heel erg op elkaar. En daarom was vroeger, in 1990, de Sound Michel was voor mij een gesneden koek.
0: Mm-hmm.
1: Want ik deed zijn het jogen.
0: Ja.
1: Ja, dat was voor mij makkelijk om te doen. Want ik hoefde niet de artiest na te doen. Ik hoefde alleen Koos de Truijen te trekken, ja, en ik was Koos.
0: Precies, je hoefde niet te acteren.
1: Nee, stop. Nee. En dat scheelt natuurlijk. Hè. Of dat mensen hun stem verdraaien,
0: ja,
1: om de artiest te zijn. En dat heb ik dan niet. Maar... ja, ik heb natuurlijk het geluk gehad dat Koos dat pad al helemaal had geplaveid. Ik kon er naar kijken, hoe doe je het?
0: Uh-huh.
1: En hoe ga je met de mensen om? En daar heb ik heel veel aan gehad. En dat is voor de artiesten vaak in deze tijd is heel moeilijk als je niet, uh-huh, iemand bij hebt. Ik denk dat het voor Nick en daarentegen veel moeilijker is geweest voor mij. Want die moest ze eigenlijk nog steeds bewijzen.
0: Ja.
1: En niet omdat hij erbij, maar ik zei het net buiten de aard. Ik vind Nick echt een hele goede zanger.
0: Is hij ook?
1: En ik krijg niet de credits in Nederland wie die verdient.
0: Mm-hmm.
1: En dat vind ik heel jammer. Want dan word je niet op waarde word je neergezet.
0: Schat, ja.
1: Ja, vind ik jammer.
0: Maar wat dat betreft heb jij al een prachtige carrière achter de rug.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja.
0: 1990 zijn we begonnen met jou te draaien. Typisch Pierre.
1: Ja, ja,
0: ik weet zeker dat ik hem nog in mijn collectie heb. En heel veel andere cd's ook van je. Ja... Eigenlijk teer je nog steeds daarop, hè? Toch?
1: Die nummers die er toen op stonden. En er zijn later ook wat albums daarna uitgekomen. En daar kregen we nog wel wat noteringen in de hitlijsten mee. Maar uiteindelijk, ja, de Bruine Café, dat blijft altijd boven water. Mm. Dat is bij Koos natuurlijk ook. Ja. En dat zal bij Nick ook, als je een hit hebt.
0: Zeker.
1: Dan, de eerste hit, die blijft altijd staan. Want ja, de een wordt dan als een hitje. En de ander, door een programma word je bekend. En daar word je altijd mee geassocieerd.
0: Mm-hmm.
1: En dat is niks mis mee. En daarom, ik begrijp niet van hele bekende artiesten, dat ze dan zeggen, nee, dat nummer, dat zing ik niet meer.
0: Nee.
1: Hoezo? Daar is het mee begonnen. Daar mag je toch trots op zijn, weet je?
0: Ja, dat is je evergreen, man, toch?
1: Ja, maar het is natuurlijk altijd, de tijd is sneller geworden. De mensen hebben meer hoenpapaai, meer gekkigheid.
0: Mm-hmm.
1: En wil je je daaraan aanpassen? Soms moet je een beetje mee in de tijd. Zoals bijvoorbeeld nou wat we met Verscheur die foto hebben gedaan.
0: Ja.
1: Maar de klassiekers blijven natuurlijk ook nog wel in leven.
0: Zo is het. En die mogen we niet vergeten.
1: Nee, dat zeker niet. Maar de jeugd heeft natuurlijk een heel ander idee van de muziek als wie wij hebben.
0: Ja, ja. We gaan even naar je buurman. Nick, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Leuk dat je er weer bent, man.
2: Yes.
0: Ja. Hey, we hebben het over een beetje over covers. Maar eigenlijk is Rosie... Ja, het is een eigen tekst, maar het is wel een heel oud nummer natuurlijk. We gaan even terug in de tijd, ik denk eind jaren 70 misschien wel. Van Pussycat, hè?
2: Ja, klopt, Georgie.
0: Hoe kom je nou op zo'n nummer, man?
2: Nou ja, het was eigenlijk weer het idee van mijn manager en producer, Frank Verkooyen. En die kwam met dit idee en ik vond het eigenlijk wel leuk klinken. Dus ik dacht, we gaan het gewoon doen en we zien waar het schip strandt. En hij loopt best wel goed, vind ik. Dus
0: precies.
2: Ik ben er hartstikke trots op.
0: Ja, we gaan hem natuurlijk zo draaien. Maar eerst even wat andere dingen. We hebben je natuurlijk, wanneer was het vorig jaar, gezien op televisie?
2: Even kijken, dat was in januari, afgelopen januari.
0: Afgelopen januari, ja. De tijd gaat zo snel, vriend.
2: Ja.
0: En dat was met het programma. Even.
2: The Winner Takes It All.
0: The Winner Takes It All. Ik vergeet het. Ja, heel veel artiesten die hier ook regelmatig binnenwandelen, die waren daar ook in te zien,
2: klopt,
0: natuurlijk.
2: Klopt.
0: Richel, nog een paar.
2: Ray Benjamin was er ook.
0: Ray Benjamin, inderdaad.
2: Ja.
0: Hoe kom je nou daarop om daar aan mee te doen? Word je daarvoor gevraagd?
2: Of? Nou ja, ik was er eigenlijk voor gevraagd. En het leek me wel een leuk concept om een keer mee te maken. Omdat het een heel nieuw programma was in een nieuw jasje.
0: Mm-hmm.
2: Dus ik dacht, waarom ook niet?
0: Ja, het is wat anders dan The Voice en zo, hè, weet je wel?
2: Ja, het is heel anders. Je staat gewoon op een vloer en dan word je door een computer uitgedaagd. En dan moet je iemand die naast jou staat of achter je staat of voor je staat, moet je uitdagen.
0: Mm-hmm.
2: En dan moet je kijken of je hopelijk kan winnen van diegene.
0: Brengt zo'n tv-programma jou ook credits? Krijg je daar meer optredens door? Mensen zien jou op televisie.
2: Je merkt wel dat, dat de optredens wel weer harder gaan. Ja. Dus mensen zien je weer en willen je dan ook wel weer boeken. Omdat ze dan weer zien dat je bijvoorbeeld een goede performance hebt neergezet. Mm-hmm. En dan, dat kan je wel goed merken. Ja.
0: Nou, en dat verdien je ook.
2: Ja, ik zeker, absoluut.
0: We gaan je nummer doen. Hier is die, Nick Nicolai en Rosie. Wij houden.

0: bij. Wij houden het Hollands natuurlijk via Drechtstad FM, via Merve Radio, via Atos Radio en ook via RTV Ridderkerk. Op DAP zijn we te beluisteren, kanaal 6A in Zuid-Holland. En natuurlijk online. Ja, dan gaan we de hele wereld over. Zo makkelijk is dat natuurlijk tegenwoordig. Yannick, Rosie en jij zei al manager, ja, producer Frank Verkooijen. Pas geleden was hij nog hier. En ja, dat is ook zo'n tovenaar van liedjes, hè?
1: Ja, die hoort af en toe een liedje en dan maakt hij er weer een heel nieuw nummer van. Dat is echt bizar.
0: Mm-hmm. Heb je dan ook nog een eigen inbreng in zo'n nummer?
1: Nou ja, mijn vorige nummer die ik heb gedaan, heb ik dat wel gedaan. Heb ik ook zelf echt een stuk geschreven. Maar dat kwam omdat ik toen niet uit mijn vader was verloren. En toen ben ik ook zelf gaan schrijven, zeg maar. Maar bij dit nummer, dit had hij, zeg maar, dat kwam in zijn op en hij was gaan schrijven. En toen liet hij het horen en toen dacht ik, ja, leuk nummer.
0: Ja. Hoe wordt hij een beetje opgepakt door de Nederlandse radio en
1: hij is nu,
0: streaming en dat soort dingen?
1: Hij is nu 2 weken uit. Hij is nu 10.000 keer gestreamd.
0: Nou.
1: En ja, volgens mij loopt hij best wel lekker. Goede reacties ook op social media. Dus, ja.
0: Kijk, daar gaat het om, toch?
1: Ja.
0: Ja. Ja. Hoe staat bij jou, Pierre? Met ik verscheurde je foto.
2: Ja, het gaat goed. Bij mij is hij ook 10 keer gestreamd. Dus, nee, ik moet zeggen, ik volg het niet zo met alle respect. Ik hoor het van de maatschappij en die houdt me op de hoogte daarvan. En ik vind het altijd een vertekend beeld, het hele media gebeuren. Mm-hmm. Het is hoe het met die download zit. Ja. Het geeft voor mij altijd nog wel eens een vertekend beeld. Ik vind altijd, vooral als je in het land werkt.
0: Ja, maar Wolter had er altijd zo'n mooi gezegd over. Hè? Beter een hit in het land dan in de krant, zegt hij altijd.
2: Nou ja, dat is zeker zo. En nou, maar is het voor Wolter natuurlijk een ander verhaal. Want je hebt dan een bepaalde ingang heb je wel voor hem beschikbaar. Uh-huh. Wat voor ons dan misschien wat moeilijker is.
0: Ja.
2: Maar voor iedereen is het een ander gebeuren. En dat wil niet zeggen als je nu weinig streams of veel streams, dan dat een wel of geen hit is. Want een half jaar later of een jaar kan het alsnog een hit zijn of nog groter worden. Ja. Het is altijd het moment. En vooral de gunfactor komt er heel erg bij kijken.
0: Maar ook, net wat je zegt, het moment, hè?
2: Nou ja, ook het moment.
0: Dat is ook wel een factor
2: die meespeelt. Ik had het Bruine Café in 1990, dat liep de top 40 in. En daarna bracht ik een zin, je moet maar doen wat je niet laten kan. Nou, dat kwam op nummer 2 in de tipperaar. Dat zou de week erop de top 40 gaan lopen. Toen brak de golfoorlog uit. En toen zei ze bij de tros, ja, dat kunnen we niet meer draaien.
0: Nee.
2: Oké, nou, dat wordt dan geen hit. En daarna kreeg ik er nog eentje en jij maakt mijn dag weer goed. Ja, dat was ook zoiets. Toen gebeurde er weer die sessie. Ja, dat kan hem ook niet meer draaien. Dus dan heb je 3 keer anders een top 40 hit. Dan verandert er ook een heleboel situatie. Voor mij verandert er helemaal niks.
0: Nee.
2: Dus ja, het is jammer. Het is een teleurstelling. Maar ik stap er ook wel zo overheen. Ik kan liggen huilen, maar uiteindelijk, toch? Het wordt dan toch geen hit.
0: Je kan niet altijd 6 gooien, Pierre.
2: Nee, ik ben met een 3 ook tegenwoordig tevreden.
0: Zo
2: hoor.
0: Is het.
2: Dus
0: praten zo lekker.

0: Ja, de koning van de Polonaise natuurlijk, dat is die Marco de Hollander. En volgens mij was je er pas geleden nog, Pierre, of niet?
1: Ja, deze week zat ik bij Marco. Ja, altijd, maar die kom ik al jaren.
0: Afgelopen woensdag ook?
1: Ja, zijn vader deed vroeger
0: Disco
1: Henkie.
0: Ja, ja,
1: dus toevallig had ik met Marco over. Toen was Marco nog een klein jochje die rondliep. Ja, voor mij, dat zeg ik, mijn eerste zinger kwam uit in 86. Nou, reken maar uit, we zijn wat jaartjes verder.
0: Ja.
1: Dus al die jaren kom ik al bij ze. En ook op feesten en partijen bij hun. Dus ja, dat is dan leuk dat hij nou zelf bezig is. En hij doet het goed, hij doet het leuk.
0: Precies. Nou, we hebben het nu over jou natuurlijk en over Nick Nicolai. We gaan zo natuurlijk zijn ene laatste hit draaien. Ik voel me alleen maar pijn. Dat is ook een schitterend nummer. Proost op het leven. Vorig jaar, vanmiddag ga je weer een... gaan we weer even proosten natuurlijk, toch?
1: Ja, we staan op een boot. En
0: staat, MS Do Your Down?
1: De MS Do Your Down staat met René Eshuis.
0: Ja.
1: En het is altijd gezellig. En ik vind het leuk met die mensen. En lachen, dollen, gieren. Mm. En je kan alles zeggen, je kan alles doen. En daar hou ik van. Intiem bij elkaar. We lopen door die boot. Wat is op een boot? Mm-hmm. We lopen heen en weer. Je staat niet op een podium alleen maar gewoon gezellig met elkaar. En dat vind ik leuk om te doen.
0: Altijd volle bak, hè?
1: Ja, hij is afgeladen. Dat is echt ongelooflijk. Elke keer weer. Af en toe doen we 2 vaarten op een dag. Mm-hmm. Want dan bellen we, ze willen nog een vaart. Ja, oké, dat doen we dan. En ja, helemaal leuk. En voor degene die dat heeft bedacht. Dus de eigenaar is een gouden handel. Ja, wij hebben het ook niet slecht, hoor, daar niet van. Maar het is een heel goed concept. De boot is ingericht als een beetje een Jordanees huisje van vroeger. Mm. Met die rode gordijntjes en die rode kleedjes en die afzichtelijke beeldjes die bij mijn oma stonden. Je kent het wel, hè? Het
0: is,
1: de mensen van het kamp die hebben het ook. Want ik voel me daarom op het kamp. Ik voel me altijd helemaal in mijn element. Want dan kom ik weer terug in de Jordaan.
0: Ja.
1: Dus leuk.
0: Hoe laat moet je op?
1: 2 uur niet. Oh, 3 uur hoor ik hier van mijn manager.
0: Dan wordt het 160 kilometer per uur richting...
1: Nee, dat doe ik niet meer. Want dat heeft me laatst een hoop ellende opgeleverd. Moet ik je zeggen, toen reed ik ook wat hard.
0: Ja,
1: toen had ik een bak ellende. Dus, dus nu zit ik even naast mevrouw voorlopig.
0: Maar dat ga je makkelijk halen, toch?
1: Jawel, jawel. Daarom kwamen we ook wat vroeger en dat vind ik leuk.
0: Zo is het. We gaan hem draaien.

0: lekker door, die Griekse gitaartjes op de radio. Heerlijk vind ik dat. Ik ben blij dat het weer een beetje zomer wordt. Vrienden van de radio, vrienden van Wij Houden het Hollands. Rutger van Barneveld was dat. En zijn zwoele zomernachten.
1: Ook is Wij Houden het Hollands te zien en te horen via Facebook en Instagram.
0: Zeker, en we praten even verder met jou, Nick. En ja, begin dit jaar kwam die uit, hè? Ik voel alleen maar pijn.
2: Ja, klopt. Die heb ik aan mijn vader aangedragen, zeg maar.
0: Mm-hmm. Want doe je mooi.
2: Die is in oktober overleden en ik ben toen begonnen met schrijven.
0: Ja.
2: En mijn manager en Frank Verkooy, die heeft het toen verder afgemaakt. Mm-hmm. En daar is dit nummer ook uitgekomen.
0: Ja, ja, dat hakte wel even in als je een van je ouders verliest natuurlijk. Ja. Dat was bij mij ook zo, maar ik denk dat het bij iedereen zo is.
2: Zeker, zeker.
0: Dan is het net of je lichtelijk geamputeerd wordt, toch?
2: Ja, zo voelt het wel in het begin, ja. Ja.
0: Ja. Heb je dat nu een plekje kunnen geven?
2: Ik heb het wel een plekje kunnen geven. Ik heb het op sommige dagen nog best wel lastig natuurlijk. Maar ik heb het leven wel opgepakt,
0: ja. Maar rouw, dat is niet aan tijd gebonden, hè?
2: Nee, zeker niet.
0: Ja, iedereen verwerkt het op zijn eigen manier, om het zo maar te zeggen. Ja. Zullen we het doen? Ik voel alleen maar pijn. Ja, prachtig goed. Mooi nummer. Hier is die, Nick Nicolai.

0: Ze heeft al een paar singeltjes uit, deze Joella. En ja, dit is haar nieuwste. En die heet De Lange Zomernacht. We praten even verder met jou, Pierre. Echte vrienden, ja, het duet natuurlijk met Koos, hè?
1: Ja, ja.
0: We hebben hem klaarstaan en we gaan hem zo draaien. Echte vrienden, maar dat klopt ook wel, hè?
1: Ja, we waren echt... Dit is in voorgaande jaren dat Koos net het ongeluk had, hadden we geen contact. En dat was meer omdat de familie van ons, die ging een beetje raar praten. En dat, ik kreeg net het succes met de Bruine Café. En dat zou dan over Koos rug zijn. En ik kwam in de bladen. En een heel lang verhaal. En uiteindelijk heb ik dat met Koos uitgesproken. En toen werden we ook echte vrienden. En hij is altijd een goede vriend van mijn vader geweest. Werkte altijd samen. We gingen later samen naar Spanje klussen in zijn huis. Stukken door deed hij nog steeds. Schilderen. Alles deed hij zelf.
0: Vanuit die rolstoel, hè?
1: Ja, vanuit die rolstoel. En ja, dat was prachtig, jongen, als je dat deed. En had die generen ging in, de viel zijn bord weer, ze hadden zijn schoenen weer onder. Nou, dan hoor je dat alle scheldwoorden kwamen uit de gang vandaan. Ja, prachtige dingen, jongens, zijn dat.
0: Ja, maar ook zijn eigen thuisstudio, hè? Dat deed hij ook helemaal zelf.
1: Ja, deed hij alles zelf. Ja, ja, ja.
0: Bizar, man.
1: Ja, en uiteindelijk, die voelde het aankomen. Hij heeft zijn huis verkocht. En hij kocht een schitterend appartement in het hartje van Harderwijk. Uh-huh. En daar woont Joke natuurlijk nog.
0: Hij woont in Hierde.
1: Hij woont in Hierde. Later is hij ook weer naar Harderwijk gegaan. Daar vlakbij eigenlijk 100 meter als waar hij nu is, voor 200 meter. Uh-huh. Maar toen zei hij al tegen Joke, ja, van mocht het nou misgaan ooit iets, dan is in ieder geval ben jij helemaal gesetteld. Dan is het allemaal geregeld. Nou ja, en een paar weken later viel hij om. En ja, dat gebeurt.
0: Ja, dat is leven.
1: Ja, dat is...
0: Dat kan jou gebeuren, kan mij gebeuren.
1: Ja, weet je wel, je bent langer dood dan dat je leeft.
0: Zo is het.
1: Het is zoals het is.
0: Ja.
1: Weet je, ik heb geen haast, maar als ik morgen omval, het zal het mijn tijd zijn. Ik ga niet eerder als dat het mijn tijd is.
0: Zo is het.
1: En dat ze...
0: Niet anders.
1: Ja, en ik hoop in goede gezondheid dat je dan... Klinkt raar dat je dan omvalt en niet waar we het net over hadden, dat ik ineens met een luier omleg en dat het dat snot uit mijn oren loopt.
0: Nee.
1: Dat is toch wel een beetje jammer.
0: Laten we even afspreken met elkaar, vriend, dat we nog een paar jaar...
1: Ja, zeker hoor. Ik vind het leuk, jongens. Nee, en ik vind het leuk, zoals Nick, dat je hem nou hier ontmoet. En ik ken hem natuurlijk van televisie en ik heb hem wel eens zien optreden. Ja, ik vind het leuk om dat soort jongens te volgen. En dat ze, net dit nummer. Ja, kippenvel.
0: Zo is het.
1: Maar dat wordt ondergewaardeerd, helaas.
0: Ja, maar dat is het hele leven.
1: Ja, ja. Maar ja, uiteindelijk zitten we hier weer met z'n allen bij jullie. En dan is het toch iets wat we goed doen.
0: Nou, dankjewel.
1: Ja.
0: Doe ons goed. Echte vrienden. En dat blijven wij. En dat blijft Koos Albers ook met Pierre.

0: heerlijk zat zondagmiddag op de radio bij Wij Houden het Hollands natuurlijk. Pierre van Dam, tezamen met onze Koos Alberts natuurlijk, die we voor altijd in ons hart blijven sluiten. Wat denk jij, Pierre, in de toekomst? Zou jij nog iets van Koos kunnen doen?
1: Jawel hoor, jawel. Maar het ligt eraan welk liedje het is. Mensen vragen het wel, vooral naar deze van Verscheur die foto. Maar niet elk liedje...
0: Is ervoor geschikt?
1: Nee,
0: voor jou?
1: Nee. Want we hadden het net al over Ameland. Dat hebben ze gedaan, een beetje uptempo. Dat past niet.
0: Ja.
1: En ik ben ook niet zo'n muzikaal wereldwonder dat ik nou zeg, hey, dat nummer past wel.
0: Maar Ameland is een beetje een ballad, toch?
1: Ja, dat vind ik een ballad. Maar ja, aan de andere kant, dat was Verscheur die foto ook.
0: Ja.
1: Weet je wel, maar sommige liedjes, ook qua tekst, past er dan niet helemaal bij.
0: Mm-hmm.
1: Dus, maar ja, heb genoeg uptempo. Bijvoorbeeld het zijn in je ogen.
0: Ja,
1: of wat
0: precies.
1: Ook.
0: Dat zou je prima passen. Ja.
1: En die liedjes, ik zing ze nog wel in een medley. Of ik zing altijd wel nummers van Koos bij een optreden. Ja,
0: precies. Zo blijft hij in leven. Zo blijft hij
1: en niet anders,
0: Pierre, ik vond het weer een feestje dat je er was.
1: Ik vond het leuk.
0: Magneet natuurlijk. En ik wens je heel veel succes vanmiddag op MS de Jordaan.
1: Kom goed.
0: En vol gas er naartoe, zou ik zeggen.
1: Ja, nou, niet te hard op. Dat heb al een paar ellende gekost allemaal, maar ja.
0: Ja, Nick, bij jou ook. Je toekomst eigenlijk is Pierre natuurlijk een nestor. En jij staat nog een beetje aan het begin van je carrière. Hoe ga jij die stappen maken om verder te komen?
2: Ik denk sowieso gewoon doorgaan met wat ik mee bezig ben. Mm-hmm. En gewoon zoveel mogelijk muziek uitbrengen.
0: Meters maken.
2: Meters maken, inderdaad. En gewoon ook vooral mijn hart volgen. En dingen doen waar ik zelf achter sta. En dan moet het een keer goed komen.
0: Dat is het, jongen. Dat is het gewoon. En niet anders.
2: Ja.
0: En laat je niet gek maken door anderen.
2: Zeker niet. Hè? Absoluut.
0: Zullen we dat afspreken? Dankjewel allebei. En graag tot de volgende keer. We proberen allebei de liedjes nog te gaan draaien. Maar het is nog 4 minuten. Dus ik doe hard mijn best. Tot de volgende keer allebei. Hoi.
1: Doei.
2: Tot de volgende keer.
3: De allerbeste Nederlandstalige muziek hoor je in Wij Houden het Hollands.

0: Maar een dag later startte de politie alsnog een onderzoek. Ook werd een woning verzegeld in Maassluis. Het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht ziet een stijging van het aantal gevallen van ouderenmishandeling bij patiënten. In 2 jaar tijd is dat aantal meer dan verdrievoudigd. Een paar jaar geleden ging het nog om 12 gevallen die werden ontdekt van mogelijke oudermishandeling. Vorig jaar ging het om 37 patiënten. Volgens het ziekenhuis zijn medewerkers beter geschoold om signalen te herkennen, maar het kan ook vaker voorkomen. In 10 jaar tijd is het aantal Russische bedrijven in ons land sterk gedaald. Van de 80 bedrijven, ruim 10 jaar geleden, zijn er nog maar 25 over. Zeker na de Russische inval in Oekraïne en de EU-sancties nam het aantal Russische bedrijven in ons land snel af, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Een groot deel van de bedrijven is compleet opgeheven, anderen zijn verhuisd. De overgebleven bedrijven zeggen dat het financieel ook minder rendabel is in ons land. Dan nog het weer bij ons in de regio. Wisselen bewolkt landinwaarts, kans op een bui. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog. Dan komt ook de zon vaker tevoorschijn. Het wordt maximaal 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Tim Schaap van de ANWB. Het begint hier en daar wat drukker te worden. In de regio staat file op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Belfeld en Beesel. 4 kilometer en 25 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
5: Jouw stad, jouw radio.
4: Wij houden het Hollands.

0: Ja, dat was die George Peters. Ja, Dordrecht natuurlijk. En dit is zijn allernieuwste.
1: Welkom bij Wij Houden Het Hollands. Het programma waar de Nederlandstalige sterren altijd stralen.
0: En we mogen weer vrienden van het Nederlandstalige lied. Zeker, zeker, zeker. We zijn weer live op de zenders. Ja, op de zenders inderdaad. Op Drechtstad FM 95.7 voor Dordrecht en 105 MHz. Natuurlijk voor Papendrecht. We zijn te beluisteren via Atos Radio. En dat is in Zwijndrecht, hier Jansdam, Hendrik in de Wambacht op de 106.1. Goedemiddag ook daar. Riede Kerk, die luistert ook mee. Bolnes, Likkeveer, wat hebben we daar allemaal meer? En natuurlijk ook de vrienden van Merve Radio voor Sliedrecht en Hardingsveld, Giessendam. Dapkanaal 6A in Zuid-Holland. En natuurlijk online zijn we te beluisteren met de meest gezellige muziek op de radio. En we doen het alleen maar Nederlandstalig, vrienden. Aankomende 14 juni is hij bij ons. Antonio, hier is hij met zijn nieuwe Bam Bam.

0: covers zijn populair. Dora heeft het ook gedaan en alles gaat voorbij. Heerlijk nummer is dat natuurlijk. Ja, we gaan even de uitzending in en we hebben de zanger des Vaderlands. We gaan even de microfoon overschuipen. Doe niet.
1: Kan het zijn?
2: Oh, sorry.
1: Het is zo gezellig hier.
2: Hij zit me net te vertellen.
1: Ja, we gaan het zo even...
2: Donnie zit me net te vertellen dat zijn vader en zijn oom mij begeleid had.
1: Ja, zeker. In Amsterdam, als het goed is.
2: Een hele goede middag
1: allemaal. Ja, als ik het goed heb, was dat in de Shorts of London vroeger. Zou dat kunnen?
2: Ja, dat was Huub Eikenboom en Eddie Horeman.
1: Ja, nee, ja, mijn vader is dan Rinus, Ponsen, Piet Ponsen en hun hadden de band Magic.
2: Ik doe dit vanaf 1963, dit vak. En in die tijd heb
0: een leven lang, hè?
2: Heel veel optredens gedaan. Maar Den Haag ligt ook aan mijn hart. Ja. Ik kom regelmatig in Den Haag.
1: Den Haag, ja. Voor mij, als ik het goed heb, was ik een keer met een inval van iets met een band.
0: Dat zou kunnen, ja.
1: Zoiets samen bij. Maar ik zal dus eigenlijk even... Ik zal zo mijn vader bellen, eigenlijk.
0: Het Haagse bandje.
2: Dag vader.
1: Gaan we het even checken.
0: Ik zei het al, de zanger des Vaderlands, hij is bij ons, Ronnie Tauber. Ik mag ook een goeiemiddag zeggen tegen Koert Krabbe.
3: Goeiemiddag.
0: Ja, een gast uit België, dat gebeurt niet zo vaak in dit Nederlandstalig programma.
3: Ja, absoluut. Maar het valt eigenlijk nog mee op de weg. Want ik heb ongeveer een uurtje en 40 minuten gereden. Dus dat valt goed mee.
0: Nou, ik vind het toch nog een aardig ritje, hoor. Dus waar kom je vandaan uit België?
3: Tussen Gent en Kortrijk. Eigenlijk Waregem. Mm-hmm. En dat is bekend voor de hoeden, Waregem-koersen, de paardensport. Dat is de bekendste stad eigenlijk van de paarden.
0: Kijk eens aan.
3: Ja.
0: En Koert Krabbe, is dat een bekende naam in Vlaanderen?
3: Want ik heb toch heel veel optredens. In Nederland kenden ze mij nog niet zo goed.
0: Maar kunnen we veranderingen brengen in de toekomst, toch?
3: Absoluut. Maar samen met onze Ronnie, hè?
0: Ja, zo is het.
3: Ja.
0: Leuk dat je er bent.
3: Heel graag. En,
0: we praten zo dadelijk verder ook met Ronnie natuurlijk. Maar eerst even naar jou, Donnie. Ook goedemiddag. Ja, we zaten in conclave natuurlijk. Donnie Ponsen, je hebt diamanten.
1: Nee, platina.
0: Platina zelf.
1: Was maar diamant.
0: Ja, nou, maar dat gaat vanzelf door, Donnie, toch?
1: Ja, het loopt lekker door inderdaad. Ja, dat is natuurlijk al, als ik het goed heb, 6 jaar geleden. Mm-hmm. Dat we Drink Rode Wijn opnieuw hebben uitgebracht. Natuurlijk al een heel oud liedje van vroeger natuurlijk.
0: We gaan hem zo dadelijk draaien natuurlijk.
1: Ja,
0: is dat klaar?
2: Van Joe Harris. Hè?
0: Ja, precies. Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
2: Hier waren vrienden van me, ook een Belg.
3: Ja. Die kwam van Brugge.
1: Ja.
0: En Udo Jurgens, volgens mij?
1: Dat is Duits. Ja, dat is origineel. Ja.
0: Dat is origineel. Ja, zeker. Ja, ken je klassiekers, jongens?
1: Ja.
0: Hey, Huisje aan de Amstel. Ik zei het net buiten de uitzending, Don. Het is iets wat op je lijf geschreven staat. Dit hoort bij jou. Dit moet je doen.
1: Ja. De vorige single was weer een beetje iets meer poppy.
0: Ja.
1: En dat hebben we ook toen bij John Deene opgenomen. Dus ook een keer een andere studio.
0: Ja.
1: En dit hebben we gewoon weer gedaan met Manfred. En ja, dan merk je toch weer wat meer het volkse geluid. Wat toch wel, denk ik, het beste ook wel bij mij past, zeg maar. Ja.
0: Heerlijk. Ja. We gaan hem doen. Hier is die Donnie Ponsen.

0: In dat huisje aan de Amstel natuurlijk Donnie Ponsen. Ja, geen cover, Donnie. Het is gewoon een lekker nummer, toch?
1: Ja, tegenwoordig, nou ja, zoals we horen, het heeft natuurlijk al wel een hoop succes, hè. Ook covers werken nog steeds heel goed.
0: Zeker, ja. Komt dat we weer in een nieuwe generatie zitten, hè. Dat zijn nummers van, Drink Rode Wijn, Ronnie, 40 jaar geleden misschien, ja. Toch?
2: Ja, met Joe, dat was bij Joe zat bij Telstar, bij Johnny Hoes. Mm-hmm. En toen heeft hij dat opgenomen. En Joe was een hele fantastische, fijne vent. Maar helaas te jong overleden.
0: Ja, absoluut.
2: En En nou, een nieuwe versie is natuurlijk nooit weg.
1: Ja. Ja, het rare is ook soms, dan kom je natuurlijk op feesten, cafés en... En dan komt de jeugd zeg maar ook naar me toe. En die denken dan ook echt dat het liedje van mezelf is. Ja. Die weten dan niet
0: Jij eens, wordt daar nu mee geassocieerd, toch?
1: Ja, terwijl dan mensen niet eens weten dat het vroeger dan door Joe Harris is gedaan. Door Arne Jansen onder andere en zo. Weet je, dat weten ze dan nog ineens, weet je wel.
2: En weet je hoe ze dat deed vroeger? Ja. So Joe Harris had die ook originele orkestband. Ja. En Arne was ook bij Telstar. Okay. En dan zeiden ze tegen Arne, nou jij kan op die orkestband doen.
0: Ja, zo werkte dat toch?
2: Scheelde, twee vliegen in één klap.
0: Ja, ja.
3: Dat was bij Paul Severs ook zo, hè?
2: Paul Severs,
3: ja. En Kleinhaard.
0: Paul Severs was ook nog zo'n grote uit Vlaanderen natuurlijk.
3: Ja, ja,
0: we hebben er heel wat gehad. Willy Sommers.
3: Die is nog altijd bezig, Willy Sommers.
0: Zeker.
3: Ja, ja, nog heel druk bezig zelfs.
0: Ja.
2: Maar de grootste is natuurlijk altijd in België, Christophe.
0: Ja, ook nog. Ja, ik zei net met Koert zonder even buiten te praten. Ik zei, wie zijn nou de grote namen? Wat, ben jij een grote naam in België? En toen zei je gelijk van, jazeker.
2: Wie? Over Kurt.
0: Over Kurt, ja. Hoe zijn jullie eigenlijk bij elkaar gekomen?
3: Wij kennen elkaar al meer dan 23 jaar, denk ik.
2: Het was namelijk, we waren
3: ergens... De Kaasboerin.
2: Ja, de Kaasboerin ligt net over de grens in België. Ja. En zeer bekend, want bijna alle Nederlandse artiesten treden erop. En ik was er een keer en daar was Kurt. En Kurt en mijn man Jan en ik, we konden het heel goed vinden. En toen had ik een feest in Apeldoorn.
0: Ja.
2: Volgens mij was het een fanfeest of zoiets.
3: Dat was een fanfeest inderdaad, ja.
2: En toen had ik gevraagd als Kurt wou komen optreden. En dat deed hij. En eigenlijk door de jaren heen gewoon een hele leuke vriendschap.
0: Kijk, dat is het belangrijkste toch? Die moet je in stand houden, zulke dingen, toch?
2: En we hebben eerder twee nummers al opgenomen. En daar heb ik gezegd, Kurt, ik wil het wel doen. Maar voor de promotie doe ik helemaal niks aan. Dat moet je zelf doen in België.
3: Ja, dat was ook een succes in België trouwens.
2: Morgen schijnt de zon voor jou.
3: En wat zou het leven zonder vrienden zijn? Is nummer 1 geweest in Vlaanderen.
2: En nu hebben we dit liedje. Dit was een oud liedje van mij. En Kurt had steeds het idee. Hij zei, ik zou dat zo graag willen doen. Opnemen met je. Als je het wil. Maar ik wil het anders doen dan de origineel. En de man van Belinda, Patrick van Bree.
0: Ja, zeker.
2: Patrick heeft BB Sound. Die heeft het met ons opgenomen. En duidelijk de koor hoor je Belinda zingen.
3: Ja.
2: En toen zei ik... Hij zei, ja, en ik heb ook een idee voor een clip. En die clip heeft hij ons als cartoon gemaakt.
3: Twee poppetjes.
2: En dat is... Zo geweldig.
0: Zoals de hoest er ook een beetje uitziet.
3: Ja, dat klopt, dat klopt.
0: Ja.
2: En hij komt steeds langs bij TV Oranje. En we hoeven er niks voor te doen.
0: Nou, absoluut. Dat is makkelijk, toch?
2: En we hebben Nel van Olm natuurlijk, die een van de beste is... Absoluut. Op het gebied van promoten. En zo zijn we weer bij jou.
0: Gezellig.
2: Ja. Bij jullie.
3: Absoluut.
0: Niemand zoals jullie, toch? Niemand zoals jij. We gaan hem doen. Hier zijn ze. Koet Krabbe en Ronnie Tober. Ja.

0: Bart en Ronnie bij ons op de radio natuurlijk. En niemand zoals jij.
1: Hier en hier is jouw radiomaatje, Rob de Leeuw.
0: Ja, we gaan het weer even gezellig maken. Het is zomerse muziek op de radio. Het is lekker weer buiten en daar genieten wij van. Een paar weken geleden was hij hier, Jeroen van Zijl. Hier is hij met Griekse Nacht.

0: Ja, 2 weken geleden waren ze hier met de mannen van Even Serieus. Deze, natuurlijk, Jeroen van Zijls was dat. En de Griekse nacht, heerlijk, heerlijk. Een origineel inderdaad van Mark en Dave. Ja. Don, we gaan weer even naar jou. Wat is je leven? Ja, wat dat betreft, in de tijd dat je hier komt... allereerste interview was bij ons, hè? Weet je nog?
1: Dat vergeet jij nooit meer.
0: Nee, dat vergeet ik nooit meer. Samen met Mike Pietersen,
1: met
0: toch?
1: Pietersen. En laatst was het ook nog een keer met Mike.
0: Ja, was dat leuk, man.
1: Ja, ja.
0: Ja. Hey, ja, er is zoveel in je leven te gaande natuurlijk. Je wordt binnenkort vader.
1: Ja, wat leuk, hè?
0: Ja.
1: Spannend, ja.
0: Nou, inderdaad.
1: Ja,
0: ja, dat is een heel ander leven, toch?
1: Weer een hele verandering, inderdaad. En we zijn ook de afgelopen tijd natuurlijk druk bezig geweest... met kinderkamer, spullen, alles kopen, alles halen. Mm-hmm. Natuurlijk tegenwoordig, ja, heb je ook weer gender reviews. En ook weer een hele andere tijd als vroeger natuurlijk.
0: Nou, inderdaad.
1: Hè? Dus we hebben al wat feestjes gehad eigenlijk voordat u überhaupt geboren is. Ja, ja,
0: precies.
1: Ja, dus spannend. Ja.
0: Wanneer wordt het ongeveer verwacht?
1: Ze is 4 juli uitgerekend.
0: Oké, okay,
1: ja.
0: Nou ja, dan.
1: Dus, zomer.
0: Precies, een zomerkindje.
1: Zomerkindje, heerlijk. Ja.
0: Zeg me dat je bij me blijft vorig jaar, 2025. Is dat ook weer zo'n nummer die aan je vast blijft plakken, die je elk optreden weer doet?
1: Ik probeer altijd natuurlijk wel zoveel mogelijk liedjes van mezelf te doen in een optreden natuurlijk. Dat vind ik wel belangrijk. Om ook daarmee je eigen identiteit te creëren. En toch dat je geboekt wordt op je eigen liedjes uiteindelijk. Dat is toch wat je wil. En Zeg Maar Dat Je Bij Me Blijft is een liedje wat toen ook voorbij kwam. Eigenlijk vanuit het label bij Cornelis Music.
0: Mm-hmm.
1: En die hebben we eigenlijk toen opgenomen. Ook bij Manfred. En dat is hetzelfde eigenlijk nu ook met Huisje aan de Amstel. Dat is tegenwoordig, zie je weer ook met meer schrijfsessies wat we hebben gedaan. En dan, ja,
0: maar weet je wat het is? Jouw identiteit, dat is jouw stem volgens mij.
1: Zeker. Maar
0: dat is jouw herkenbaarheid.
1: Ja, tuurlijk. Uiteindelijk doe je het met je stem, maak je het liedje. En maak je het ook eigen. Ja. Dat vind ik ook belangrijk. Maar toch merk je wel dat je ook... soms vind ik ook wel gewoon fijn als ik bij Manfred zit. Dat ik denk van ik wil toch misschien even dit erbij of dit erin of dat. Weet je wel? Mm-hmm. Dus ik ben ook altijd wel daar ook mee bezig. Ook met de productie. En ik altijd wel... dat vind ik wel fijn. Dat ik daar ook mijn inspraak in heb.
0: Je eigen inbreng.
1: En met mijn vader natuurlijk.
0: Ja, dus, zeker. Ja. Hij blijft toch achter je staan. Hè? Als een schaduw. Wat hebben we er nou gehoord? Er zit een duet in de lucht...
1: Ja, dat werd wel tijd natuurlijk. Hè?
0: Ja, absoluut.
1: Nu had ik laatst een podcast opgenomen, ook voor het eerst. Ook leuk om te doen eigenlijk.
0: Bij Rutger, toch?
1: Ja, klopt. Bij het Levenslied Café. En daar kwam natuurlijk ook weer de vraag van... ook met je vader, hoe zit dat, duet? Inmiddels kan ik wel zeggen dat we een paar liedjes bij elkaar verzameld hebben... waarvan we allebei wel iets hebben van... daar zien we wel allebei
0: iets in. Dat past bij jou en dat past bij je vader.
1: Juist, dat vinden we wel belangrijk.
0: Precies.
1: En wat ik ook in de podcast zei, dat ik het wel mooi zou vinden... als we met een eerste duet zouden komen... dat het dan eigenlijk ook echt een persoonlijk verhaal van ons allen... weet je, wat echt over ons allebei gaat. Dat zou ik wel mooi vinden natuurlijk. Dus ik hoop natuurlijk dat hij zo snel mogelijk gaat komen natuurlijk.
0: Ja, wij ook.
1: Ja, jullie ook, ja.
0: Zeg maar dat je bij me blijft. We gaan hem doen. Hier is Donnie Ponsen. We'll be right back.

0: Ja, heerlijk zo op de zondagmiddag op de radio natuurlijk bij Wij Houden het Hollands. Praat even door met Koet Krabbe en natuurlijk de zanger des Vaderlands. Hij is bij ons, Ronnie Tober.
1: Maar ik moet eerst de groeten doen aan Belinda. Want ik hoorde net van Belinda en Patrick, die zitten mee te luisteren.
0: Ja, echt?
1: En ze zeiden, wat gezellig. Belinda, kusje, Patrick.
2: Ja, ook van mij, Patrick en Belinda. Ja,
0: maar ook van ons natuurlijk, hè, vanaf
1: deze dag. Maar ik moet even eens Lammie even gedacht zeggen.
0: Ja, Lammie.
1: Want,
0: kijk,
1: die is zo geweldig geweest om weer heerlijke cake te bakken. En wil je alsjeblieft jouw moeder een dikke kus geven? Want die cake is uitstekend. Nou, mijn man heeft al twee stukken achter te kiezen.
0: Ja, Ronnie, maar jij hebt het kontje vandaag op, hè?
1: Ik heb het kontje.
0: Ja, zeker. Hey, we gaan een nummer van jullie draaien. En die vriendschapband die duurt al 24 jaar, zeggen jullie. 23, 24 jaar.
1: Ja, weet je, ik ben, en Kurt is ook zo. We zijn allebei mensen van, en ik neem aan Donnie, wij Nederlandse mensen, zijn toch eigenlijk amicaal, vriendelijk, toegankelijk.
2: Absoluut.
1: En ik zeg altijd, als ik 's morgens van mijn huis loop naar, ik zeg maar wat, de Bruna of Albert Heijn. En iedereen die ligt, die zie, goedemorgen. Goedemorgen. En de ene zegt, goedemorgen meneer.
0: En de andere niet, toch?
1: En de andere, als hij niks zegt, dan draai ik om en dan zeg ik heel hard dat ze het horen. Goh, wat jammer, want het kost niks om aardig te zijn. Ja, zo. En het kost ook niks om vriendelijk te zijn.
2: Bij ons in Vlaanderen is dat ook zo, Ronnie.
1: Mensen zijn arrogant en mensen leven zo voor zichzelf. En dat vind ik zo jammer.
0: Nou, dat zei jij ook, Don. Juist. We leven meestal in de eigen wereld, toch?
1: Ja. Dat zei hij zat te vertellen over in Den Haag wat allemaal gaande is. En ik bemoei me nooit met politiek, maar ik vind het zo jammer.
0: Ja, het is.
1: Ik ben hier geboren, dat weten jullie, in 45. Ik ben terug in 48 naar Amerika gegaan. Ik kwam terug in 63, omdat ik voor Kennedy gezongen had. En ik ben hier gebleven. En sinds 63, en ik denk dat jullie dat allemaal kunnen beamen, tot nu, 2026, de wereld is echt veranderd.
0: Zeker.
1: Maar daarom is het zo belangrijk, als je vrienden hebt. En dat is een liedje wat Kurt en ik hebben gezongen. Wat zou het leven zonder vrienden zijn?
0: Hier is die.

0: combinatie van de jonge generatie en de Nestors van de Vlaamse en de Nederlandstalige muziek. Koet Krabbé en natuurlijk Ronnie Tower op de radio. En nou ja, wat zou het leven zonder vrienden zijn? Helemaal niets natuurlijk.
1: Voel de zomer met de zon of de zomerhit. Wij houden het Holland
0: met Wolter Kroes.

0: vriend van dit radioprogramma. Dat was hij natuurlijk, onze eigen Wolter Kroes. En we praten even met jou verder, Don. Ja, natuurlijk zet ik de microfoons van Kurt en Ronnie ook even open.
1: Ja, tuurlijk.
0: Het nummer Drinkrode Wijn, Joe Harris, daar hebben we het, Udo Jorgens. Maar ja, van deze generatie is die gewoon van jou, hè?
1: Vanaf 2020.
0: Ja, en
1: ja, het is heel bijzonder eigenlijk.
0: Hoeveel streams heb je daarvoor binnen moeten halen om hem platina te maken, toch?
1: Ja, eerst goud. Mm-hmm. Dat was, ja, ik zat toen net nog op de grensgeval. Toen was het nog 8,6 miljoen. Nu is dat, zeg maar, dan 10 miljoen is goud. En 20 miljoen is platina, ja.
0: Ja, ja.
1: En 50 miljoen is dan diamant.
2: Is dat verkoop? Ja. Of is dat...
0: Nee, dat zijn de streams.
1: Streams. Spotify, ja, streaming. Ja, tegenwoordig is het allemaal streaming, ja.
0: Ja.
2: Ja. Ja, ik heb ze nog op van de plaat.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, mooi hoor. Ja, ja,
0: zeker, je hebt een mooie tijd nog meegemaakt, Ronnie, niet? Toch? En jij ook tijd, goed? Toch?
3: Ik heb een oude plaat ook met de Stoempers. Dat is 10 jaar geleden. 10 jaar hebben we samengewerkt. En, ik weet niet of jullie de Stoempers kennen. Dat was Johan Veugelers uit Nederland. Die erbij zat. Samen met Annelies Wenten. De Sunsets eigenlijk, de accordeons.
0: Ja, is wel wat.
3: Dat was onze groep, we hebben dat 10 jaar gedaan. En met Joost is anders geaard, trouwens een cover van Nederland.
0: Ja.
3: Hebben we daar 23 miljoen keer beluisterd geweest, denk ik.
0: Dat zijn dus, aantallen jongens, niet normaal, toch?
3: Ja. Absoluut, ik begreep het zelf nog niet.
0: Dat is bijna Nederland en België bij elkaar. Ja, ongelooflijk, Donnie. We gaan even van genieten op de radio. Drink rode wijn. We gaan even terug naar het jaar 2020. Donnie Ponsen hier op de radio.

0: Ja, leuke gesprekken zo ook tussen de nummers door, Don. Dat is het leukste natuurlijk. Jij zei al van, ik moet je vandaag even bij Ronnie Tober en Koet zetten. En dat is natuurlijk wel een beetje generatiekloof, snap je? Oh, sorry. Oh, maar ja, jij zei, ik vind dat juist leuk.
1: Ja, want ik ben daar natuurlijk mee opgegroeid.
0: Ja. Zelfs ik.
2: Maar Kurt is natuurlijk nog jonger dan ik. Ja. Hij is nog een jonge bloem.
1: En zo iemand als Ronnie Tober, die kom je natuurlijk niet zo gauw tegen. 1, 2, 3. Dus ik vind dat wel hele eer natuurlijk dat ik vandaag dan... dat je zo hier zo bij jullie aan de radio toch? Ja, dat is toch mooi?
0: Ja, dat is toch...
1: Dat zijn allemaal de grondleggers van de Nederlandstalige muziek. Ja, toch?
0: Dat is zo. Dat zeg je mooi. Dat zeg je mooi, Don. Ja. Absoluut. Ja.
2: En weet je wat zo leuk is? Dat als ik de collega's van... Zoals laatst, Imca heeft een cd-box gekregen. Hmm. Ook van Universal. Hetzelfde wat ik heb gekregen en Ria Valk. En dan zijn we met z'n allen. En,
0: jullie komen nog bij elkaar?
2: Wij komen nog bij elkaar.
0: Oh, leuk.
2: En wij komen zo meteen bij elkaar, omdat alles is met AI. En ik zat natuurlijk met Ria en Imca en Anneke Grunlo en Rob de Nijs en Willeke Alberti. We zaten allemaal bij Philips.
0: Ja.
2: En dat werd later Fonogram. Fonogram werd Universal. En omdat met die AI gaan we allemaal een petitie tekenen. Dat,
0: Goed.
2: Wel van ons is en niet een ander. Dat ze niet op de orkestbanden van ons een nieuw liedje kan maken.
0: Nee.
2: Dat heeft Taylor Swift gedaan en alle grote Amerikaanse. Maar nu komen de Nederlandse artiesten er ook voor op. Ja.
0: Ronnie, je bent op een gezegende leeftijd, 81 jaar. Hoorde ik net hier in de wandelgangen. Treed je nog regelmatig op? Of doe jij alleen de dingen die je leuk vindt?
2: Nee, ik treed nog regelmatig op. Wat Kurt zei, vertelde kaasboer in. Mm-hmm. Dat is ontzettend leuk om te doen. Maar ik doe heel veel door het land. En sorry. ik doe dit, maar ook dingen wat ik leuk vind.
0: Ja.
2: En ik ga niet meer, laten we zeggen, 's avonds. Vroeger deed ik in nachtclubs en zong ik om 12 uur. En dat doe ik niet meer.
0: Nee, natuurlijk niet.
2: Ik lig nu om 12 uur tv te kijken in bed.
0: Nou, meestal heb ik dan anderhalf uur erop zitten, denk ik, toch? Dan slaap ik al.
2: Maar hij is een van de drukste Belgische artiesten die ik ken.
0: Ja.
2: Hij is
3: ik doe toch ongeveer 200 optredens op een jaar.
0: Kijk, dan ben je een artiest, toch?
3: Ja, ik hoop het.
0: Maar ik zei het al, Kurt. In België heb je meer cachet als artiest, toch?
3: Ja, ik denk dat het ook een beetje van streek tot streek anders ligt. Bijvoorbeeld als je naar de Kempen komt bij ons. Dat is net over de grens van Nederland. Dat is een heel tof publiekje. Maar als je naar Limburg gaat, Vlaams-Limburg... dan is het ook een beetje afwachten welk publiek je hebt. En soms doen ze heel goed mee en soms zitten ze op hun stoel... en zitten ze maar te kijken naar de artiest.
0: Ja.
3: En dan kom je bij ons in West-Vlaanderen en dat is een danspubliek. Precies, absoluut. Oh, dat is zo gezellig.
0: Ja, maar daar ben je entertainer voor. Hè? Jij bent ervoor om de mensen te vermaken. Jullie zijn ervoor om de mensen te vermaken. Mag ik jullie hartelijk bedanken dat jullie de tijd hebben genomen om bij ons te zijn.
2: Mag ik jou heel hartelijk bedanken dat wij mochten. In jouw hele
3: absoluut.
2: Team, die zo geweldig is voor ons.
0: Ja, dat is
2: die hebben ons voorzien met whisky en water. En koffie.
0: Dat is de kracht achter het programma.
2: Alleen onzin. Ja. Jullie zijn, ik had een grote hit in één woord, geweldig.
0: Nou, dankjewel Ronnie. En dankjewel Koert.
3: Heel graag gedaan. En succes met de radio. En
0: jij ook, onze grote vriend Donnie Ponsen. Volgende keer spreken we af met pa. Dan ben je hier met het duet.
1: Ja, of dat al gelijk gaat gebeuren, dat durf ik nog niet te zeggen. Maar
0: ik hoor nog een klein beetje een maar.
1: Dat niet. Maar ik hoop sowieso wel dat het nog wel dit jaar gaat gebeuren. Ja. Maar het gaat er sowieso komen, dat is beloofd.
0: Komende tijd spannend.
1: Ja,
0: we hopen het gauw te horen natuurlijk wat het is geworden. En dat het in gezondheid wordt geboren, kerel. Dat is het belangrijkste natuurlijk.
1: Zeker, ja.
0: Dankjewel allemaal voor jullie deelname aan dit programma. En we gaan allebei jullie nummers nog een keertje draaien.
2: Het huisje en niet vergeten de groetjes te doen aan Lammy.
0: Ja, zeker. Ja. Ja. Ze hebben het gehoord, dat weet ik zeker. En iemand zoals jij, van Koet Krabbe en Ronnie Tober. Tot de volgende keer allemaal.
2: Dank je wel.

0: Goed, Scarabee natuurlijk met Ronnie Tober. En we gaan afscheid van jullie nemen. Ronnie, jij wilde nog snel even wat zeggen.
1: Ik wil namelijk één ding zeggen. Ik wil Belinda en Patrick en Nel van Olm duizendmaal danken voor alle werk wat ze doen om dit nummer te promoten.
0: Nou, hartstikke lief van je. Een dikke kus natuurlijk ook voor Belinda en Patrick. En ook voor Tante Nel, hè?
1: Belinda!
2: Wij houden het Hollands is de huiskamer van de Nederlandstalige artiesten.
0: Vrienden, en we eindigen met dit nummer. En wat een boemer is dat, hè? Wat een beuker is dat. We gaan hem draaien natuurlijk op de radio. Tot en met de klok van 1 uur. Vriend Donnie Pons op de radio en het huisje aan de Amstel. Tot volgende week.

0: stad, jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op het Bijdorpplein in Barendrecht zijn vannacht 3 personenauto's uitgebrand. Mogelijk is het vuur aangestoken. Dat wordt uitgezocht door de politie. Het vuur werd ontdekt rond 3:00. Van de ene wagen is het daarna overgeslagen op de andere 2. 1 wagen bleef gespaard. De brandweer heeft het vuur geblust. Voor de brand in Barendrecht is nog niemand opgepakt. Het onderzoek naar de doodsoorzaak van een peuter op een kinderdagverblijf aan het Erasmusplein in Vlaardingen kan nog maanden duren. Dat heeft te maken met wachttijden bij andere partijen. Welke partijen dat zijn, is niet duidelijk, meldt de lokale Omroep 2. Eind april overleed een jong kindje op de opvang. Eerst werd uitgegaan van een medische oorzaak.

0: Zeker na de Russische inval in Oekraïne en de EU-sancties nam het aantal Russische bedrijven in ons land snel af, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Een groot deel van de bedrijven is compleet opgeheven, anderen zijn verhuisd. De overgebleven bedrijven zeggen dat het financieel ook minder rendabel is in ons land. Dan nog het weer bij ons in de regio. Wisselen bewolkt landinwaarts, kans op een bui. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog. Dan komt ook de zon vaker tevoorschijn. Het wordt maximaal 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Tim Schaap van de ANWB. Het wordt drukker op de weg. En in de regio is dat te merken, met name op de A17 nu. Bij de Dordrecht richting Roosendaal. Voor knooppunt De Stok, 5 kilometer en 10 minuten. En ook op de A76 richting Akenfiede voor de Duitse grenscontrole. 4 kilometer en maar liefst 10 minuten in de file staan. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: nieuws van 1 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft vanmorgen een reconstructie gemaakt van de fatale schietpartij in een auto in de Kralingseplein. In november vorig jaar werd daar een 24-jarige vrouw uit Brabant in haar hoofd geraakt terwijl ze in de auto zat. Dat overleefde ze niet. Om een goed beeld te krijgen van wat er nou precies is gebeurd, werd dus vandaag de situatie nagespeeld. Daar was ook haar toenmalige vriend bij. Die is verdacht in de zaak. Volgens justitie is het meest waarschijnlijke scenario dat het slachtoffer het vuurwapen in haar handen had en dat de verdachte het afpakte en daarmee zou het zijn afgegaan. Inmiddels is er ook door de politie met metaaldetectoren in de bosjes gezocht bij het Kralingseplein. Het vuurwapen in de zaak is namelijk nooit teruggevonden. Het percentage van mensen dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt is de afgelopen jaren toegenomen in onze regio. Bijna 22% van de mensen voelt zich wel eens onveilig in de buurt. 4 jaar geleden was dat nog 18%. Ook hebben meer mensen het gevoel dat de criminaliteit is toegenomen. De cijfers komen uit de Veiligheidsmonitor Rotterdam. Meer mensen zijn ook slachtoffer geworden van criminaliteit op de vlakken van mishandeling en bedreiging. Wel daalde het aantal mensen dat te maken kreeg met woninginbraak. Voor de 2e keer in een week tijd is er een ontploffing geweest bij een woning aan de Ipendaal, Rotterdam-Vreewijk. Om

0: uit een eerdere relatie voor de rechter. Het weer, periode met zon, op de meeste plaatsen droog. Het is 19 graden. Morgen begint droog met flink wat zon. In de middag raakt het vanuit het zuidwesten bewolkt. Dan volgt er ook af en toe regen. Het wordt dan opnieuw 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: In het zuiden van het land heb je een kwartier vertraging op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. De A76 van Geleen naar Aken. Voor de Duitse grens doe je er een half uur langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: Kerststad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft vanmorgen een reconstructie gemaakt van de fatale schietpartij in een auto in het Kralingseplein. In november vorig jaar werd daar een 24-jarige vrouw uit Brabant in haar hoofd geraakt terwijl ze in de auto zat. Dat overleefde ze niet. Om een goed beeld te krijgen van wat er nou precies is gebeurd, werd dus vandaag de situatie nagespeeld. Daar was ook haar toenmalige vriend bij. Die is verdacht in de zaak. Volgens justitie is het meest waarschijnlijke scenario dat het slachtoffer het vuurwapen in haar handen had en dat de verdachte het afpakte en daarmee zou het zijn afgegaan. Inmiddels is er ook door de politie met metaaldetectoren in de bosjes gezocht bij het Kralingseplein. Het vuurwapen in de zaak is namelijk nooit teruggevonden. Het percentage van mensen dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt is de afgelopen jaren toegenomen in onze regio. Bijna 22% van de mensen voelt zich wel eens onveilig in de buurt. 4 jaar geleden was dat nog 18%. Ook hebben meer mensen het gevoel dat de criminaliteit is toegenomen. De cijfers komen uit de Veiligheidsmonitor Rotterdam. Meer mensen zijn ook slachtoffer geworden van criminaliteit op de vlakken van mishandeling en bedreiging. Wel daalde het aantal mensen dat te maken kreeg met woninginbraak. Voor de 2e keer in een week tijd is er een ontploffing geweest bij een woning aan de Ipendaal, Rotterdam-Vreewijk. Rond 2:30 was er een klap te horen. Volgens de politie gaat het om dezelfde woning als de vorige keer. Er raakte bij de explosie niemand gewond. Er is ook nog niemand opgepakt. Kroonprins Mette-Marit van Noorwegen is op de wachtlijst geplaatst voor een longtransplantatie, heeft het Noorse Koningshuis bekendgemaakt. Mette-Marit is inmiddels 52. Ze is de vrouw van kroonprins Haakon. Bij haar werd in 2018 longfibrose vastgesteld, waardoor ze steeds kortademiger wordt. Haar gezondheid is verder achteruit gegaan. Haakon zei deze week dat ze steeds meer moeite heeft met ademhalen. De prinses zal zo snel mogelijk een nieuwe long krijgen, zei haar arts. Mette-Marit raakte onlangs in opspraak door haar veelvuldig contact met zedendelinquent Epstein. Ook staat een

0: Dan de A58 van Breda naar Bergen op Zoom. Tussen Roosendaal en Heerlen 7 kilometer met een kwartier vertraging. A73 vanuit Nijmegen tussen Beuningen en Kuik 12 kilometer file. De vertraging is daar zo'n 20 minuten. Dan de A76 van Geleen naar Aken. Tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens een half uur vertraging. En op de N256 van Zierikzee naar Goes. Tussen de aansluiting met de N59 en Kodijnsplaat 4 kilometer file. Daar is het oponthoud een half uur. En tot zover de ANEB verkeersinformatie.
1: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
2: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: ben Aris Vermeter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een 38-jarige Rotterdammer zit vast op verdenking van betrokkenheid bij de fatale brand zondag in een huis aan de Lijnzaadstraat in de wijk Feyenoord. Na het blussen bleek er in het huis een dode man uit Zwijndrecht te liggen. Hoe het slachtoffer om het leven is gekomen is nog niet bekend. De politie zette meteen 20 rechercheurs op de zaak en dat leidde dinsdag tot een arrestatie, zo maakte de politie vanmiddag bekend. De verdachte is voorgeleid aan de rechtercommissaris en blijft nog 14 dagen in de cel. Oud-RIVM-baas Jaap van Dissel heeft tegenover de parlementaire enquêtecommissie Corona het boetekleed aangetrokken. Bij nader inzien heeft het RIVM te lang vertrouwd op informatie van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. De WHO was in het begin van de pandemie onvolledig, vindt Van Dissel. En daardoor was de informatie die het RIVM doorgaf ook niet goed.
1: En communiceren dus ook, waarschijnlijk kunnen we het allemaal indammen. Want het lijkt op dat SARS-CoV-1... op grond ook van die rapportage. En dat bleek toch allemaal wat anders te liggen. Als achteraf blijkt dat het virus zich veel gemakkelijker en ook deels onder de medische radar verspreidt, is dat een dermate bijna dramatisch gegeven. Want dan hadden we dat van begin af aan anders kunnen inschatten.
0: Pas toen in Brabant mensen al positief testten terwijl ze nog geen klachten hadden, had Van Dissel in de gaten dat het anders lag dan de WHO zei. Vanmiddag hoort de enquêtecommissie Pieter-Jaap Aalbersberg van de NCTV. Die club coördineerde de besluiten over de crisismaatregelen. Daarna volgen nog 8 weken van verhoren. Het eindrapport moet komend voorjaar klaar zijn. De 3 verdachten van de kunstroof uit het Drents Museum in Assen zijn veroordeeld tot celstraffen van 47 maanden. Dat neerkomt op bijna 4 jaar. 2 van de 3 verdachten sloten een deal met het Openbaar Ministerie over het teruggeven van de Roemeense kunstschatten in ruil voor een lagere strafeis. De 3e verdachte bleef ontkennen, maar toch kreeg ook hij dezelfde straf. De roof was in de nacht van 24 op 25 januari vorig jaar. De dieven namen een gouden helm en 3 armbanden mee. En 1 gouden armband is nog altijd spoorloos. Het weer vanmiddag is het droog. Ook de zon laat zich zien. 19 graden is het. Vanavond en vannacht is het overwegend helder. En dan koelt het af naar een graad of 12. Morgen eerst zon, droog. In de loop van de ochtend toenemende bewolking. En dan gaat het in de middag regenen. Morgen wordt het 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Edwin Gerritsen van de ANWB. Zoals gebruikelijk vrijdagmiddag is het druk op de weg in het

0: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
1: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
0: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
3: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
2: DZM Show.

0: Ferdy en Mark zetten de zender op zijn kop.
1: Goedemiddag. Driftstad FM.
0: De DZM Show.
1: Ja, leuk dat je luistert naar Drechtstad FM hier. Lekker zomersmiddagje hier in de Dersteden. En ja, hoe ervaar jij dat, Mark?
2: Ja, nee, ik ervaar het heel goed. Hartelijk welkom trouwens bij de DZM Show. Toch even de naam noemen. Als mensen voor het eerst luisteren, denken ze, waar luisteren we naar? DZM Show.
1: Ja. Mark en Ferdy.
2: Mark en Ferdy. Jij bent Ferdy, ik ben Mark.
1: Ja, aangenaam.
2: Best simpel eigenlijk, ja.
1: En de komende 2 uur gaan we jullie lekker laten inmasseren dat het weekend gaat worden.
2: Wel goed dat je je even voorstelt trouwens. Want ik heb vannacht 14 uur geslapen per ongeluk. Ja. En ik ben echt van de wereld. Ik heb geen idee meer. Ik kon mijn fietssleutel niet vinden. Ik dacht, wie is dat nou even? Maar dat was jij. Dat was echt, ik ben echt op een heel andere wereld.
1: Ik weet nog niet, 14 uur slapen. Dat is 2 keer zoveel als dat ik normaal doe.
2: Ja.
1: Wat bizar, joh. En daar heb je het waarschijnlijk wel voor nodig gehad.
2: Nou, dat valt dus volgens mij best wel mee. Ja. Ik heb door de week ook best wel gewoon goed geslapen.
1: Ja.
2: Dus het gebeurt wel eens.
1: Maar wekkertje ging gewoon weer lekker om 7:30.
2: Oei. Ja.
1: Ik had gisteren zelfs omgekeerd dat je juist heel erg vroeg, weet je, de bouwvakkertijd dat je wakker wordt, zo'n 6:00. Dat je bed moet en dat je lekker vroeg aan de slag gaat.
2: Ah ja.
1: Ja, dat zou niks voor jou zijn, hè?
2: Nee, dat ken ik niet, nee. Nee, als ik om 9:00 eruit moet, vind ik het vroeg.
1: Dan ben je wel lekker om 3-4 uur klaar. Dat is wel weer lekker.
2: Dat is wel het voordeel. Het liefste zou ik het allebei willen. Gewoon laat beginnen en vroeg klaar zijn. Maar dat kan niet, hè?
1: Ik zag net hier in Papendrecht dan nog flink veel bouwvakkers bezig in de wijk waar de Moppetrapper woont. Daar zijn ze al last aan het ophogen.
2: Oh.
1: Dus aan die mensen nog heel veel succes.
2: Zeker.
1: En hopelijk kunnen jullie een beetje nog vergezellen met wat muziek hier, hè?
2: Ook aan alle andere mensen die nog aan het werk zijn trouwens. Heel
1: uiteraard.
2: Veel succes. En bijna weekend nog even volhouden. Ja. Nog 2 uurtjes, dan zijn we ook weer van de radio af. Dan heb je weer gewoon leuke muziek op de radio.
1: Nee hoor.
2: Maar eerst, wat voor muziek heb jij meegenomen?
1: Nou, ik dacht aan dit bijna klassieketje wel. Heb je deze ding heb je heel lang niet meer gehoord. Simpel Plan en Jean-Paul.
2: Oh!
1: En dan dat zomerliedje?
2: De SP, de Summer Paradise with
1: You.
2: Leuk. Kom er maar in.
1: Ik heb er even zin in, hoor.

0: Ed Sheeran, Azizam, toch een beetje dat Britse wat dan terugkeert in zijn accent, hè? Heel leuk. Over Ed Sheeran gesproken. Ik was een heel gek filmpje. Online kwam ik zo'n livestream tegen. Je scrolt gewoon door en dan kom je opeens in zo'n livestream. En er stond dus Ed Sheeran. Alleen als je het Nederlands uitspraakt, Ed Sheeran. Stond okay. En die was aan het optreden. Dus die had een beetje dezelfde soort tattoos genomen. Ook een beetje dat oranje. Tegenwoordig is Ed Sheeran een beetje kaal geworden.
1: Oh?
0: Gemillimeterd.
1: Ja.
0: Dit is Ed Sheeran was aan het optreden.
1: Oké.
0: Okay, ja, ik vind het altijd een bijzondere groep mensen die dan inderdaad artiesten nadoen en dan gaan optreden.
1: En het was ook echt een Nederlandse Ed Sheeran dus?
0: Ja, is toch gewoon ergens op te treden bij een winkelcentrum.
1: En was het nog wat?
0: Ik vond het op zich wel lekker klinken, ja.
1: Ja, heb je het bij toevallig of
0: ik heb ook een vermoeden dat het... ik heb niet bij.
1: Oh.
0: We zijn het een beetje zo... Ja, het is een livestream, hè. Dan kan je wat lastiger in de rest.
1: Ah ja, dan is het lastig om het eruit te halen.
0: Ja.
1: Ed Sheeran. En weet je waar die was? Of weet je...
0: Nee, eigenlijk geen idee.
1: Goed verhaal.
0: Online, ik zag hem online.
1: Oh ja, online.
0: Maar ik vond het super grappig. En over artiesten gesproken, ik vond het ook wel grappig. Ik zag een nieuwe trend bij optredens. Nu is het een beetje een festivalperiode, dus heel veel artiesten treden op. Wat doen fans tegenwoordig? Die pakken hun mobiel en die gooien gewoon hun mobiel op.
1: Heb ik ook gezien.
0: Zo op het podium.
1: Met het idee dat die artiest dus een selfie gaat maken met die mobiel, toch?
0: Hé, mijn mobiel ligt daar. Wil je hem geven? Dan ben ik gelijk van, oh, kijk, hij is aangeraakt door Ed Sheeran.
1: Zou dat werken als Ed Sheeran daar in een winkelcentrum staat... dat je gewoon een mobiel in die koffer gooit?
0: Ja, ik zou dat toch niet durven om mijn mobiel gewoon zomaar te gooien.
1: Nou, voor hetzelfde geld krijg je hem niet terug, inderdaad.
0: Ja.
1: Maar ik heb dat volgens mij bij K-pop ook wel eens gezien. Dat je dan inderdaad... dan ligt de mobiel daar en dan neemt die artiest ook echt een selfie.
0: Ja.
1: En dan krijg je de mobiel terug. Nou, dan heb je echt een unieke foto natuurlijk.
0: Ja, maar ja, als het één keer succesvol is, dan gaat iedereen dat doen. Dan denk ik kan
1: en op een gegeven moment liggen er 100 telefoons op het podium. En dan komt er gewoon iemand met een hele grote veeg. En die veegt ze gewoon allemaal in één keer van het podium af.
0: Dat doen we, denk aan die tv-serie Superfans, volgens mij heette dat.
1: Ja.
0: Waarin ze allemaal van die mensen volgden die superfan zijn dan van zo'n artiest.
1: Uh-huh.
0: Als die bijvoorbeeld van Thomas Bergen, dan gingen ze naar elk optreden van Thomas Bergen.
1: Ja, Thomas Bergen had
0: gewoon
1: fans.
0: Drie keer per dag. En dan... Er wilden ze aandacht natuurlijk van die artiest, van Thomas Bergen. Dus wat kopen ze dan? Dan kopen ze een heel grote zak met suikerspin. En dan staan het optreden en dan flikkeren ze opeens het ding zo op het podium. En dan ging Thomas Bergen weg en dan nam hij er niet mee. Kwaad dat ze werden, joh. Oh. En artiest van wil je er, ik zou me heel graag wel live willen zien.
1: Ik heb spijt. Twice was in Amsterdam afgelopen week. Ik had er naartoe gemoeten.
0: Oh, wat jammer.
1: Ah, volgende keer.
0: Maar kunnen we dan een nummertje van Twice draaien?
1: Nee, zou ik niet.
0: Nee, toch niet?
1: Nee, dat is te K-pop.
0: Oké.
1: Te heftig.
0: Nou, dan doen we dat niet. Dat doen we gewoon lekker Head and Heart.
1: Van mijn nek?
0: Mijn nek. Ik heb last van mijn nek.
1: Ja, is goed.
0: Hey, en Joe Corey.

0: toch een beetje een throwback natuurlijk naar zo'n 20 jaar geleden toen dat Oya Lele uitkwam.
1: Ja, 2003 om precies te zijn.
0: Ja, en dan de nieuwe K3 dus. De zomer van Oya Lele.
1: Ja, niet in 2003, toen was het nog de oude K3, maar de nieuwe K3 heeft nu over de oude... Ja. 2003 en toen was het inderdaad warm.
0: Ja, dit nummer doet het trouwens heel goed. Er is alleen één dingetje mee.
1: Oh.
0: Eén dingetje. In de clip... op zich hebben ze die clip heel leuk gedaan. Leuke dansjes natuurlijk, een beetje wat je van K3 gewend bent. Ja. Zomerstrand, nou dat soort dingen. Ze hebben er wat AI-beelden van hun vroeger erin gezet.
1: Oeh, en dat vinden mensen niet leuk?
0: Nee, dat is heel eng. Dan zie je zo'n AI-gegenereerde Marten erin. En dan heb ik helemaal vol ingezoomd. Dus er staat ook in dat YouTube-commentaar, staat de studie AI 100. AI, lele, dat soort. Iedereen heeft er. We verder gewoon een heel leuk nummer, inderdaad.
1: Ja, ja, je hoort er niks van als je het op de radio hoort.
0: Nee, hè?
1: Leuk.
0: Ik had ook zo'n hele... Ik verveelde me echt deze week. En met die hitte weet je ook niet meer wat je moet doen.
1: Nou, deze week was het niet zo heel warm, toch?
0: Ja, ik had het gewoon benauwd.
1: Oh, benauwd. Dan, ja,
0: ik is bovenaan die woning gestegen,
1: ja,
0: zeg maar.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Dat heb je wel eens. En toen keek ik ook zo'n documentaire van K3 vroeger. Okay. Dus hoe dat het allemaal begonnen was. En dan zijn eerste grote show in het Sportpaleis. En dan moesten ze natuurlijk allemaal oefenen voor het optreden.
1: Mm-hmm.
0: En dan was daar de regisseur. 3 keer raden wie de regisseur is.
1: Dat moet Gert Verhulst zijn.
0: Natuurlijk moet dat Gertje zijn. Ja, ja, ja.
1: Oh, maar Gert.
0: En nu zat een, je moet zo dansen.
1: En klopt het ook, maar jij bent nu de expert natuurlijk. Klopt het ook dat K3 in eerste instantie niet echt voor kinderen bedoeld was, maar dat het allemaal iets stouter en sexier was?
0: Ja, dat is de hele mix natuurlijk inderdaad.
1: Ja. Volgens mij hebben ze dat later nog een beetje veranderd. Dat ze dachten, dit gaan we iets voorzichtiger doen en dan maken we het voor kinderen.
0: Ja, dat klopt. Hey, ja, Mama was natuurlijk een eerste nummer. Daar deden ze mee voor Eurosong, oftewel het kandidaat voor Eurovisie.
1: Oh, ja.
0: Ja, en toen zeiden ze dat was een grote flop en jullie maken liedjes voor baby's. Toen dachten ze, hey, wacht eens even. Je hebt het inderdaad heel goed door.
1: Daar gaan we iets mee doen. Oh, grappig.
0: Ja, een paar jaar later was de Studio 100 die dat dan heeft opgepakt. Goed. Ja, hartstikke leuk, toch? Ik wil toch nog een beetje... Ik zit toch altijd een beetje in de zomersfeer rond deze tijd.
1: Ja.
0: Ook omdat ik net lekker buiten liep. Lekker zonnetje op je wol. Ik zag inderdaad bouwvakkers zag ik helemaal bruin geblakerd van de zon.
1: Ik weet niet waar jij buiten was, maar ik zie geen zon, hoor. Misschien net.
0: Ja, we zitten in de studio inderdaad, hoor.
1: Ja, okay. De bouwvakkers die waren ook helemaal aan het swingen?
0: Ja, die waren goed gebruind. Ik weet niet wat voor factor zij gebruiken.

0: Het is soms een beetje verwarring. Het is geen chipsreclame. Just in the Wild met Cheerio.
1: Nee, en Cheerio is ook een heel bekend Amerikaans ontbijtmerk. Dus daar moet het me denk ik vooral aan denken, aan die Cheerio's. Ik vroeg me wel een beetje af, durf je wat je buiten de uitzending zei ook binnen de uitzending te noemen?
0: Ik weet niet meer wat ik zei.
1: Over de tekst in het midden?
0: Oh, ja, ik denk toch dat die tussenstukjes in dat liedje...
1: Ja.
0: Ik denk dat er een stukje wel in is gegenereerd.
1: Jij denkt
0: het
1: dat
0: pakt toch wat minder dan echt de medley, zeg maar.
1: Ja, mijn plaats is jouw decor, of wat maken ze ervan? Het is allemaal,
0: Ja, deze plek is ons decor.
1: Ik ben even een interview ingedoken, want Jeffrey Heese en Julian Moren hebben het nummer samen geschreven.
0: Ja.
1: En ze zeggen onder andere, het was in de studio al een feest. En toen opeens ontstond de kreet Cheerio. En niet veel later stonden we samen dansend te vieren dat we dit liedje hadden gemaakt. Nou, is dat leuk of is dat leuk?
0: Hey.
1: Cheerio!
0: Zolang ik die... Lijkt me heel raar inderdaad. Als je in de studio staat, het liedje bestond nog niet. En opeens, aan het einde van de dag, hoor je...

0: hartstikke
1: hè?
0: Leuk.
1: Ja.
0: Ja, ik heb een dag goed gewerkt.
1: Dan komt dat eruit. En dan weet je natuurlijk niet of het een hit gaat worden. Nee. Maar ik neem aan dat ze nummer 1 het niet verwacht hadden.
0: Ik kan me wel voorstellen dat ze wel een gevoel hebben bij nummers.
1: Heel ja, leuk. Denk je dat ze misschien die...
0: Jawel. Jawel. Ik had ook nog een optreden van Justin Wilf met het nummer gezien.
1: Oh ja?
0: Bij Eva Jinek. En dat is altijd leuk, want in dat programma heb je natuurlijk de avocado-tafel. Heb je die gezien?
1: Jazeker. Ja,
0: ja inderdaad. Dan zit ze altijd in het midden. En... Ja, normaal bij zo'n serieus nummer. Dan zit zij een beetje zo heel geïnteresseerd te kijken. Maar wat, ja, ze ging niet volledig mee jengelen, zeg maar, met dit nummer.
1: Mm.
0: Dus het is een hele gekke sfeer als, als je dan heel serieus er midden in die tafel zit.
1: Ja, want zelfs bij een optreden...
0: Dan is iedereen, hey.
1: Dan zit zij daar.
0: Ja,
1: had ze nog goede journalistieke vragen gesteld aan Justin de Wild?
0: Nee,
1: oh, dat is jammer.
0: Nou goed, speciaal voor Eva Jinek is het dan het midden. Wat een bruggetje. Van Pommelie Thijs en Mo.
1: Ja, ze kan daar niet weg,
0: hè? Omdat ze in het midden van die tafel zat, ja.

0: laatst. Maar niet alleen. Bilo Wahib. Wat een diepe tekst, toch, Mark?
1: Ja, en geen zorgen. We laten je niet alleen tot 5 uur vanmiddag. Zijn wij bij jou op Drechtstad FM. En we zijn al helemaal niet alleen. Freddy en Mark in de studio. Want we gaan een derde persoon uitnodigen in deze legendarische radio. Rappapapapam. Ik denk dat het een moppetappen van de Drechtsteden is. Maar we moeten even afwachten. Misschien neemt er wel iemand anders op.
0: Ja, dat is altijd spannend, hè? Ik bedoel, we doen hem elke week in de telefoon. Hoor. Ik kan zomaar een nummertje verkeerd doen.
2: Ja, dat zou zomaar kunnen.
0: Of als ik opeens...
3: Goedemiddag, met een verse moppetappen van de Drechtsteden.
0: Welkom, niet van Zwijndrecht, gelukkig.
3: Ja, en twee waardeggers die kwamen elkaar tegen. Zegt de ene tegen de ander, goh, je ziet er beter uit dan volgende week.
0: Jongen.
3: Ja, en ik ben vroeger ooit, want ik heb allerlei beroepen uitgeoefend natuurlijk, en ik ben ooit wel eens bedrijfsleider geweest. En tijdens een kerstborrel gaf ik een speech. Ik vertelde dat ik 2 werknemers in dienst had met een bewegingssensor. Oh ja, hoe weet je dat? Nou, die gingen pas aan het werk als ik in de buurt kwam. En een man had al heel lang een hoorapparaat nodig, maar hij vond die dingen veel te groot. Dat kwam daarom, deed hij het maar niet. Nu had hij ontdekt dat ze tegenwoordig veel kleiner zijn. En zodoende had hij gehoorapparaten aan laten meten. En een maand later kwam hij voor controle bij de audiciën. Die vroeg hoe het nou ging met zijn gehoorapparaat. Nou, zegt hij, ik heb tijdens deze periode dingen gehoord die ik nog nooit heb gehoord. Dat is prachtig, zei de audiciën. En wat vind je familie ervan? Oh, die heb ik nog niks verteld, maar ik heb al 5 keer mijn testament aangepast. Nu is het weer even wat koeler, maar tot in stoom hebben we met het warme jeetje de stoomlocomotief zien vertrekken vanaf het station. Ja. Het was een mooi evenement met gezellige terrasjes.
0: De stoom kwam uit je oren.
3: Ja, de stoom kwam uit oren. Maar ook dit keer een gezellig weekend en er breken weer mooie tijden aan met de voetbal, want Nederland wordt kampioen. Niet ervan, en tot volgende week
0: maar
3: weer.
0: Oh, dan moet ik nog even een oranje nummer zoeken, hoor.
1: Oh, dan gaat Freddy een oranje nummer
0: zoeken. Ja, speciaal daarvoor, hoor.
1: Heel erg bedankt.
0: Even kijken.
3: Oké, prettig weekend.
0: Prettig weekend. Oh.

0: Ja, wanneer je een willekeurig snoepje pakt, je weet niet wat het van tevoren is. Zoet, zout of zuur. Robert van Remert weten we al raad mee met z'n liedje. Heerlijk, joh.
1: En Samuel Welt, om het EK energie een beetje los te krikken.
0: Ja, ik had opgezocht wanneer we moeten gaan voetballen.
1: Oh ja.
0: Volgende week zondag om 10:00 s'avonds begint het voor ons.
1: Oh, dat is een mooie tijd.
0: Ja. Tegen Japan.
1: Mm-hmm.
0: Dan die week daarna op zaterdag tegen Zweden om 7:00 s'avonds. Dat is ook nog goed te doen.
1: Oké, is wel vroeg. Maar
0: en, als het dan nog spannend is,
1: ja,
0: dan kan je nog die week daarna Tunesië-Nederland om 1:00 s'nachts.
1: Oh ja, dat is al een stuk beter. Ja. Ja, leuk. Ben je van plan naar welke ga je kijken?
0: Nou, sowieso wel de eerste twee natuurlijk, want dat is wel het meest spannende. Het kan dan zomaar zijn dat we zo ver voor zitten dat ik denk van nou, mee nu s'nachts, ik vind het wel geschreven.
1: Ik geloof het wel, Tunesië moeten we aankunnen, ja.
0: Ja, precies. Ja, maar ja, als het nog spannend is, dan zou ik wel wakker blijven, hoor.
1: Oké. Okay.
0: Dat moet wel, ja.
1: En moeten we dan die dag erop werken of is het in het weekend?
0: Ja, de ene is op zondag dus, die eerste. Nederland,
1: maar wel, het is in de nacht van zondag, dus dan kan je daarna de zondag nog...
0: Ja, dus volgende week zondag, Nederland-Japan om 10:00 s'avonds.
1: Ja, oké, okay, maar de laatste wedstrijd om 1:00 s'nachts? Op welke dag is die?
0: Even kijken, dat is de 26e, dat is...
1: Zoek het eens even op.
0: Dat is op een vrijdag, dan kan je nog lekker twee dagen bijkomen met je jetlag.
1: Nee, want dat is dus vrijdagochtend.
0: Inderdaad, je hebt gelijk.
1: Ik bedoel...
0: Ja, dus dan is het maar spannend hoe dat wij hier met de energie zitten bij de radio.
1: Nou ja, voor mij is het helemaal niet spannend, want ik ga gewoon lekker slapen.
0: Oké. Okay.
1: Of tenminste, ik ben waarschijnlijk nog wel wakker, maar ik krijg er niet veel van mee. Nee, ik zei net, ik denk, ik ga vanaf de halve finale denk ik dat ik aansluit. Met de gekte.
0: Ja, en dan hoop je dat we dat ook redden, hè?
1: We zien het wel. Ja, maar we zometeen wel een heel spannende update. Ik heb onder andere de nieuwe officiële anthem van het EK meegenomen.
0: Dan ben ik wel heel benieuwd.
1: Hij is heel leuk. Hij gaat wel heel veel over één speler, maar ja, dat komt wel goed.
0: Dan ben ik wel heel benieuwd wat dat is.
1: Ik hoor hem zo meteen.
0: Nou, dan ga ik ze nu even een nummertje nog draaien. Nu dat het nog kan in het eerste uur. Dit is Somber met Homewrecker.

0: belangrijk.
1: Dat zijn wel hele goede ideeën die we hier buiten de uitzending hebben.
0: Ja, nou, met het vrijwilligerswerk wat we hier doen, word je niet echt rijk.
1: Nee, dat is...
0: Maar we hebben er heel veel plezier aan en we hopen jullie ook een beetje wat plezier te leveren. Hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Zo is het toch?
1: Zometeen een tweede uur van de DZM-show. Met vrolijkheid.
0: Vrolijkheid, is dat het sleutelwoord?
1: Ja, ik denk het wel, ja. Ik
0: heb precies gaat de zon hier schijnen in de studio.
1: Je zou zomaar een dag naar het strand willen.
0: Ja. Nou, we zijn nogal diertjes met een vitamine D tekort, dus dat komt wel goed uit. Ik kijk een beetje van oei.
1: Ja, ik denk het wel. Maar het schijnt dat je vitamine D zit altijd wel goed in de zomer.
0: Oké. Okay.
1: Volgens mij hoef je echt maar een paar minuten buiten te zijn en dan heb je het al binnen.
0: Ja, ik heb ook van die pilletjes thuis.
1: Oh.
0: Maar goed, positiviteit dus het komend uur. Wat kunnen we verwachten?
1: Ja. Ja, Little Mix.
0: Oh, lekker.
1: Ik ga Nena opzoeken.
0: Nena?
1: Nena, samen met Kim Wilde. Ken je die nog?
0: Oeh, dit is een goed raadsel van mij, zeg. Nou, dan gaan we mee naar het nieuws. Tot zo!

0: ben Maries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het Kralingse plein onderaan de afslag van de A16 naar Rotterdam Centrum is weer vrij. De politie is daar urenlang bezig geweest om een reconstructie te maken van de fatale schietpartij begin november in een auto op het verkeersplein. Een 24-jarige vrouw uit Brabant is toen in de auto dodelijk getroffen door een kogel. Daar zit een 28-jarige man voor vast. Justitie denkt dat het slachtoffer het vuurwapen in handen had en dat de verdachte het afpakte. Daarbij zou het wapen zijn afgegaan. Er is vanochtend ook met metaaldetectoren in de bosjes gezocht bij het Kralingseplein. Waarnaar is gezocht en of er iets is gevonden, kan de politie nog niet zeggen. De huisartsenpost in Schiedam en Delft hoeft een ontslagen dokter niet meer in dienst te nemen, heeft de rechtbank bepaald. Ook heeft de arts geen recht op vergoeding. De man is eind maart op non-actief gesteld na nieuwe meldingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Via een kort geding probeerde hij zijn baan terug te krijgen. De huisarts was eerder vanwege dezelfde problemen in opspraak gekomen bij de huisartsenpost in Gouda. Een 38-jarige Rotterdammer zit vast op verdenking van betrokkenheid bij de fatale brand zondag in een huis aan de Lijnzaadstraat in de wijk Feyenoord. Na het blussen bleek er in het huis een dode man uit Zwijndrecht te liggen. Hoe het slachtoffer om het leven is gekomen is nog niet bekend. De politie zette meteen 20 rechercheurs op de zaak. Dat leidde dinsdag tot de arrestatie. Zo maakte de politie vanmiddag bekend. De verdachte is voorgeleid aan de rechtercommissaris en blijft nog zeker 14 dagen in de cel. De politie in België is bezig met een klopjacht op een ontsnapte gevangene. De Rus sloeg op de vlucht toen hij voor een behandeling naar een ziekenhuis in Brugge werd gereden. De man zit in de cel vanwege een gewelddadige diefstal. Hij bedreigde bewakers van het ziekenhuis met een scherp voorwerp en liet hen zijn boeien losmaken. De politie zoekt met speurhonden en een helikopter naar de ontsnapte gevangene in Brugge. Het weer, het is droog. We zien de zon. Het is 19 graden. Vanavond en vannacht is het overwegend helder. Het koelt af tot 12 graden. Morgen eerst nog zon en droog. In de loop van de ochtend neemt de bewolking toe en in de middag gaat het regenen. Het wordt morgen, net als vandaag, 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat ruim 150 kilometer file. De langste file staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Een half uur extra reistijd. De A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Sint-Joost en Knoop het Kerensheide. Een half uur, dat is de nasleep van een ongeluk. Op de A17 Dordrecht richting Roosendaal tussen Roosendaal en Knoop de Stok. Een kwartier vertraging. A27 Utrecht richting Breda tussen Noordeloos en Werkendam. Een kwartier. A73 Nijmegen richting Venlo tussen Grubbevorst en Venlo. Een kwartier extra reistijd. En op de A76 Geleen richting Duitsland voor de grens 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!

0: Ja, hartelijk dank Kim Wilde voor de vertaling en Nena voor Any Place, Anywhere, Anytime bij de Daytime Show. We zijn terug naar het nieuws, naar het weer, naar het verkeer en naar de reclame. En we hebben nog een uur energie wat mij betreft.
1: Lekker geland en het heerlijk hier dat het zonnetje schijnt in de Drechtsteden. Het is lekker warm. Ik zag mensen met deurtjes al open. Lekker luchten, lekker buiten zitten. Buiten
0: de huisdeurtjes of de autodeurtjes? Ja.
1: Als het zo lekker weer is, Mark, ben je dan ook van het buiten eten?
0: Nee. Nee. Ja, het probleem is, Freddy, als ik heb een balkon. Maar iedere keer als ik het balkon open doe, dan vliegt er een mug binnen. Of tenminste, af en toe vliegt er een mug binnen. Ja. En ik heb, zeg maar... Ja, op een gegeven moment moet je de beslissing maken. Ga ik dan af en toe lekker buiten zitten, maar heb ik wel muggen? Of kan ik gewoon 's nachts heerlijk slapen zonder muggen binnen? En dan weet ik het wel. Dus ik kom de hele zomer niet buiten.
1: Ja, dat is ook wel lekker. Maar je hebt ook zo'n horror of dat soort dingetjes voor je deur.
0: Ja, maar je moet de deur toch open doen.
1: Ja, dat dus is toch een kans.
0: Dat is het. En ik heb ben nu al 2 jaar niet buiten geweest. En ik heb geen muggen binnen. Het werkt echt.
1: Je hebt toch ook die...

0: De campagne posten van maak het ze niet te makkelijk. Dat is meer voor inbrekers. Maak het ze niet te makkelijk dat ze binnenkomen.
1: Nou, ik maak het ook niet makkelijk voor de mug, hoor. Ik heb er allerlei trucjes voor. Nee, en het schijnt wel dat je sommige potten weg kan halen. Maar ja, op mijn balkon zitten gewoon veel muggen. Dus ja,
2: oh jee.
1: Of tenminste veel muggen. Altijd wel een mug die zit gewoon klaar. Die zit gewoon zeg maar, op de raam.
0: Denkt,
1: op het raam. Ja, die denkt echt van, ik wil daar naar binnen. Want dan ben je natuurlijk ook als enige. Kijk, sommige huizen hebben gewoon heel veel muggen. En dan denken de muggen, ga ik daar niet naar binnen. Want daar zitten er al zoveel. Maar bij mij ben je echt gewoon de eerste als je daar binnen gaat. En dat is voor heel veel muggen. Is dat gewoon heel interessant. Dat merk je gewoon.
0: Misschien moeten ze een keer interviewen. Een locatie interviewen.
1: Ja.
0: Nou, laten we maar niet van een mug een olie van maken.
1: Kijk of ze een beetje gaan muggen ziften. Dat zal toch niet.
0: Ja, ja.
1: Het zou wel een mooi interview zijn. Het zou goed voor onze kwaliteit zijn, denk ik wel.
0: Mm-hmm.
1: Zometeen hoor je de Bendel. Lekker meeraden welke muziek het is. Maar eerst deze. Daft Punk. Harder, better, faster, stronger.

0: vandaag uitgekomen. De nieuwe Taylor Swift is de soundtrack van Toy Story 5. Je hoorde I Knew It, I Knew It. Ze is een beetje terug naar de country.
1: Ja.
0: Leuk. De Bendel, vandaag uit 2018. Herken jij dit nummer? Hij is heel moeilijk, maar is ook heel vaak beluisterd. Ik ben benieuwd wat dat moet gaan zijn.
1: Natuurlijk een beetje Latin vibe. Is dat dan niet zo'n Bad Bunny of zo?
0: Ja, dat zou heel goed kunnen. Oh!
1: Of een Shakira.
0: En mijn hips dan. Oh! Ik weet niet wat voor sound effect dat is.

0: geen idee. En zelfs met de stem zeggen ze dat je het nog niet eens zou kunnen weten.
1: Ja, dit ken je wel, hè?
0: Ja.
1: Jawel. Nul idee.
0: Nee, en dat is de laatste laag die je gaat krijgen. Ik denk dat we hem op moeten geven, Freddy.
2: Ja.
1: Witte vlag. Nee, ik heb er geen idee, Mark.
0: Ik heb hier nog nooit van gehoord, Freddy. Heb jij ooit gehoord van El Chombo?
1: Nee.
0: En van het nummer Dame Tu Cosita?
1: Nee, dat is echt inderdaad een beetje dat Spaans, hè? Dus ja. Ik kan het heel vaak beluisterd worden, maar dat is net die dan zoekt natuurlijk.
0: We gaan even luisteren naar wat we dan missen.
3: Bienvenidos a la cripta. Dame tu cosita. Dame tu cosita. Dame tu cosita. Dame tu cosita. Dame tu cosita.
0: Ja?
3: Dame tu cosita.
0: Ay.
4: Muerte para aquí, muerte para allá.
3: Dame tu cosita.
0: Er is een hoop muziek die wij niet kennen, Freddy.
1: Nee, kun je daar gaan. Nou, mooi.
0: Dit is,
1: het is iets voor 4:30.
0: De artiesten zijn ook al mooi. El Chombo, Curry Ranks en Dancing Green Alien. Nou ja, goed. Je kan het niet altijd winnen, Freddy. En dat is helemaal niet erg. Dat is misschien ook wel mooi om mee te geven aan het Nederlands elftal. Je hoeft niet altijd te winnen.
1: Nee.
0: Meedoen is belangrijker dan winnen. Luister lekker mee naar Vanessa Carlton.

0: Dua Lipa, Mark Ronson en Diplo en Electricity. Ik wil heel graag een nummer draaien. Ik zei het net al buiten de uitzending, Freddy. Dat nummer dat... Ik wil je, hou van me, ja. Ga nooit meer weg.
1: We hebben nog niks gehoord, maar we hebben drie kandidaten in...
0: Ja,
1: we hebben... We denken van welke versie we willen draaien.
0: We weten niet welke het is. Het is of van Guus Meeuwis, of van Cool Down Café, of het is van De Kreuners.
1: Ik denk de tweede.
0: Jij denkt van Cool Down Café.
1: Ja, ja, ja.
0: Dan doen we die als laatste.
1: En De Kreuners wil te erg klinken.
0: Ja, maar dat is ook 1978 of zoiets. Dus even kijken, De Kreuners, welke versie is dat dan? Hier, Ik Wil Je. Misschien bedoel ik die wel, maar ik denk het niet. Dit klinkt een beetje als Je Bent Toch Sinterklaas Niet?

0: Het is wel de goede melodie en het is ook het nummer dat ik bedoel, maar niet de versie. Is het dan Guus Meeuwis? Even kijken.
1: Nee, zo zijn er zoveel. Ik wil je, blijf bij me. Hou van me, ga nooit meer weg. Ik wil...
0: Ja, die bedoel ik ook, maar volgens mij is dat ook niet de versie die ik wil. Is het dan het Cool Down Café van het album Après Ski Hits? Twijfel een beetje. Ook niet, toch? Hè? Nou, Ferdy, dat is hem in ieder geval niet. Mag jij kiezen of je de Kreuners wil of Guus Meeuwis?
2: Nou, wat echt. Er was toch eentje die juist echt een feestversie was?
0: Ik dacht eigenlijk dat die van Xander de Bisonnier was met Volumia.
2: Ja.
0: We kunnen ook zeggen, we duiken er even wat dieper in. Doen we even een ander nummer tussendoor.
2: Ik ga zoeken.
0: Ja, ga jij zoeken? Dan heb ik nog wel een nummer klaarstaan. Bijvoorbeeld Rihanna. Rihanna kan nooit kwaad. Zijn we zometeen terug met het lokaal nieuws en het antwoord waar heel Nederland inmiddels op wacht. Wat is het nieuwe Nederlandse EK-anthem? En misschien nog wel belangrijker, welke versie van Ik Wil Je bedoelen we nou echt? Je hoort het zometeen naar Rihanna en Shut Up and Drive.

0: Nou, dat dacht ProRail volgens mij ook.
1: O jee.
0: Of Cubus bedoel ik. Daar zometeen meer over in het lokale nieuws. Alle vijf, Freddy, wat heb je nieuws?
2: Ja, tijd voor het weerbericht natuurlijk eerst. Even kijken naar buiten. Nou, weg is het zonnetje nu even. Vanavond in ieder geval is er wel veel zon. In de nacht zijn er opklaringen en een paar wolkenvelden. En de temperatuur daalt naar 12 of 13 graden bij een matige wind uit het zuiden. Morgen begint droog met zon erbij. Later in de ochtend neemt de bewolking wel toe vanuit het zuidwesten. En wordt in de middag gevolgd door regen of een aantal buitjes. En voor de regen uit kan het nog 19 graden warm worden. En in de regen zakt de temperatuur dus iets. Dus een beetje lekkere afkoeling morgen. In het nieuws, ja, het is tijd voor elektriciteit.
0: Oh, wat
2: groot
0: leuk.
2: Gebruikers van stroom in delen van Ridderkerk en buitengebieden van Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht, die meer stroom nodig hebben, die moeten mogelijk jarenlang wachten. Netbeheer De Steden meldt dat het stroomnet in het gebied geen ruimte meer heeft voor nieuwe grote aansluitingen of uitbreidingen. Netbeheer onderzoekt wel of tijdelijk extra ruimte kan worden gemaakt. En dat kan bijvoorbeeld gebeuren door, even een moeilijke term zo op de vrijdagmiddag, zogenoemde congestiemanagement.
0: Zo, dat is een mooie.
2: En daarmee maken grote stroomverbruikers afspraken om hun verbruik op drukke momenten aan te passen. Nou, misschien een optie.
0: Misschien is het wel gewoon het 15-letterwoord bij Lingo.
2: Ding, ding, ding, ding, ding. Maar congestiemanagement.
0: Ja, je weet het niet.
2: Mag nu bal pakken.
0: Okay. Groen! Groen!
2: Groene energie.
0: Groene energie.
2: Oké, verder in het nieuws. De gemeente Papendrecht heeft vandaag een aantal bomen in Park Noordhoekse Wiek voorzien van rood-witte linten. Het is namelijk een waarschuwing voor bezoekers dat deze bomen besmet zijn met de eikenprocessierups. Ja, een insect dat aanzienlijke gezondheidsrisico's oplevert. En vooral de haren leiden tot heel veel irritatie.
0: Irritant.
2: Ze zijn nu gespot weer in de regio.
0: Ja, volgens mij zijn ze ook heel slecht mee tegen te houden, hè, omdat ze gewoon overal zitten. Ja, maar goed dat wordt aangegeven.
2: Ja, het zijn dus ook microscopisch kleine haartjes. En door de wind waaien die gewoon naar je toe. En in die kleine haartjes zit ook een klein beetje gif wat afgescheiden wordt.
0: Oh, ja. Ik ben boos, Freddy, als ik heel eerlijk ben.
2: Oh,
0: tenminste, verontwaardigd.
2: De rups?
0: Nee, niet op de rups, okay. Maar op de Q-bus.
2: Oh, wat is er gebeurd?
0: Nou, ik zal het even voorlezen, want binnenkort gaat natuurlijk de Papendrechtse brug dicht.
2: Ja, meerdere maanden.
0: Ja, 9 maanden lang. En tijdens de afsluiting van de Papendrechtse brug mogen in de treinen op de Merwedelingenlijn geen fietsen meer mee. En ook wordt station Haringsveld-Giessendam in die periode voorlopig niet twee keer per uur gestopt. Dat heeft de provincie besloten.
2: Okay.
0: De provincie schrijft in een brief dat de maatregelen noodzakelijk zijn, omdat anders de stiptheid en betrouwbaarheid van de Merwedelingenlijn in gevaar komt. Anders zouden de treinen uitvallen.
2: Komen toch niet opeens meer treinen?
0: Nee, nou ja, dus ik ben bang dat ze verwachten misschien meer mensen met de trein.
2: Oh.
0: En dat ze daardoor dus geen. Maar dat is
2: ik ben ook slachtoffer.
0: Ja,
2: ik
0: ben ook slachtoffer, ja.
2: Ik moet ook waarschijnlijk met die trein een stukje omrijden. Ja.
0: Maar dan kan je dus niet met fiets.
2: Nee. Nee, ja, maar die laat ik maar op een station achter. Dat is ook wel zo handig.
0: Ja, het is toch juist zo handig als nu straks die brug dicht is, dat je dan met de fiets met de trein gaat en het laatste stukje zelf doet.
2: Ja.
0: Heel raar dat dan precies op dat moment dat het heel handig is, dat je dan je fiets niet meer mee mag nemen.
2: Dan wachten ze dus problemen.
0: En, ja. Als ik het goed lees, mag niemand zijn fiets meer meenemen. Dus als je nu met de fiets naar werk gaat, dus even de trein, dan ik vind het echt raar nieuws. Zeker als er iets afgesloten is en dan mag je ook de fiets niet winnen. Nou goed, het zal wel mij liggen.
2: Ja, inderdaad, ja.
0: Meer informatie op rtvbaanrecht.nl. Ook meer informatie over de mooie uitzending die je morgen te wachten staat in Studio De Wit, want daar gaat presentator Ben Corino onder andere tussen 11 en 12 in gesprek met de initiatiefnemers van het bijzondere vinylproject rond de legendarische Dordtse indo-rockband The Crazy Rockers. Ben jij bekend met The Crazy Rockers, Freddy?
2: Het klinkt wel lijp.
0: Ja, ik ken.
2: Dan is misschien een versie van Ik Wil Je gemaakt.
0: We zijn er nog steeds niet uit trouwens, maar dat komt straks wel terug. Ken jij The Crazy Rockers?
2: Ik heb er nog nooit van gehoord.
0: Zullen wij even kennis maken met The Crazy Rockers? Daar staan ze. Oh ja, staat er nog iets? Oh, kunnen ze volgen? Artiestenradio? Wat hebben ze allemaal? Ik weet niet of dit de goede Crazy Rockers zijn. Dat ziet er wel heel internationaal uit. Zullen we gewoon eens. Amsterdam wordt veel beluisterd. Zullen we gewoon eens luisteren naar Fool Such As I?
2: Lokaal talent. Lekker man.
0: Dit is André van Duin.
2: Ja.

0: Je kan dus morgen naar Studio De Wit luisteren. En misschien gaat het over deze Crazy Rockers. Misschien hebben we ook wel gewoon heel de verkeerde artiest te pakken, Freddy. Dat sluit ik niet uit. Ja, dat gewoon heel iemand anders was.
1: Er is maar iemand eerder mag tot de komen. Dat is morgen luisteren naar Studio De Wit.
0: Dat is inderdaad het advies dat we je kunnen geven. Ander advies, ga lekker genieten. Want het weekend gaat beginnen.

over een artiest waar we nog niet helemaal uit zijn kan gebeuren. Maar eerst raken we heel de controle kwijt. Want hier is Little Mix en Power.

0: We zijn uiteindelijk uitgekomen bij de Kreuners. Die zin zeg je niet vaak. Ik wil je uit 1990. Volgens mij is dat de versie die we bedoelen.
1: Ja, precies. Ja. Het is ons even lastig, hè?
0: Ja, en ik weet ook niet waar zo'n nummer opeens vandaan komt. Ik had er opeens zin in. En dan denk je, dit is Volumia, dat weet ik gewoon zeker. En dan is het niet Volumia, dan moet je gaan zoeken. Hé, hey Freddy, ik heb het nieuwe EK-anthem gevonden.
1: Oh, het nieuwe EK-anthem.
0: Ja.
1: Het Europees kampioenschap. Waar wordt dit jaar gehouden?
0: Ja, in Amerika. Dat is echt heel raar. Voor het eerst dat het EK in Amerika wordt gehouden.
1: Dat is wel heel gek.
0: Het nieuwe EK-anthem is van Piebe. Piebe ken jij wel volgens mij, hè?
1: Piebe. Ik ken wel een Pelé. Ja. Dat is meer een voetballer.
0: Dat is een voetballer,
1: een legendarische voetballer.
0: Ja.
1: Piebe.
0: Piebe Guido van den Berg heet hij.
1: Oh, ja, die man.
0: Ja, we gaan even luisteren naar het EK-anthem.
2: Ja. Memphis Depay. Memphis Depay. Memphis Depay. We zijn namelijk niet op Roodbelg. Dat is Memphis Depay.
0: Memphis Depay.
2: Zijn naam heeft niet op VV Groeneweg, dat is Memphis Depay. Zijn naam ruikt op Hansie Kraai en Koeienvlaai.
1: Hey,
2: dat is Memphis Depay, dat is Memphis Depay, dat is Memphis Depay. La da da da da da da da.
1: Heerlijk toch?
0: Ja, ik dacht dan heb je hem alvast gehoord. Ik dacht dat is wel leuk.
1: Ja, we gaan er lekker voor, hoor.
0: Mijn favoriete WK-anthem, EK-anthem, is deze.
1: Hup, hup, hup.
0: Kijk, deze nog.
1: Ja, we gaan met die vlaggen zwaaien, hoor.
0: Ja, dat is altijd leuk. Volgens mij was dit voor het WK in Zuid-Afrika.
1: Ja.
0: 2010?
1: Met de vuvuzela's.
0: Oh, dat was leuk. En volgens mij hebben wij toen op de Wii nog een voetbal gedaan.
1: Ja.
0: Misschien wel met iemand
1: ook. Die jullie elkaar gegort geslagen.
0: Waving flag. Yeah.

0: fuck, yeah, she moved on really easily.
1: Olivia Rodrigo, en good for you, en good for you.
2: Goed voor jou.
1: Want je hebt het gehaald weer, het weekend.
2: Ja, leuk hoor. Olivia Rodrigo, dus je hebt wel wat nieuwe nummers uit, toch? Of is dat nog een beetje stil?
1: Zeker, het zijn vooral rustige nummers, als ik het goed heb begrepen. Ah. Maar ze heeft onder andere The Cure en Drop Dead.
2: Oké.
1: Okay. Lekker vrolijk.
2: The Cure, dat is ook good for you. Die tweede klinkt
1: wat
2: minder.
1: Ja, Drop Dead is wat minder. Maar leuke nummers, hoor. Zoek dat lekker op. Het is bijna weekend, Freddy. Heb jij nog grootse plannen?
2: Nou ja, is het mentaal voorbereiden voor wat er komende week gaat komen. Ik heb een weekje vrij.
1: Dat is altijd lekker.
2: En lekker naar pretparken en zwembaden. Dus lekker over de kop en alles.
1: Oeh.
2: Ja, we komen donderdagnacht, vrijdagochtend vroeg komen we weer aan.
1: Ja.
2: Dus ik ben heel benieuwd hoe ook de volgende uitzending zal zijn.
1: Oh ja, moeten we een soort van berichten inspreken? Dat nu ben je nog helder van geest. En dat je dan, dat je dan volgende week en dat je dan een audiobericht klaar hebt staan.
2: Van de succes of wat?
1: Ja, zoiets. Spreek het even voor jezelf in voor volgende week.
2: Nou, Freddy, over een week. Ik hoop dat je nog een beetje bij je zinnen bent. Veel plezier met de uitzending. Je zal best wel veel succes nodig hebben. Hoi, hoi.
1: Dat gaat sowieso leuk worden volgende week. Ik heb er nu al zin in. Ik ga lekker...
2: Oude kurkentrekker.
1: Oude kurk. Ja, nee, dat kan. Dat doen we er niet bij. Dan denkt Freddy van volgende week.
2: Dat is leuk. Ja, okay. Bijplakken.
1: De kurkentrekker doen we er gewoon bij. Dat kan. Ik ga lekker weer aan het werk. Wel gewoon en in het weekend lekker spelletjes maken.
2: Oh,
1: ik
2: leuk.
1: Moet het nog even kort hebben over een droom die ik vannacht heb gehad.
2: Oh.
1: Ik heb 14...
2: Ah, je slaapt duurde 14 uur. Dat is een hele lange droom geweest.
1: Dat is een hele lange droom geweest.
2: Compleet apostel.
1: Nee, ik had gedroomd over onze uitzending.
2: Oh,
1: doe ik wel vaker.
2: Jee.
1: En meestal gaat alles mis. Dat was nu ook wel zo. Ten eerste, het was nog onze oude studio. Op een of andere manier droom je altijd van... Ik droom altijd van de oude studio. Maar daar zijn we natuurlijk ook heel lang. Hebben we daar misschien wel 12 jaar hebben we daar uitgezonden.
2: Ja.
1: En ik denk dat het zo'n zaterdagmiddag was. Waarin iedereen dan zeg maar... of dat er dan een soort van evenement was. En dat heel de studio vol stond met alle collega's. En weet ik wat allemaal.
2: Ja, de spanning zit erop.
1: En op dat moment dat je denkt, weet je wat ik ga doen? Ik ga een K-pop nummer wat lijkt op de Macarena draaien.
2: Nou, we hebben van alles meegemaakt natuurlijk. Bij de officiële opening van de nieuwe studio.
1: Ja.
2: We hebben de Chester-versie van Barbecue gedraaid.
1: Oh, die had jij toen ook, inderdaad.
2: Ja, alles kan gewoon.
1: Ja, en ik was eigenlijk niet van plan om te draaien. Maar ja, als je erover droomt, moet je het misschien toch maar gewoon doen. Of niet, Freddy? Want er is daadwerkelijk een K-pop-versie die op de Macarena lijkt.
2: Nee, ik dacht dat je er verzonnen had.
1: Nee, ja, dat is echt waar.
2: Maar we zitten hier in een safe space.
1: Oh, dat vind
2: ik. Dat mag allemaal.
1: Dan gaan we hem draaien. Le Seraphim en Boompala. En dan wensen we jou een heel
2: lekker
1: weekend.
2: Boompala weekend, hè?
1: Tot volgende week.

0: van 5 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. In de buurt van Oudorp is een surfer overleden. Het slachtoffer is gevonden in het water bij het surfcentrum aan de Ossenhoek bij de Brouwersdam. De surfer is nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De politie kan nog niks zeggen over de identiteit van de overleden surfer. Ook is niet bekend waaraan die is overleden. Gisteren kwam in Rokanje ook al een watersporter om. De kitesurfer werd door de harde wind de duinen ingeblazen. De burgemeester van Schiedam heeft 2 panden laten sluiten waar sekswerkers illegaal aan de slag waren. Het gaat om een huis aan het Albertus Johannes de Haasplein en een appartement aan de Hoogstraat. Handhavers van de gemeente gingen er kijken naar klachten van de buren. Ook stonden er advertenties voor de bordelen op internet. Reden voor de gemeente om in te grijpen. De Milieudienst Rijnmond heeft ProRail op de vingers getikt. De spoorbeheerder heeft zich op het terrein bij Pernis niet gehouden aan de regels. 3 maanden geleden is bij een controle ontdekt dat er ketelwagens met gevaarlijke stoffen zijn gerangeerd, zonder dat ProRail daar een vergunning voor heeft. Ook bleek dat ProRail zei dat bepaalde wagons met gevaarlijke stoffen weg zouden zijn terwijl ze er nog stonden. ProRail zegt dat het niet wist dat er gevaarlijke stoffen in zaten. De Milieudienst heeft ProRail nu een last onder dwangsom opgelegd. Als het bedrijf nog een keer in de fout gaat, komt er een boete van €200.000 per overtreding met een maximum van €600.000. De toekomst van de Charles de Foucault-MAVO in Spijkenisse blijft voorlopig onzeker. De rechter oordeelde dat de school in het huidige pand mag blijven tot er een alternatieve locatie is gevonden. Maar Nissewaard is daartegen in beroep gegaan. De gemeente wil dat de school uit het huidige gebouw vertrekt om plaats te maken voor een nieuw integraal kindcentrum. De stap van de gemeente betekent dat de 300 leerlingen van de school nu nog in onzekerheid blijven over waar ze dit najaar naar school moeten. Het weer, het is droog, we zien de zon, 19 graden is het vanavond en vannacht is het helder en dan koelt het af naar 12 graden. Morgen eerst nog zon en droog, maar in de loop van de ochtend toenemende bewolking en in de middag gaat het dan regenen. Morgen wordt het net als vandaag 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg in het zuiden van het land. Er staan nog 180 kilometer file. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel 20 minuten oponthoud. A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Knoopend Ridderkerk en Knoopend Klaverpolder een kwartier. A27 Utrecht richting Breda. Tussen Harestein en Werkendam 3 kwartier extra reistijd. A58 Tilburg richting Eindhoven. Tussen Moergestel en Knoopend Batendorp een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB. Verkeersinformatie.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
4: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105.

0: Het drukste moment ligt inmiddels achter ons. In het zuiden van het land staat nog ruim 100 kilometer file. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen Culemborg en Zaltbommel een half uur vertraging. A17 Dordrecht richting Roosendaal voor knooppunt de Stok een kwartier. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam 20 minuten. A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Tussen Afrit Numansdorp en Afrit Oud-Beijerland een uur extra reistijd. En in Limburg op de A76 richting Duitsland voor de grens 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM, jouw stad, jouw radio.

ben Alice van Mechter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. In de buurt van Ouddorp is een surfer overleden. Het slachtoffer is gevonden in het water bij het surfcentrum aan de Ossenhoek bij de Brouwersdam. De surfer is nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De politie kan nog niks zeggen over de identiteit van de overleden surfer. En ook is niet bekend waaraan die is overleden. Gisteren kwam in Rokanje ook al een watersporter om. De kitesurfer werd door de harde wind toen daar de duinen ingeblazen. De voorzitter van de Raad van Toezicht van het Fotomuseum in Rotterdam is opgestapt. Wanda van Kerkvoorde legt haar functie neer 4 weken voordat de rechter uitspraak doet in de zaak die is aangespannen door oud-directeur Birgit Donker. Donker werd vorig jaar zonder wederhoor op non-actief gezet en vervolgens ontslagen door de Raad van Toezicht. Die greep in na klachten van 2 medewerkers over het gedrag van Donker. Tijdens de rechtszaak bleek dat uit geen enkel document blijkt dat directeur Donker eerder fouten zou hebben gemaakt.

0: zien dat het handig kan zijn om demonstranten die geweld gebruiken onder te spuiten met verf.
1: Nou ja, ik heb het zelf nu smurfwater genoemd. De analogie van smurfen voor mij maakte denk ik heel beeldend wat hiermee wordt bedoeld. Namelijk dat mensen die zich niet verwijderen van een plek of die geweld gebruiken of wat dan ook, ook gewoon kenbaar zijn, ook nadat ze weg zijn gegaan van de site, als zijn, jij was erbij, je stond ertussen. En dat maakt uiteindelijk de opsporing van...
2: Jouw stad, jouw radio.
3: Rechtsstad FM.
2: Met het nieuws van 6 uur.
0: Ik ben Alice van Mechter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. In de buurt van Ouddorp is een surfer overleden. Het slachtoffer is gevonden in het water bij het surfcentrum aan de Ossenhoek bij de Brouwersdam. De surfer is nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De politie kan nog niks zeggen over de identiteit van de overleden surfer. En ook is niet bekend waaraan die is overleden. Gisteren kwam in Rokanje ook al een watersporter om. De kitesurfer werd door de harde wind toen daar de duinen ingeblazen. De voorzitter van de Raad van Toezicht van het Fotomuseum in Rotterdam is opgestapt. Wanda van Kerkvoorde legt haar functie neer 4 weken voordat de rechter uitspraak doet in de zaak die is aangespannen door oud-directeur Birgit Donker. Donker werd vorig jaar zonder wederhoor op non-actief gezet en vervolgens ontslagen door de Raad van Toezicht. Die greep in na klachten van 2 medewerkers over het gedrag van Donker. Tijdens de rechtszaak bleek dat uit geen enkel document blijkt dat directeur Donker eerder fouten zou hebben gemaakt. Donker eist €400.000 van het museum. De uitspraak in de rechtszaak is eind deze maand. De burgemeester van Schiedam heeft 2 panden laten sluiten waar sekswerkers illegaal aan de slag waren. Het gaat om een huis aan het Albertus Johannes de Haasplein en een appartement aan de Hoogstraat. Handhavers van de gemeente gingen er kijken naar klachten van de buren. Ook stonden er advertenties voor de bordelen op internet, zo bleek. Reden voor de gemeente om in te grijpen. Minister Van Wil werkt aan een test met waterkanonnen vol blauwe verf. Het plan bestaat al een tijdje, maar instanties zien er weinig in. Van Wil wel, en die wil laten zien dat het handig kan zijn om demonstranten die geweld gebruiken onder te spuiten met verf.
1: Nou ja, ik heb het zelf nu smurfwater genoemd. De analogie van smurfen voor mij maakte denk ik heel beeldend wat hiermee wordt bedoeld. Namelijk dat mensen die zich niet verwijderen van een plek of die geweld gebruiken of wat dan ook, ook gewoon kenbaar zijn, ook nadat ze weg zijn gegaan van de site. Als zijnde, jij was erbij, je stond ertussen en dat maakt uiteindelijk de opsporing dan ook weer makkelijk.
0: Mensen die eerder bij het idee betrokken waren zeggen dat je met een verfkanon het risico loopt dat ook vreedzame omstanders blauw kleuren. Zij zijn dan gebrandmerkt zonder dat ze iets strafbaars hebben gedaan. Wanneer Van Wil wil beginnen met zijn proef is niet bekend.

Wolter Kroes op je radio. Dit is de Restad FM. De grote vrijdagavondshow die is helemaal begonnen. Hé, zo. Goedemorgen. Ja, ik. Goedenavond natuurlijk, moet ik zeggen. Ik slikte nog net even snel het laatste hapje van mijn broodje even door. En dat was wel even nodig. Ja, dat maakt toch. Dat praat toch net iets makkelijker op de radio. Fijn dat je er bent. Een hele goede avond. Van harte welkom. Ik heb er weer heel veel zin in deze radioshow van vanavond. Nanda die sluit uiteraard ook aan zo rond de klok van 6:30. Zal zij hier zo zijn. Ik heb een stoffen plaat uitgekozen waar ik gewoon zelf heel erg blij van word. Dus die ga ik uiteraard ook ergens deze uitzending voor je draaien. Dat zal, denk ik, ergens in het tweede uur zal dat zijn. We hebben een wist je dat, hebben we voor je. Het bioscoopnieuws, dat komt er uiteraard aan. En nou ja, genoeg in ieder geval om lekker te blijven luisteren. En dat kan natuurlijk hier bij de Restad FM, de grote vrijdagavondshow. Tot 8:00 duurt deze uitzending. En ik heb gewoon weer bomvol. Een bomvol programma met allemaal nieuwe hitjes en zo. De platen die in de afgelopen weken ergens uitgekomen zijn, heb ik ook meegenomen. Een nieuwe plaat van Muse bijvoorbeeld, waar ik heel erg blij van word. Dat je graag wil laten horen in deze uitzending. Italo Rock heb ik meegenomen. Ja, ook nieuw. Voor mij dan was het nieuw. Ik heb iets meegenomen wat lijkt op. Hoe moet ik het uitleggen? Een beetje jaren 60. Beatles, Beach Boys-achtige muziek. Maar gewoon dit jaar, 2026, gemaakt. Maar het lijkt heel erg op de jaren 60. Dat en nog heel veel meer dus in deze uitzending van de Grote Vrijdagavondshow. Waar gaan we mee beginnen? Nou, we beginnen zoals altijd met het 1-2.

liedje. En ik dacht, ja, het is inmiddels bijna zomervakantie. Valt wel mee. Nog anderhalve maand. Duurt nog even. Maar ja, we moeten toch aan Bas gaan nadenken. Waar gaan we dan naartoe? Hè, als je nog geen vakantiebestemming geboekt hebt. Dat ik dacht, nou, ik heb nog wel twee bestemmingen voor je. In petto voor tijdens het 1-2'tje. Ik dacht, wat dacht je bijvoorbeeld van Havana? Van Camila Cabello. Of deze van George Ezra. Je kan ook lekker een stedentripje doen naar Budapest.

Klein beetje technische issues hier, maar dat komt verder helemaal goed. Camila Cabello was dat met Havana. En daarvoor hoorde je nog... Budapest van George Ezra. Ik ben een beetje in de war ervan, maar dat is helemaal niet erg. Dat geeft helemaal niks. We gaan er gewoon proberen het beste van te maken. Gaat helemaal goed komen. Waar ik ook het beste van heb gemaakt, dat was afgelopen weekend. In Schiedam heb je... Het IDDF, het International Dutch Distillers Festival. Want ja, Schiedam is toch wel de in ieder geval jeneverhoofdstad van de wereld. Of in ieder geval van Nederland. Maar ik denk ook wel van de wereld trouwens. Met allemaal destilleerderijen en dergelijke die daar in de stad of vlakbij de stad zitten. En die sluiten dan af met IDDF in concert. 2 dagen gewoon muziek op een lekker festivalterrein. Heel prettig. Het is een 18-plus festival, dus geen kinderen. Dat is ook heel fijn. Ik werk in het onderwijs en ik vind het altijd heel fijn... dat ik aan het einde van de dag ze weer naar hun ouders toe mag sturen. Vind ik heel prettig. vind ik heerlijk. Dus in ieder geval geen kinderen die daar rondlopen. En dat is op zich wel fijn. Het is ook niet gratis. Of iets dergelijks. Dus dat is wel, ja, dat is wel fijn. Er komen gewoon mensen die het leuk vinden om naar muziek te komen luisteren. Alhoewel, er zitten ook wel best wel veel mensen tussen... Die dan het nodig vinden om door de muziek heen te gaan zitten praten. Dat is typisch iets Nederlands volgens mij, hoor. Ik merk dat heel best wel vaak binnen Nederland dat gebeurt. Daarbuiten nauwelijks. Ja, is een dingetje. Ik weet het niet. Maar dat was in ieder geval heel gezellig. Ik heb 2 acts, die had ik zelf nog niet eerder gezien. 2 coverbands waren dat. De Dirty Daddies en de Daredevils. En die maken er echt een leuk feestje van. Als je aan coverbands moet denken, dan heb ik er altijd een klein beetje mijn twijfels bij, zeg maar. Maar dit klonk in ieder geval gewoon hartstikke goed en was hartstikke leuk om... om mee te maken. Echt een lekker feestje gehad. En ook gewoon niet alleen coverbands stonden op het podium. Ook echte bands, om het maar even zo te noemen. Wat dacht je bijvoorbeeld van deze band? Dit is Chef Special. Dit is Fly Like Me. I got

Kensington, a moment hier op de Rechtsstad FM. Ja, ik ben eigenlijk een beetje in afwachting van Nanda op dit moment. En ja, eigenlijk op dit moment nog niet zo heel veel te melden. Zometeen gaan we in ieder geval verder met bijvoorbeeld het bioscoopnieuws. Nanda komt er zometeen aan. Daar heeft zij heel veel te vertellen. Dus dat komt helemaal goed. Ik heb nog een wisje dat hebben we voor je. Bioscoopnieuws stofplaat. Dus komt helemaal goed. We gaan lekker nog wat muziek draaien. Ik vertelde je net al dat ik een plaatje heb gevonden die heel erg lijkt op iets van de jaren 60. En die wil ik je eigenlijk gewoon heel graag gaan draaien. Het is The Rockets. En The Rockets, dat lijkt misschien een band, maar het is een 21-jarige Canadees die eigenlijk alles zelf doet. Dat is eigenlijk wel heel knap hoe hij dat aanpakt. Dus die ga ik voor je draaien. Dit is Wonder van The Rockets.

Gerritsen van de ANWB. De files nemen af. In het zuiden van het land staan ze nog op de A17... Dordrecht richting Roosendaal, van knooppunt de Stok, 10 minuten vertraging. A27 Utrecht richting Breda, tussen Lexmond en Werkendam, een kwartier. Op de A67 Venlo richting Eindhoven, tussen Afrit Diesel en Asten, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Bambaleo van de Gypsy Kings. Lekker liedje is dat. Ik hou wel van dat soort muziek. Waar ik ook heel erg van hou van bepaalde muziek, dat is de Stoffen Plaat. Ja, de Stoffen Plaat, dat is een plaatje die we al een hele tijd niet gehoord hebben. En waarvan ik zeg, nou, die wil ik toch wel weer een keertje weer even onder de aandacht brengen bij het publiek. En vandaag heb ik een plaatje die niet bijzonder oud is. Komt uit 2008. En doet mij gewoon heel erg denken aan voetbal. Heel gek, want het is eigenlijk een plaatje wat daar helemaal niet over gaat. Maar in 2008 werd dit plaatje namelijk door Studio Sportzomer gebruikt om samenvattingen te laten zien aan het einde van het... als openingstune van het programma tijdens het EK voetbal van 2008. En nou ja, dat keek ik natuurlijk uiteraard vol belangstelling. En ja, dat liedje is dus een beetje blijven hangen. En ja, eigenlijk kennen wij Sina, want dat is de zangeres van dit liedje. Kennen we eigenlijk ook in Nederland alleen maar van dit nummer. Het album waar dit op stond, In Wolkenvisje, werd eigenlijk alleen maar uitgebracht in Nederland. Omdat toevallig de NOS het plaatje gebruikte op televisie. Dus eigenlijk kennen wij daar Sina van. Ik moet ook heel eerlijk zeggen, dit is ook echt zelf het enige liedje wat ik ken van Sina. Ik ken verder ook geen andere plaatjes van haar. Maar het is wel een leuk liedje. En dat EK in 2008, dat was toen in Oostenrijk en Zwitserland. Als ik het goed zeg. En deze dame die zingt ook in het Zwitser-Duits. Dus het klinkt een beetje Duits. Maar het is tegelijkertijd ook echt enorm onverstaanbaar. Het liedje heet Wenn het jetzt wenn da. En dat betekent dan eigenlijk ook gewoon in normaal Duits. Wanneer niet nu, wanneer dan wel. Dat is eigenlijk wat het betekent. En ik heb gewoon heel veel zin om dit liedje voor je te draaien. Ik vind het een heel fijn en vrolijk liedje. En ik hoop jij ook. Dit is Sina met de Stoffen Plaat van vandaag.

0: Somjeu was dat. Free for another day. En ja hoor, daar is ze.
1: Eindelijk.
0: Eindelijk.
1: Eindelijk, ja. Ja, nou dat. Dus, ja.
0: Hoi.
1: Hi. Oh, je wilde ook nog iets anders vertellen?
0: Nou, misschien wel.
1: Hoe gaat het?
0: Met mij gaat het goed. Was een beetje...
1: Goed.
0: Nou, was toch een beetje stressvol hier in de studio.
1: Hoezo? Jij bent hier voor je hobby, hè?
0: Ik ben hier voor mijn hobby. Maar dan moet de hobby ook wel doen wat ik wil.
1: Jij kan niet zo goed tegen tegenslag?
0: Ik kan best wel goed tegen tegenslag.
1: Dus dat ken je ook zo, inderdaad.
0: Nee, ik kan wel op zich wel tegen tegenslag. Dat is op zich niet zo'n ramp. Maar als dan hier het allemaal een beetje uitvalt... Dan vind ik dat moeilijk.
1: Ja, dat is wel essentieel voor de radio-uitzending.
0: Vind ik dat ingewikkeld. Ik kan zelf een liedje zingen, maar dan gaan de luisteraars echt weglopen. Denk ik. Ja, ik denk het wel.
1: Nou ja, oké. Okay, ja.
0: Hoe is het met jou?
1: Nou, ik moet zeggen, goed. Ja, ik ben echt helemaal in mijn nopjes.
0: Moet je het zeggen of is het ook goed?
1: Ja, beide.
0: Oké, gelukkig.
1: Nee, het is goed en ik vind dat ik het moet zeggen. Want, weet je, ik heb natuurlijk nu na een paar weken weer even yoga gedaan.
0: Oh.
1: Ja, ik mis dat altijd heel erg als ik het niet kan doen. Maar soms is het gewoon handiger met mijn zwemtrainingen en de wedstrijden dat ik het even oversla.
0: Ja.
1: Dus dat doe ik. Maar op vrijdag ben ik vrij en dan yoga ik. Mm-hmm. En ik heb een aantal weken geleden een nieuw leuk yogapakje gekocht. Want ik vond dat ik dat nodig had. Dat vond ik. Mm-hmm. Nou, ik vond ook dat dat moest. Want ik ben natuurlijk 8 kilo afgevallen.
0: Ja.
1: En... ja, daar heb ik verder in, ook niet met mijn badpakken problemen mee in zoverre. Maar met die legging van de yoga wel. Want sta ik constant eerst te hijsen voordat ik dus de nieuwe oefening ga doen.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik vond dat ik dat nodig had.
0: Ja.
1: Nou, dat staat me dus echt zo ontzettend goed, vind ik zelf.
0: Oh, wat fijn.
1: Ik sta dus echt de hele tijd echt te stralen van geluk. Maar ook wat ik doe thuis en dan zo via de tv.
0: Ja.
1: Zie ik dus ook een gedeelte van mezelf. En ik zelfs in deze pose ziet dat er gewoon echt superleuk uit, weet je wel. Dus ja, ik ben in mijn opjes.
0: Ja, fijn. Hartstikke goed. Mooi.
1: Ja, tot zover mijn leven.
0: Tot zover jouw leven. Ja, nee. Prettig. Dus,
1: hopend op mooi weer, ja.
0: Nou, dat inderdaad. Want vanochtend was het best oké.
1: Okay. Hmm.
0: En nu dacht ik, misschien had ik toch een jas mee moeten nemen.
1: Ja, ik twijfelde daar ook over. Ja, ik heb hem wel meegenomen in verband met het zwemmen. Maar ik twijfelde, en het klinkt heel stom, om de planten straks nog water te geven. En dan kan je zeggen, ja, mensen hebben ze niet genoeg regen gehad de afgelopen dagen.
0: Hmm.
1: Maar net zoals mijn hosta's, die hebben heel veel bladeren waardoor die over de pot...
0: Je wat?
1: Hosta's, dat zijn planten.
0: Oh, oké. Okay. Ja, ik heb geen groene vingers, hè?
1: Ik ook niet, gewoon... maar ik heb ze gekregen. En de vraag was, hou ze in leven of doe een poging.
0: Ja.
1: Dat laatste doe ik zeker. En tot op heden, nou, ja. Die bladeren die zijn nogal groot en die hangen over die pot heen.
0: Ja.
1: Dus je kan zeggen van ja, het heeft wel geregend, maar dat komt natuurlijk niet in die pot zelf.
0: Nee, want het meeste valt ernaast.
1: Ja, precies.
0: Ja.
1: Dus dat is mijn dilemma voor vanavond.
0: Ja, als ze gewoon in de grond staan, dan denk ik dat je ze geen water hoeft te geven.
1: Maar ze staan wel in de grond, maar die grond staat in een pot.
0: Ja. Je hebt aarde in een pot en daar... Ja, precies. Ja, zo. Ingewikkeld dit. Oh, ik heb meer koffie nodig, denk ik.
1: Nou, dan ga je die even zetten. 1 kopje koffie van VOF de Kunst kunnen we dan in die tussentijd draaien.
0: Zullen we dat doen? Kopje koffie. Kopje...
1: Dat is lange tijd geleden,
0: koffie.
1: Joh.
0: Ja.
1: Ik vind het toch een hele goede band.
0: Dit is gewoon nog een stoffen plaat. Wat leuk. Dan, toch?
1: Ja, zeker. Nou, denk er even over na. Ik dacht, je draait in de tussentijd een ander plaatje terwijl je deze opzoekt.
0: Nee, want het uur is er bijna voorbij. Dus dit gewoon het laatste plaatje van het uur wordt dit.
1: Nou, top.
0: Nou.
1: Zet jij even koffie en dan gaan we...
0: Wij gaan koffie zetten. Ja. Komt goed.

0: Utrecht zat we met Guilty van Teddy Swims. Het is echt een super lekkere plaat, vind ik. En daarvoor hoorde je Rowan Hezen met Limburg. Vind ik trouwens ook een ontzettend lekkere plaat.
1: Garantie voor een feestje, zou ik zeggen.
0: Dus dat wordt morgen knal op Bandheipop.
1: Dat denk ik ook. Ja, Nanna, we moeten even praten.
0: Oh, dat klinkt
1: ik
0: wel...
1: Ik denk namelijk dat ik een goed voorbeeld nodig heb.
0: Oh. En dan vraag je mij.
1: En dan ben jij dat in dit geval. Ja, want, want jij zet namelijk gewoon doelen voor jezelf. Sportieve doelen onder andere.
0: Dat klopt. Ja.
1: En die ga je dan vervolgens ook doen.
0: Ja.
1: Hoe doe je dat?
0: Letterlijk doen.
1: Oh, okay.
0: Ja, maar dat komt ook, weet je wel. Ik hou van zwemmen, natuurlijk. Ja. Maar ik ken mezelf. En ik hou ook van gezellig kletsen.
1: Ja.
0: En niet altijd hard trainen.
1: Mm-hmm.
0: En af en toe een beetje klagen.
1: Mm-hmm. Dus, dat hoort erbij.
0: Ja. Dat doen we collectief, dus dat is wel gezellig. Maar los daarvan, als je geen doel stelt, dan blijf je in die sfeer. Nu heb je gewoon van, weet je, gezellig kletsen doen we echt na afloop met een drankje in de kantine en dat soort dingen.
1: Ja.
0: Maar tijdens het trainen moet er gewoon gewerkt worden, klaar.
1: Mm-hmm.
0: En dat is

0: ook leuk. Dat geeft ook voldoening, want ja, je wil daar natuurlijk wel aan de start staan om de race van je leven te zwemmen. En tuurlijk, ik ben geen 20 meer, ik ben geen 16 meer. Dat is ook niet reëel meer, hè, om van mezelf te vragen. Maar je wil dan toch nog wel, zo goed en kwaad als het kan, dat het toch wel een soort van enigszins makkelijk gaat.
1: Ja.
0: Dat sportieve doel. Dus dat is denk ik het geheim.
1: Oké. Dus ik moet gewoon dingen gaan doen?
0: Ja.
1: Oké.
0: Nadat je een doel hebt gesteld.
1: Nadat ik een doel heb gesteld. Maar jij had als doel gesteld de oversteek.
0: Ja.
1: Daar moet je me toch iets meer over vertellen.
0: De oversteek is echt een superleuke zwemtocht. Dat is voor iedereen die zich gewoon inschrijft en een kaartje heeft.
1: Mm-hmm.
0: En die ook wel gewoon redelijk kan zwemmen. Maar het hoeft niet bij een zwemsportvereniging.
1: Ja.
0: Die gaat namelijk 3 kilometer zwemmen met de Haringvliet over.
1: Poeh. Dus dat is best eind.
0: Ja, dus je wordt gebracht met een busje naar Stellendam.
1: Ja.
0: En daar sta je op het strand. En dan krijg je op een gegeven moment een startsein. En dan wordt er gezegd, nou, je moet naar die oranje boog. En die staat letterlijk inderdaad aan de overkant. En dan moet je gewoon zwemmen naar Hellevoetsluis.
1: Oké.
0: Okay. Vond ik echt heel tof.
1: Dat is wel heel tof eigenlijk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Heel erg leuk, ja. Heel erg leuk ook omdat je heel veel verschillende mensen meemaakt die zwemmen op een hele andere manier ervaren. Want in het begin, ik was een beetje in de achterhoede. Ik dacht, ik ga schoolslag in plaats van borstcrawl en ik ga een beetje genieten en dat is allemaal goed. Maar het is ook een soort wedstrijd.
1: Mm-hmm.
0: Dus de mensen die in die wedstrijd echt de wedstrijd wilden doen, die gingen natuurlijk als een malle vooruit.
1: Een jekko naar voren.
0: Ja, precies. En dan krijg je ook de mensen die er echt voor hebben getraind voor een doel. En dan zeggen van, nou, ik wil zo'n tijd halen bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: En dan de achterhoede die gewoon gezellig vindt en die het uit wil zwemmen.
1: Mm-hmm.
0: En ik had als doel vooral genieten. Want ik had begrepen dat het een hele leuke, mooie tocht was. En dat is het ook.
1: Ja.
0: Ik vind het sowieso al heel bijzonder. Want we begonnen met dat het een combinatie was van zoet en zoutwater. Dat is een heel raar effect.
1: Oh, dat brakke water natuurlijk daar. Ja. Ja. Wat is er anders dan?
0: Je drijft wel. Dat kwam ook deels door mijn wetsuit.
1: Ja.
0: En toch, deels drijf je ook weer niet. Voelt het ook niet zout aan of zo. En dat maakt het wel bijzonder.
1: Ja.
0: Ik heb teamgenoten die doen het al jaren. En die zeiden, de oversteek is leuk, maar de oversteek is ook heel zwaar.
1: Mm-hmm.
0: Dus toen ik daar op het strandje stond bij Stellendam en je kijkt zo, hè, 3 kilometer verder naar Hellevoetsluis, toen dacht ik, ja, weet je, misschien hebben we nu echt wel gewoon goede omstandigheden.
1: Mm-hmm.
0: Als in, het water zag eruit als een biljartlaken. De zon stond echt lekker te schijnen.
1: Mm-hmm.
0: Als er wind was, dan had ik die in ieder geval in mijn rug.
1: En dat is ook fijn.
0: Dat zag je ook aan die tijden, zeg maar. Het was echt ontzettend hard gezwommen. Nou, dat kunnen niet 450 mensen allemaal tegelijk beslissen dat het echt een stuk harder gaat dan normaal. Dat zit wel gewoon heel erg mee.
1: Ja.
0: Maar ik heb er vooral van genoten. Ik vond het heel erg leuk. Ik vind het ook gewoon een leuk idee om het Haringvliet over te zwemmen. Als je Nederlander bent of je woont in Nederland of je woont in de buurt of je bent op vakantie en je wil iets doen.
1: Ja.
0: Dan hoort dat, net als een rondje Pampus. Dat is ook een zwemtocht die georganiseerd wordt.
1: Van
0: Den Helder naar Texel of de IJsselmeer over. Dat is wel een heel stuk, maar even goed.
1: Ja,
0: ja, dat zijn leuke dingen. Dus zulke unieke dingen. Misschien is dat ook trouwens nog wel het sleutelwoord.
1: Iets unieks doen.
0: Nou, wat voor jou uniek is.
1: Oh ja, zo.
0: Dat, want daar haal je natuurlijk ook energie uit.
1: Mm-hmm.
0: En ook een doel stellen wat je wel kan halen. Waar je wel voor moet trainen, maar wat je wel kan halen.
1: Ja, iets haalbaar en unieks. Iets wat je nog niet eerder hebt gedaan.
0: Nou,
1: Als in niet per se de sport, maar een evenement dat je nog niet eerder hebt gedaan.
0: Mogelijk, maar misschien bedoel ik met uniek misschien ludiek.
1: Iets origineels.
0: Iets bijzonders.
1: Ja.
0: Misschien is dat wat. Niet als je het nog nooit hebt gedaan, want er zijn mensen die doen het ieder jaar.
1: Ja.
0: En die zeggen van ja, maar dan wil ik juist nu of een snellere tijd zwemmen. Of
1: mm-hmm.
0: De vorige keer kreeg ik daar kramp, dat wil ik nu voorkomen, noem maar op.
1: Ja.
0: Zoiets. Maar dan stel je misschien weer
1: Ja, net als dat je. Er zijn van die stadshardloopwedstrijden. Dat je ook door gebouwen moet lopen, bijvoorbeeld.
0: Ja, precies.
1: Zoiets. Dat is wat je bedoelt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dat, ja.
1: Oh, cool. Ja.
0: Maar ben je te porren om mogelijk mee te doen met een zwemuitdaging?
1: Misschien.
0: Oké. Okay.
1: Ja, ik ben al heel erg van de misschien en mitsen en maren.
0: Ja, zoals jij zei, daar hang je van aan elkaar.
1: Daar hang ik van aan elkaar.
0: Weet je wat het is? Ik ken je natuurlijk nu 20 jaar. En het siertje, los van ons vriendschap. Maar ik denk altijd van die mitsen en maren en het wikken en wegen en het twijfelen.
1: Mm-hmm.
0: Eigenlijk weet jij diep van binnen dat je het wel gaat doen. Maar jij ziet nog zoveel leeuwen en beren op de weg om te bedenken van, oh, ik zoek excuses om het niet te doen. Terwijl eigenlijk de drang is dat je het wel wilt, maar het komt niet makkelijk.
1: Jij kent mij te goed.
0: Ja.
1: Ja, jij kent me echt te goed. Dit is niet leuk meer. Nee.
0: Ja, ik

0: Holly Johnson. Ja, ik ben er nog even. Niet voor lang, moet ik heel eerlijk zeggen. Want jij bent natuurlijk de deur uitgebonsjoerd. Maar ik moet natuurlijk ook echt gaan. Ik moet natuurlijk ook nog gewoon letterlijk gaan zwemmen voor dat doel.
1: Ja, precies.
0: Ja, dat kan jij nog overwegen. Maar goed, wat ga jij allemaal dit weekend doen?
1: Dit weekend is...
0: Los van het overwegen van het mogelijke...
1: Los van het dubben en het wikken en het wegen.
0: Van een mogelijk sportief doel.
1: Van een mogelijk sportief doel, mits er maar. Dit weekend is de Grand Prix van Monaco.
0: En dat doe jij mee?
1: Daar doe ik niet aan mee. Ik kijk wel op tv, inderdaad. En ik vind namelijk gewoon heel knap hoe je zo'n grote, snelle auto tussen twee vangrails een heuvel op kan laten rijden en zo.
0: Mm.
1: En door nauwe bochtjes en door een hairpin. En ik vind het gewoon ontzettend knap. Dat je anderhalf uur of langer eigenlijk nog zelfs je zo goed kan concentreren op het gewoon sturen van een auto die met 250 km per uur door een paar smalle straatjes rijdt. Ik vind het echt briljant. Ik vind het echt heel knap. Dus ik zit echt aan de tv gekluisterd op dat moment.
0: En wat denk je van de race? Als in het verloop en wie er gaat winnen en hoe gaat Max het doen?
1: Ja, weet ik niet zo goed. Ik heb heel eventjes de vrije training zitten kijken. En daar ging Max wel op zich oké. Zat bij de eerste vijf, voor mij was die derde. Dus hij heeft best wel kans. Alleen de Red Bull is niet de beste auto van het setje, zeg maar. Van
0: heeft hij best wel kans of laten anderen niet het achterste van hun tong zien?
1: Nee, hij heeft best wel kans.
0: Okay.
1: En in Monaco kan je bijna niet inhalen. Want alles is zo smal, dus de kwalificatie is heel belangrijk. Dus als je daar als derde, zeg maar, de kwalificatie uitkomt, start je als derde, dan is de kans ook best wel groot dat je ook als derde finisht.
0: Ja,
1: zeg maar.
0: Okay.
1: Dat je gewoon bijna niet kan inhalen, tenzij je iets geks doet met
0: je
1: pitstop.
0: Dus eigenlijk moet jij de kwalificatie bekijken en de eerste 5 minuten en dat is het?
1: Nou, bijna wel. Ja, daarna is het inderdaad 78 rondjes optocht. Ja, dat is wel een beetje waar. De kwalificatie is ook echt het leukste op Monaco.
0: Oké.
1: Ja.
0: Nou, dan wens ik je heel veel plezier.
1: Dankjewel.
0: En ook heel veel sterkte met de rest van het weekend.
1: Dat gaat
0: wel
1: lukken.
0: En je werk, bedoel ik dan.
1: Ja. Ja. Ga je even nog iets leuks doen dit weekend?
0: Ik ga morgen naar Wandheipel.
1: Ah, ja, natuurlijk. Ja. En dan hopelijk is het met een beetje goed weer.
0: Dat, ja. En ik ga in de middag naar vrienden, zondagmiddag naar vrienden. Nu trainen, dus ja. En daarna de plantjes water geven. Dus mijn weekend zit vol, joh.
1: Ja. Volgeboekt, ja. Het is zover.
0: Ik zie jou volgende week.
1: Dat is goed. Tot volgende week.
0: Tot dan.
1: Dan gaan we jouw stuk even afsluiten met de winnaar van het Songfestival.
0: Oh, leuk.
1: Leuk, hè? Komt-ie.

0: Yes.
1: Shania Twain, of nee, die komt er zo meteen nog aan. Lady Gaga was dit. Sorry. met Bad Romance was dit. Ik heb het bioscoopnieuws voor je. Ja, vorige week ben ik ook weer naar de bioscoop geweest. Ik ben gelijk helemaal van slag. En gaat goed. En daar heb ik de Star Wars film heb ik daar mogen zien. The Mandalorian en Grogu. En die was leuk. Ja. Hij was misschien niet helemaal strikt noodzakelijk, denk ik. Want het had ook. Dit komt natuurlijk van de Mandalorian-serie, komt dit. Die je op Disney Plus bijvoorbeeld kan vinden. Dit had ook zomaar eigenlijk gewoon het volgende seizoen kunnen zijn. Want het gaat wel verder waar het ook is gebleven. Vanuit de serie, zeg maar, gezien. Is het eigenlijk daar gewoon een logisch vervolg op. Ik weet eigenlijk niet zo goed waarom dit een film per se moest zijn. Moest het naar de bioscoop toe? Is het zo populair onder andere? Ik weet niet zo goed waarom. Maar het was gewoon een leuke film. Hartstikke goed. Ik heb me kostelijk vermaakt. Want er zit ook best wel veel humor in. Want die Grogu, dat is natuurlijk gewoon lief en klein en schattig. En eigenlijk ook best wel grappig, natuurlijk. En er zit gewoon ook wel een beetje humor zit er ook wel in. Het is wel een beetje. Het is wel een van de luchtige Star Wars onderdelen, zeg maar, om dat zo maar even te zeggen. Want de 9 hoofdfilms, ja, die zijn allemaal best wel serieus, vooral. Behalve Jar Jar Binks, denk ik. En misschien C-3PO, die misschien ook niet. Maar voor de rest is het allemaal wel een beetje serieuze bedoeling natuurlijk. Maar hier zit wel een beetje humor in. Dus ik kan hem je van harte aanraden om lekker in de bioscoop te gaan bekijken. Of je kan natuurlijk gewoon morgen naar Wantaipop. Dat kan natuurlijk ook. Misschien is dat beter. Ja, gewoon lekker met je neus in de wind. Een beetje buitenlucht. Dat is misschien eigenlijk wel beter dan in de bioscoop zitten. Maar als je daar geen zin in hebt, of als je niet houdt van luide muziek, maar je houdt wel van science fiction, dan The Mandalorian en Grogu. Dat is misschien dan wel een goede film voor jou om te gaan bekijken. Ik had net al gezegd Shania Twain. Maar ja, die wilde ik gaan draaien. Die had ik nog niet gedraaid. Maar dan is nu de tijd aangebroken voor Shania Twain. That Don't Impress Me Much uit 1997.

Dat was The Now met Wild Curse. Ik heb nog één liedje die ik heel graag voor je wil draaien. En dat is deze van Muse, is dat. Binnenkort komt het nieuwe album uit, The Wow Signal. Dat is nog maar een paar nachtjes slapen. Zo even... En dit is een van de platen die erop.

Toen ik het begin van dit nummer hoorde, dacht ik... I've been thinking about you, dat het daarover ging. Of in ieder geval dat dat hetzelfde introotje was. Maar het is wel van dezelfde band, London Beat inderdaad. Maar You Bring On The Sun. Lekker vrolijk liedje in ieder geval. Zo ziet het er buiten niet uit. Maar oké, vooruit. We doen het er maar mee, zou ik zeggen. Ja, daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit programma. Ja, het zit er alweer op. Time flies when you're having fun, zeggen ze zo mooi in Engeland. Ja, dat betekent dat we lekker mogen gaan afsluiten. Volgende week is de grote vrijdagavondshow er natuurlijk gewoon weer. Dan weer met Nanda erbij. En als ik het me goed herinner, ze heeft het me geappt, dan is ze er volgende week de hele uitzending bij. Dus dat is wel zo gezellig in ieder geval. Ja, veel plezier met je weekend. Hopelijk lukt het je om morgen nog even naar het gratis wandtijpop te gaan. Want ja, dat is altijd heel erg gezellig. Ik kan zelf niet, ik heb helaas andere afspraken. Dus mij kan je daar helaas niet ontmoeten. Allemaal een handtekening vragen heeft geen zin. Ik ben er toch niet. Maar misschien volgend jaar wel. Wie weet. Zou zomaar kunnen dat ik er volgend jaar wel weer ben. Gewoon daar lekker van de partij. Ja, volgende week dus. Gewoon dezelfde tijd, dezelfde zender. Heb ik gewoon weer een nieuwe de grote vrijdagavondshow voor je klaarstaan. Dan hopelijk iets minder rommelig. Was nog een beetje in de war vandaag met dingen die hier niet helemaal werken. Maar inmiddels doet alles het weer. En daar ben ik heel erg blij mee. Ik ga afsluiten met deze. Dit zijn de Black Eyed Peas. I Got A Feeling. Ik wens je een heel fijn weekend. Geen dingen doen die ik ook niet zou doen. En tot volgende week. Doei doei!

0: van 8 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. In een huis aan de Groeneweg in Bergse Hoek is iemand neergestoken. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte aangehouden, maar wie het is en wat hij voor relatie met het slachtoffer heeft, kan de politie nog niet zeggen. Het Nederlandse fregat De Ruiter is net als vorige week gevolgd door het Chinese leger. Zo zijn gebeurd toen De Ruiter door de straat van Taiwan voer. Vorige week zei China al dat het fregat had verjaagd uit de Zuid-Chinese zee. De Ruiter is onderweg van Vietnam naar Zuid-Korea. En de kortste route is via de straat van Taiwan. Het schip vertrok 7 weken geleden uit Den Helder naar Zuidoost-Azië om mee te doen aan internationale oefeningen. Het Eurovisie Songfestival heeft dit jaar een stuk minder kijkers getrokken. In totaal zaten vorige maand iets meer dan 130 miljoen mensen voor de buis. 35 miljoen minder dan het jaar ervoor. De afname van het aantal kijkers heeft er onder meer mee te maken dat Nederland en 4 andere landen niet meededen. Zij waren het er niet mee eens dat Israël mocht meedoen, ondanks de oorlog in Gaza. De daling is een trendbreuk. De laatste tijd steeg het aantal kijkers juist ieder jaar. Volgend jaar is het Eurovisie Songfestival in Bulgarije. Scheepvaartverkeer in de Westerschelde moet uitkijken voor een bultrug. Het dier was eerder tot aan de kerncentrale van Doel in België gezwommen, maar daar heeft hij rechtsomkeerd gemaakt en nu zwemt hij weer in Zeeuwse wateren. Schippers zijn gevraagd om voorzichtig te zijn en eventueel uit te wijken. Het dier zou nu bij Kruiningen liggen. Eerder was hij gezien in Engeland, zo is het nu bevestigd. Maar het dier ziet er niet gezond uit, zeggen zeebiologen. Het weer vanavond en vannacht zit helder. Het koelt af tot 12 graden. Morgen begint ook helder met zon, droog. Maar in de loop van de ochtend neemt de bewolking toe en dan gaat het in de middag regenen. Het wordt morgen 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: nieuws van 9 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. In een huis aan de Groeneweg in Bergse Hoek is iemand neergestoken. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte aangehouden, maar wie het is en wat hij voor relatie met het slachtoffer heeft, kan de politie nog niet zeggen. Het Nederlandse fregat De Ruiter is net als vorige week gevolgd door het Chinese leger. Zo zijn gebeurd toen De Ruiter door de straat van Taiwan voer. Vorige week zei China al dat het fregat had verjaagd uit de Zuid-Chinese zee. De Ruiter is onderweg van Vietnam naar Zuid-Korea. En de kortste route is via de straat van Taiwan. Het schip vertrok 7 weken geleden uit Den Helder naar Zuidoost-Azië om mee te doen aan internationale oefeningen. Het Eurovisie Songfestival heeft dit jaar een stuk minder kijkers getrokken. In totaal zaten vorige maand iets meer dan 130 miljoen mensen voor de buis. 35 miljoen minder dan het jaar ervoor. De afname van het aantal kijkers heeft er onder meer mee te maken dat Nederland en 4 andere landen niet meededen. Zij waren het er niet mee eens dat Israël mocht meedoen, ondanks de oorlog in Gaza. De daling is een trendbreuk. De laatste tijd steeg het aantal kijkers juist ieder jaar. Volgend jaar is het Eurovisie Songfestival in Bulgarije. Scheepvaartverkeer in de Westerschelde moet uitkijken voor een bultrug. Het dier was eerder tot aan de kerncentrale van Doel in België gezwommen, maar daar heeft hij rechtsomkeerd gemaakt en nu zwemt hij weer in Zeeuwse wateren. Schippers zijn gevraagd om voorzichtig te zijn en eventueel uit te wijken. Het dier zou nu bij Kruidingen liggen. Eerder was hij gezien in Engeland, zo is het nu bevestigd. Maar het dier ziet er niet gezond uit, zeggen zeebiologen. Het weer vanavond en vannacht zit helder. Het koelt af tot 12 graden. Morgen begint ook helder met zon, droog. Maar in de loop van de ochtend neemt de bewolking toe en dan gaat het in de middag regenen. Het wordt morgen 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
4: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Basic Beats.
4: Drechtstad FM.
5: One would have believed. No one would have believed. No one would have believed. That it would come to this. That it would come to this. On this radio station. The best house in techno. Paul Henderson. Feel the bass. Hear the drums. This is Basic Beats. Kick-Ass Radio.
6: Ja. Bijna. Zulke goede voorbereiding en dan toch een beetje feedback op de microfoon. Een beetje jammer. Welkom bij Basic Beats. Leuk dat je luistert of kijkt. We zijn weer live ook bij TikTok. En natuurlijk op de radio Drechtstad FM wordt het live uitgezonden op de vrijdagavond. En als je dus op de zaterdagavond luistert, dan hoor je een herhaling. En dat kan ook bij Atos Radio zo zijn. Deze week heb ik weer een hele bomvolle show met heel veel nieuwe techno. En dat is... Dan ga ik lekker aan elkaar mixen, zoals elke week door mezelf, dus Paul Henderson. Behalve als we een tv-uitzending hebben, meestal een gast hebben dan. Maar in dit geval hebben we dat niet. Dus ja, dan ga ik het gewoon lekker zelf doen. 2 uur lang techno op jouw radio.

gaan we even aankondigen. Goedenavond. Ja, dan vliegt de tijd weer. We zijn op de radio en bij Twitch. Bij TikTok. Maar de tijd vliegt en het eerste uur zit er alweer bijna op van Basic Beats. Maar zometeen in het tweede uur hebben we nog heel veel meer nieuwe muziek. Nieuwe techno. De meeste is niet eens een paar dagen oud. Dus even een paar minuutjes naar het nieuws. En dan zometeen weer terug met heel veel nieuwe techno. Tot zo, na het nieuws.

0: Jouw stad, jouw radio. Kletstad FM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Kees Moeleker is bij zijn afscheid als directeur van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam geridderd. De bioloog kreeg van lokale burgemeester Tim Versnel een lintje opgespeld, waarmee hij is benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Moeleker zwaaide af op Dead Duck Day, een dag die is vernoemd naar zijn eigen onderzoek naar necrofiele homoseksualiteit bij eenden. Hij won er in 2003 de alternatieve Nobelprijs mee. Moeleker begon zijn carrière als medewerker bij het Natuurhistorisch Museum, klom op tot conservator, hoofdvoorlichting en in 2015 tot directeur. Moeleker is inmiddels opgevolgd door Meike Moors. Minister Van Wiel werkt aan een test met waterkanonnen vol blauwe verf. Het plan bestaat al een tijdje, maar instanties zien er weinig in. Van Wiel wel, en die wil laten zien dat het handig kan zijn om demonstranten die geweld gebruiken onder te spuiten met verf.
2: Nou ja, ik heb het zelf nu smurfwater genoemd. De analogie van smurfen voor mij maakt het denk ik heel beeldend wat hiermee wordt bedoeld. Namelijk dat mensen die zich niet verwijderen van een plek of die geweld gebruiken of wat dan ook, ook gewoon kenbaar zijn, ook nadat ze weg zijn gegaan van de site, als zijn, jij was erbij, je stond ertussen. En dat maakt uiteindelijk de opsporing dan ook weer makkelijk.
1: Critici zeggen dat je met een verfkanon het risico loopt dat ook vreedzame omstanders blauw kleuren. Zij zijn dan gebrandmerkt zonder dat ze iets strafbaars hebben gedaan. Wanneer Van Wiel wil beginnen met zijn proef is niet bekend. Een Brabantse piratenzender heeft naar nu blijkt maandenlang illegaal kunnen uitzenden vanuit een kerk. De zendpiraten hadden eind vorig jaar tegen de Sint-Willibrorduskerk in Mil gezegd dat ze werkzaamheden kwamen verrichten aan een telefoonmast op het dak. Maar in plaats van de mast te controleren, plaatsten ze een eigen zendmast. Al die tijd kon de piratencombinatie Brabant uitzenden via de kerk. Die had niks in de gaten. Tot maandag, toen kwam de Rijksdienst Digitale Infrastructuur de zendmast op het spoor en haalde hem meteen weg. De kerk in Mil weet nog niet of er een aangifte komt. Het weer vanavond en vannacht zit helder. 12 graden is het vannacht. Morgen hebben we een dag die begint met zon. Het is dan droog, maar in de loop van de ochtend al neemt de bewolking toe en in de middag gaat het regenen. Morgen wordt het 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
4: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
5: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Basic Beats.
5: Drechtstad FM.
6: No one would have believed that it would come to this. On this radio station, the best house in techno, Paul Henderson. Feel the bass, hear the drums. This is Basic Beats. Kick-ass radio.
7: Ja, welkom terug in het tweede uur van Basic Beats. Moet ik wel weer een knopje dichtzetten natuurlijk. Ja, we gaan dit uur ook weer helemaal los met de techno. Iets meer uptempo als je hoort dan het eerste uur. En dat doen we eigenlijk gebruikelijk altijd in het tweede uur. Maar het is des te mooier. Een behoorlijke bak percussie komt er voorbij. We beginnen gelijk goed dus met D-Cold. Die heeft een repaint mix gemaakt van een Gen. Die is gemaakt door Gavin Gall, oorspronkelijk artiest. En daar beginnen we dus mee. Lekker blijven luisteren. Basic Beats bij jou, radio.

Ja, dan vliegt de tijd weer. Want het zit er alweer bijna open voor de Basic Beats van deze week. Als je op vrijdag luistert, heb je geluk. Want dan wordt het nog herhaald bij de op de nacht van zaterdag op zondag bij Atos Radio en bij Techstad FM. Verder kan je het ook wel terugluisteren, ook via uitzendingen gemist van Atos Radio en RTV Papendrecht. Het YouTube-kanaal van TV Papendrecht hebben we ook al eens een keer een aantal shows staan met wat visuals op de achtergrond. Kan je ook nog eens een keer terugkijken. Ook met gast-dj's, hartstikke leuk. Als je daar toch bent, dan follow en weet ik wat. Dus ook hebben we nog een website, www.basicbeats.nl. Daar kan je eigenlijk alle terugluistermogelijkheden terugvinden ook. Zo hebben we ook een Soundcloud en een eigen YouTube. En ook nog een Twitch TV, maar goed, daar zitten we nu even niet. Omdat we nu op TikTok zitten. Voor de radio zeg ik bedankt voor het luisteren. En voor TikTok, bedankt voor het kijken. Deze gaat nog even door, ik kan er nog eentje achteraan mixen. We zien wel. Graag tot de volgende keer.

0: van 11 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Kees Moeilijker is bij zijn afscheid als directeur van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam geridderd. De bioloog kreeg van lokale burgemeester Tim Versnel een lintje opgespeld, waarmee hij is benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Moeilijker zwaaide af op Dead Duck Day, een dag die is vernoemd naar zijn eigen onderzoek naar necrofiele homoseksualiteit bij eenden. Hij won er in 2003 de alternatieve Nobelprijs mee. Moeilijker begon zijn carrière als medewerker bij het Natuurhistorisch Museum, klom op tot conservator, hoofdvoorlichting en in 2015 tot directeur. Moeilijker is inmiddels opgevolgd door Meike Moors. Minister Van Wiel werkt aan een test met waterkanonnen vol blauwe verf. Het plan bestaat al een tijdje, maar instanties zien er weinig in. Van Wiel wel, en die wil laten zien dat het handig kan zijn om demonstranten die geweld gebruiken onder te spuiten met verf.
2: Nou ja, ik heb het zelf nu smurfenwater genoemd. De analogie van smurfen voor mij maakte denk ik heel beeldend wat hiermee wordt bedoeld. Namelijk dat mensen die zich niet verwijderen van een plek of die geweld gebruiken of wat dan ook, ook gewoon kenbaar zijn, ook nadat ze weg gaan van de site, als zijn, jij was erbij, je stond ertussen. En dat maakt uiteindelijk de opsporing dan ook weer makkelijk.
1: Critici zeggen dat je met een verfkanon het risico loopt dat ook vreedzame omstanders blauw kleuren. Zij zijn dan gebrandmerkt zonder dat ze iets strafbaars hebben gedaan. Wanneer Van Wiel wil beginnen met zijn proef is niet bekend. Een Brabantse piratenzender heeft naar nu blijkt maandenlang illegaal kunnen uitzenden vanuit een kerk. De zendpiraten hadden eind vorig jaar tegen de Sint-Willibrorduskerk in Mil gezegd dat ze werkzaamheden kwamen verrichten aan een telefoonmast op het dak. Maar in plaats van de mast te controleren, plaatsten ze een eigen zendmast. Al die tijd kon de piratencombinatie Brabant uitzenden via de kerk. Die had niks in de gaten. Tot maandag. Toen kwam de Rijksdienst Digitale Infrastructuur de zendmast op het spoor en haalde hem meteen weg. De kerk in Mil weet nog niet of er een aangifte komt. Het weer vanavond en vannacht zit helder. 12 graden is het vannacht. Morgen hebben we een dag die begint met zon. Het is dan droog, maar in de loop van de ochtend al neemt de bewolking toe en in de middag gaat het regenen. Morgen wordt het 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
4: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
5: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Energy of Trance.
5: Drechtstad FM.
6: Welcome. In the next hour you will experience the energy of trance music. This is Energy of Trance with your host, DJ Bastique.

0: 12 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Kees Moeleker is bij zijn afscheid als directeur van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam geridderd. De bioloog kreeg van loco-burgemeester Tim Versnel een lintje opgespeld, waarmee hij is benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Moeleker zwaaide af op Dead Duck Day, een dag die is vernoemd naar zijn eigen onderzoek naar necrofiele homoseksualiteit bij eenden. Hij won er in 2003 de alternatieve Nobelprijs mee. Moeleker begon zijn carrière als medewerker bij het Natuurhistorisch Museum, klom op tot conservator, hoofdvoorlichting en in 2015 tot directeur. Moeleker is inmiddels opgevolgd door Meike Moors. Minister Van Wiel werkt aan een test met waterkanonnen vol blauwe verf. Het plan bestaat al een tijdje, maar instanties zien er weinig in. Van Wiel wel, en die wil laten zien dat het handig kan zijn om demonstranten die geweld gebruiken onder te spuiten met verf.
2: Nou ja, ik heb het zelf nu smurfwater genoemd. De analogie van smurfen voor mij maakte denk ik heel beeldend wat hiermee wordt bedoeld. Namelijk dat mensen die zich niet verwijderen van een plek of die geweld gebruiken of wat dan ook, ook gewoon kenbaar zijn, ook nadat ze weg zijn gegaan van de site, als zijn, jij was erbij, je stond ertussen. En dat maakt uiteindelijk de opsporing dan ook weer makkelijk.
1: Critici zeggen dat je met een verfkanon het risico loopt dat ook vreedzame omstanders blauw kleuren. Zij zijn dan gebrandmerkt zonder dat ze iets strafbaars hebben gedaan. Wanneer Van Wiel wil beginnen met zijn proef is niet bekend. Een Brabantse piratenzender heeft naar nu blijkt maandenlang illegaal kunnen uitzenden vanuit een kerk. De zendpiraten hadden eind vorig jaar tegen de Sint-Willibrorduskerk in Mil gezegd dat ze werkzaamheden kwamen verrichten aan een telefoonmast op het dak. Maar in plaats van de mast te controleren, plaatsten ze een eigen zendmast. Al die tijd kon de piratencombinatie Brabant uitzenden via de kerk. Die had niks in de gaten. Tot maandag. Toen kwam de Rijksdienst Digitale Infrastructuur de zendmast op het spoor en haalde hem meteen weg. De kerk in Mil weet nog niet of er een aangifte komt. Het weer vanavond en vannacht zit helder. 12 graden is het vannacht. Morgen hebben we een dag die begint met zon. Het is dan droog, maar in de loop van de ochtend al neemt de bewolking toe en in de middag gaat het regenen. Morgen wordt het 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
3: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: TNT.
3: Drechtstad FM.

Een hele goede avond, TNT'ers. Welkom bij je wekelijkse dosis rock'n'roll hier op Atos RTV. Deze week hebben we Mark Bogert te gast hier in de Atos RTV-studio. Dus we gaan deze uitzending snel beginnen met Diamond in the Dark van Magoria.

0: Ja, Jacques die had het natuurlijk al verteld. Het is studio time. En dat is altijd wel heel erg fijn. En ik hoor mijn eigen ontiegelijk hard.
1: Ja, zo ben ik.
0: Ja, misschien komt dat wel omdat we met z'n drieën vandaag achter de microfoon zitten.
1: Ja.
0: Ja, Mark, goedenavond.
2: Hele goedenavond.
0: Ja, dat is een tijd geleden.
2: Dus, ja, we hebben het net... ik kom inderdaad ook wel aan de pinnen, ja. Een jaartje of zes geleden inmiddels, ja.
0: Ja. Met de eerste release...
2: Van Bogoria toen,
0: ja.
2: Maar gaaf en leuk dat ik hier weer mag zijn vanavond.
0: Ja, sorry dat we dan het andere niks hebben besteed. Maar ja, nu gaan we het goed maken.
2: Heel gaaf.
0: Ja, we gaan allemaal voor nieuwe feitjes, denk ik. En nieuwtjes wat er allemaal gaat gebeuren. Maar als eerst de titel van het album. Jacques en ik hebben altijd heel erg moeite met bandnamen en zo.
1: Ja, ja. Laatste, dat weet ik wel, denk ik.
0: Wat?
1: Dat Neon.
2: Ja. Antiquity Neon, zo heet het.
0: Uh-huh.
2: En dat betekent eigenlijk, antiquity is oudheid, antiek. En neon, we kennen dat van die lichten en zo. Alleen, het betekent ook nieuw, zeg maar. Dus het is antiek naar nieuw toe. Die tegenstelling die vond ik wel heel mooi eigenlijk. Uh-huh.
0: Maar heeft het ook te maken met het soort album wat je gemaakt hebt?
2: Ja, nou ja, het is een beetje een ode aan de gitaarmuziek die ik, waardoor ik geïnspireerd ben. Dus uit de jaren 80, Satriani, Steve Vai en dat soort dingen. Nou, omdat ik daar zo door geïnspireerd ben, ben ik dat allemaal vroeger na gaan spelen. Om te kijken of ik dat enigszins ook kon. En je ontwikkel je natuurlijk enigszins. En ben ik muziek gaan schrijven. En ik had op een gegeven moment... De tweede soloplaat die ik gemaakt heb, is alweer 9 jaar geleden. Dus daar zit best wel lang tussen. Ik heb wel heel veel andere dingen gedaan. Maar ik had op een gegeven moment... Ik ben wel blijven schrijven. Dus ik had zoveel nieuwe muziek dat ik daar eigenlijk wel 2 albums mee kon vullen. Dus ik heb waarvan ik vond dat dat de beste songs waren, heb ik muzikanten bij gezocht. En die zijn geïnspireerd op de jaren 80 een beetje, weet je, waar ik dus alleen in een nieuw jasje van nu, omdat ik het nu bedenk op basis van oudere muziek. Dus vandaar die titel.
0: Ja, oké. Okay. Ben je ooit begonnen als soloartiest dan? Want je bent natuurlijk conservatorium had je gedaan, heb ik begrepen?
2: Ja, eerst Haven voor Muziek en Dans. Dus dat was wel in datzelfde gebouw van Kodarts. En daar ontmoette ik Matthijs Kieboom en Harm Kieboom. En Harm drumt in Magoria. En zijn broer die schrijft, arrangeert altijd orkesten nog. Dus daar werk ik nog steeds mee samen. En toen zijn we de eerste met Penny Twisted Flavor begonnen. Dus waren we echt een band. En daar hebben we ook voor het eerst geprobeerd een album op te nemen. En dat hebben we ook gedaan. Dat was een enorm leerproces. Daar hebben we allemaal heel veel van geleerd. En dat was wel de start van het serieuzere muziek maken met elkaar.
0: Mm-hmm.
2: Ja, en toen ben ik in Night Area gekomen. En eigenlijk tijdens mijn Night Area carrière ben ik ook die soloplaten gaan maken pas.
0: Oké.
2: Ja.
0: Uh-huh. Oké, ik stel voor dat we maar wat gaan draaien, toch?
2: Ja, leuk. Uh-huh. Leuk.
0: Oké, kom nog maar aan. Het eerste nummer gaan we draaien ervan, hè?
2: Ja, dat is Thermal Properties, volgens mij. Het eerste nummer van het album.
0: Ja.

0: Oké, we hebben even van de microfoons gewisseld, Mark. Dus ik hoop dat het beter gaat.
1: Test, ja. Ja, die klinkt beter. Hè?
0: Ja, zeker weten. Oké. Je had het net over de jaren 80, 90, door wie je geïnspireerd bent. Heb je ook ooit zoiets van, ik zou wel eens met iemand nog graag willen spelen samen?
1: Ja, zeker. En ik ben ook al heel blij met wie ik heb mogen samenspelen. Want ja. Die kans heb ik ook inmiddels al gehad met grote idolen die ik helemaal te gek vond als puber zijnde. Waar ik inmiddels ook wel mee op het podium heb mogen staan. Maar ja, met wie ik samen zou willen spelen. Ik bedoel, kijk, zo'n Satriani, die heb ik nog nooit ontmoet. En dat zou ik wel graag eens een keertje willen doen. Mm-hmm. Alleen is het al om te ontmoeten als persoon.
0: Ja.
1: Want Steve Vai heb ik ontmoet een aantal keren. John Petrucci heb ik meegespeeld in zijn band van Dream Theater. In Gebouw T is de huisband toen met Scenic Guitar Awards.
0: Ja.
1: Paul Gilbert heb ik een aantal keren ontmoet. Vind ik ook een waanzinnige gitarist. Ja, ik kan er wel heel veel op noemen met wie ik nog zou willen ontmoeten. Uh-huh. En zou willen spelen. Maar dat blijft altijd, denk ik wel, stiekem.
0: Oké, en als je dan met zo'n iemand gaat spelen, scheid je dan drie kleuren stond?
1: Ja. Het mooie was in Berg op Zoom, toen met die Sena. Dat is wel spannend. En zeker dat op een gegeven moment, je bent met die band aan het repeteren al 's ochtends. En hij kwam natuurlijk wel pas in de middag binnen, zodat alles gezetteld was. Ja, als zo'n man dan binnen komt lopen, dan dat heeft wel impact of zo. Hè? Bedoel, uh-huh. Daar kijk je toch, daar werk je naartoe. Ja. Maar dat was een hele lieve man, joh. Dat ijs brak hij eigenlijk direct. En was die spanning ook meteen eigenlijk weg. En dat is het mooie eigenlijk van die hoge toppen, zo zie ik ze. Maar ja, die hebben niks te winnen, joh. Die zijn gewoon zo goed. Het zijn hele lieve mensen eigenlijk altijd die ik tot nu toe heb ontmoet. Helemaal geen air of lelijk doen of arrogantie. Dat zie je ze helemaal, vind ik dan nog.
0: Ja, ja.
1: Ja. Maar ja, dat het spannend is en dat je het goed wil doen. Ja, dat blijft wel, ja.
0: En heb je dan na afloop dan bijvoorbeeld een praatje van, zou ik dit beter kunnen doen of dat of niet, over technische gebieden? Of gaat het dan gewoon om een algemeen praatje of zo?
1: Ja, dat ik je gaat niet direct iets. Ja, je hebt wel, dat ging lekker of zo. Dat soort dingen. Maar kijk, als er nou echt. Gelukkig heb ik het niet meegemaakt dat er grote dingen misgingen of zo. Want je bereidt je zo goed voor dat de ondergrens al eigenlijk goed genoeg moet zijn om dat te kunnen doen. Maar als je praatje hebt, ja, dan gaat het meestal over algemene dingen. Over dingen die komen gaan. Of als je dan toch de kans hebt om zo iemand te spreken, wil ik wel meer weten. Ja.
0: En je hebt dan niet zoiets van, oké, misschien vraag ik hem wel of hij mee wil doen op mijn album of zo.
1: Dat is bij dit album dus gebeurd. Bij deze. Want Steve Vai en Joe Satriani, dat waren voor mij hele grote inspiratiebronnen qua gitaarspel. En de bassist van hun was vroeger Stuart Hamm. Ik weet niet wie die. Zeker bij Satriani met Surfing with the Alien en volgens mij ook Flying in the Blue Dream die hij gedaan heeft. Echt wel in mijn optiek de grootste succesperiode van Satriani. En met mijn solo band. Jaren geleden speelden we support act van Greg Howe en van Tony McElpine. En daar baste Stuart Hamm. En hoe heet het? En dan heb je dus in de gangen, je komt elkaar tegen, want je moet soundchecken. En ja, dat is een voorbeeld. Weet je? Toen ik als puber daar naar luisterde. Dus ja, dan trek ik wel mijn stoute schoenen aan om even een praatje. Je merkt al gauw genoeg of iemand dat niet wil, dan niet. Maar dat klikt eigenlijk gewoon hartstikke leuk. En e-mailadres uitgewisseld. En toen was ik dus met deze plaat bezig. En nummer 2 van deze cd, Mercury Glow. Dat is eigenlijk echt gebaseerd op een Satriani zo met die wah heel de tijd. Ik denk, ja, dit zou te gek zijn als Stuart Hamm deze zou willen inbassen. Want 1 en 1 is dan 2. Dus heb ik een mail gestuurd en hij heeft het gedaan. Dus ja, die staat als bassist nu op deze plaat. En ja, dat zijn wel kleine dromen kikke dingen die je dan eigenlijk meemaakt.
0: Ja.
1: Dus dat blijft wel. Uh-huh. Ja.
0: Dat is echt wel kik.

0: Nou, Mark, je had al een soort van release party, heb je toch al gehad?
1: Ja.
0: Van dit album?
1: Ja.
0: En staat er nog meer op stapel wat je gaat doen?
1: Nou ja, zeker. We hebben gespeeld op 24 oktober hebben we een release party gedaan in Bibelo. De Power Stage was ook echt fijn bezocht. Gewoon lekker volle zaal. En we hebben 30 oktober afgelopen, onlangs hebben we het voorprogramma van Larry Basilio gedaan. Ik weet niet of je een vrouwelijke gitariste, echt waanzinnig. Bij Ibanez ook. In de boerderij. En die was nagenoeg helemaal uitverkocht. Dus dat was voor ons ook weer mooi. Want dat is allemaal instrumentale gitaarmuziek. Dus ja, dan heb je ook het publiek wat je graag wil bereiken. En dat is met, want dat is misschien wel heel kort even te vertellen, wel heel leuk. Want ik heb eigenlijk op Pieter en Van Horen de drummer, ook van Night Airway, die drumt ook in de live band van deze plaat, zeg maar. En Bob Weitsma, die deed het laatste staartje al van een paar jaar geleden, de tweede soloplaat. Maar ik heb ook nu Ravenna Moscoso op keys, die ook eigenlijk alle keys op het album heeft ingespeeld. Zij een waanzinnige zangeres, maar die zag ik op Instagram al die guitar dingen doen. Ik denk, dat is wel vet, als je dat ook live erbij hebben. Je zit natuurlijk allemaal met zo'n hals en dat je dan zo'n guitar erbij hebt. Dus die heb ik gevraagd of zij wat dingen op het album wilde inspelen en later ook of ze in de liveband wilde spelen. Nou, uiteindelijk heeft ze de hele platen voorzien van toetsbetijdiging. Dat heb ze echt super snel en super gaaf gedaan. En zit zij dus nu ook in de liveband. En Hanna Vis. En zij is enorm druk met de Toto Tribute Band, die toen ook van het televisieprogramma was. Er zit nu weer een ander televisieprogramma, ik weet niet hoe het heet, maar een soort huisband, maar die gaat als een raket. En die speelt bas. Dus ik vind ook die mix met wat meiden erbij de drie gasten zo, dat werkt leuk. Het is een heel fijn bandje. Bij elkaar ben ik heel trots op. En Hanna en al die mensen, we hebben ook een bijdrage op deze cd. En naast deze mensen doen ook Juan van Emmeloot een drummer. En Harmen Kieboom drumt. En Matthijs Bast hier ook weer op Kieboom. De jongens van Penny waar ik net over vertelde. Ja. Dus het is een mooie verzameling mensen eigenlijk weer bij elkaar. Maar wat op stapel ligt nu, want ik wil zeker met de huidige bezetting meerdere shows gaan doen. Maar in maart hebben we Extravaganza. En dat is echt een hele gitaaravond samen met twee andere gitaristen. Marcel Singor van onder andere Kayak en Plan 9. En Menno Gootjes van Focus. En die komen ook met een soloplaat uit. En ja, we gaan de krachten een beetje bundelen om daar echt een hele toffe avond van te maken. En dat gaat er zo uitzien dat we alle drie ons eigen aandeel hebben van de show. Dus echt eigenlijk als je met een vaste huisband. Dan doen we een deel van onze soloplaat. Maar we gaan ook nummers spelen van onze inspiratiebronnen. Dus die het grote publiek ook kent. Gary Moore, Jeff Beck en dat soort dingen. Zodat het voor een groot publiek aanspreekbaar is. En wat wij ook te gek vinden om te spelen. En we eindigen dan nog met een hoop vuurwerk met z'n drieën. Met de band erbij. Dus dat is in maart een hele tour door Nederland. Dus daar kijken we wel naar uit. Mm-hmm. Ja.
0: Maar dan, de band die gaat spelen is niet jouw vaste band dan, hè?
1: Nee, dan hebben we een vaste huisband. Dat wordt te moeilijk qua organisatie om onze alle eigen bands mee te nemen. Ja. Dus hebben we één vaste band voor neergezet.
0: Ja. Oké. En wanneer komen die albums uit van die andere jongens?
1: Dat is een goede vraag. Ze zijn er hard mee bezig. Dat zal denk ik, maar dan spreek ik even voor mijn beurt. Maar dat kan bijna niet anders dat december, januari of februari moet worden.
0: Ja, ja, ja.
1: Want in maart gaan we op pad.
0: Ja, ja.
1: Dus dat zal komende periode ergens zijn. Maar dat weten zij veel beter.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Ja. Oké. Maar dus dan ga je ook nog een keer wat doen met je eigen band dan?
1: Zeker, ja. En er staan nu niet 1, 2, 3 shows. Morgen sta ik op de plaatbus Planet Record in Eindhoven in de Brabantse Hallen. Daar ga ik 20 minuten doen, maar dat doe ik met backing tracks. Wat korter en dan speel ik een aantal nummers van dit. Ik ben heel zuinig op deze band. Dus daar moeten meer shows van komen. Ja, dus daar zijn we ook hard mee bezig met een team achter de schermen. Het liefst zou ik ook heel graag naar Engeland en Duitsland willen gaan. Want dan kunnen we daar ook eens een stapje zetten op dat gebied. En ja, dat land is ook wel rock-minded, zeg maar. Hè? Zeker Duitsland. Dus het zou mooi zijn als we daar eens een deurtje kunnen openen.
0: Uh-huh. Oké. Okay. Dan gaan we straks nog eventjes over die andere projecten praten. Want dan ben ik ook wel benieuwd naar hoe dat allemaal nog staat en hoe je dat allemaal voor elkaar krijgt. Dus we gaan even een nummertje draaien van het nieuwe album. Ik ga echt niet aan de titel beginnen, Jacques. Alleen Neon vind ik al.
1: Ja. We zetten hem gewoon in. Ja. Nummer 3 van de plaat.
0: Ja.

0: Trum, hey. Ja. Lekker afsluiten.
1: Precies, het is weer wat anders dan gitaar. Ja. Oké.
0: Okay. Knik eens over Toms.
1: Ja. Oké, okay. Nu had ik zoiets van, hoe moet ik daar naartoe praten? Maar ik heb het al in mijn gedachten hoe ik dat ga doen. Want het is een instrumentaal album.
0: Ja.
1: Maar toch hoor ik nog wat vocalen op het album.
0: Ja. En dat is een heel bijzonder nummer geworden eigenlijk. Goede vriend van mij, waar ik ook de afgelopen jaren veel mee heb gewerkt. Edward Rekers. Natuurlijk heel bekend van Kajak vroeger met Ruthless Queen. Maar ook zijn prachtige projecten. The Liberty Project, waar ik vanaf het begin af aan bij betrokken ben. En ook de plaat voor een heel groot gedeelte heb mogen inspelen. En in zijn liveband zat. Progproms deden we ieder jaar. En werd helaas heel bizar eigenlijk. In juli zouden we met Progproms Band bij hem gaan barbecuen om te gaan bepalen wat we aan het eind van het jaar in de boerderij zouden spelen. En toen had hij blaaskanker en daar was hij van genezen. Dus hij was helemaal vrolijk, maar pijn in zijn rug. Nou goed, we zijn een paar maanden verder en hij leeft niet meer. Dus dat is een bizarre wending heeft dat gekregen. En is helaas overleden. Maar wij deelden ook heel veel muziek met elkaar. En toen had ik op een gegeven moment alle demo's van dit album af. En ja, wij stuurden elkaar dan de demo's. Gewoon om weer er eens naar luisteren. Wat vind je ervan? Hè? Mening. En daar kun je dan nog eens wat mee doen. Hij had het geluisterd en hij belde terug. En hij zei, joh, dat akoestische nummer wat erop staat. Hij zegt, dat is mooi zeg. En dat is helemaal kaal was dat. Hè? Alleen akoestisch gitaar. Hij zegt, vind je het goed? Ik hoorde allemaal koorwerk op en zo. Mag ik daar eens wat op proberen? En heel eerlijk gezegd vond ik dat wel spannend. Want ik vond het eigenlijk zo kaal heel mooi. Even zo'n rustmoment op het album. Maar ja, Edward kennende, weet je wel, die maakt zulke mooie dingen. Ik denk, ja, als hij ermee aan... Dat kan niet anders dan dat ook heel mooi wordt. Maar ik had nog geen beeld van hoe dat zou ontpoppen. Dus ik zei, ja, nou ja, tuurlijk. En toen zei hij, en als je niet wil gebruiken, dan gebruik je het niet en zo. Dus die is daarmee aan de slag gegaan. En die stuurde dat op een gegeven moment terug. En ik hoorde dat... Ja, zo ontzettend mooie aanvulling. Weet je wel, dynamisch en het bouwt heel mooi op met de gitaar mee. Dus ik was daar meteen ontzettend blij mee. Niet wetende wat er nu allemaal ging spelen. En nu is natuurlijk het album uitgekomen op 24 oktober. Toen leefde hij niet meer. Ja, dit is sowieso een van zijn laatste opnames die uit zijn gekomen. Overigens heb ik ook... Echt vlak voor zijn dood, ik kwam iedere week nog bij hem thuis. Heb ik voor Magoria 3, waar ik, daar hebben we het dan misschien nog zo wel even over. Maar heb ik letterlijk aan zijn bed nog, hebben we muziek geschreven met elkaar. Dat was echt heel bijzonder en mooi dat we dat hebben kunnen doen. Dat koester ik en daar heb ik hele mooie spullen nu van. Die we allemaal nog moeten gaan maken, uitbrengen enzovoort. Mm-hmm. Dit is een heel bijzonder iets. En daar ben ik heel blij mee. En het is een groot gemis voor de hele...
1: Hij heeft het resultaat dan wel gehoord.
0: Ja, en ik heb hem zelfs de plaat nog kunnen geven. Want die was natuurlijk wel eerder gepest. Ja. Dus ik heb alles mee kunnen nemen. Ik heb het hem kunnen geven. We hebben er zelfs met zijn vrouw en zijn dochter en hemzelf en ikzelf nog naar kunnen luisteren in de woonkamer bij hem. Mm-hmm. Dus dat was natuurlijk eigenlijk heel waardevol allemaal. Dus gelukkig wel. En ik ben blij dat ik het heb. Ja, okay. Dankbaar ervoor.
1: Oké, nou laten we maar gaan luisteren dan.
0: Ja.

0: En we zitten gewoon een beetje door te lullen in de studio.
1: Helemaal onder indruk ook.
0: Ja, precies, dat vooral. Ja. Vooral toen ik dat nummer luisterde. Mm-hmm. Ik wist natuurlijk wel dat het met Edward was en zo, maar ja, dat het dan op de plaats staat en zo.
2: Ja, ja, dat is heel bijzonder. Ik ben daar zo, wat ik zeg, omdat je ook weet, dat is nu wel binnengedrongen, dat duurt ook wel even. Maar dit, ja, we gaan nooit meer iets samen kunnen maken, hè? Bedoel, of spelen. Ja, dan is alles wat je in zo'n korte tijd nog in het afgelopen jaar samen hebt kunnen doen, wordt ineens zoveel meer waard.
0: Ja.
2: Aan de andere kant ook wel weer een boodschap. Dus wat je ook doet, moet je ook maar weer beseffen dat volgende week ook wel weer anders eruit kan zien. Dat blijkt maar weer, weet je. Dus ja.
0: Want je vertelde net ook tijdens het voorgesprekje dat je ook de muziek hebt gearrangeerd voor zijn uitvaart.
2: Dat is misschien ook wel zijn dochter, Melody, die benaderde mij. Die had een hele mooie tekst geschreven voor haar vader. En die wilde daar graag muziek bij hebben. En, en dan mensen uitnodigen die veel met Edward hadden samengewerkt. Om dat nog in te spelen. En dat wilden ze ook nog eigenlijk aan Edward laten horen. En dat was wel best wel een klus waar tussen haakjes, want dat klinkt dan heel raar, maar zo bedoel ik het niet, druk op zat. Omdat het moest af voordat hij zou komen te overlijden. En natuurlijk wilde ik dat doen met heel veel liefde. Dus zij stuurde mij die tekst op. Ik ben meteen als een jekko aan dat nummer begonnen. Toen hebben we samen, Melody en ik, al die mensen benaderd. Die hebben we alle files gestuurd, laten inzingen, laten inspelen. Die hebben het allemaal weer naar mij teruggestuurd. Dus dat heb ik helemaal geproduceerd. En uiteindelijk is dat nummer ook nog afgekomen. En dat heeft hij dus nog te horen gekregen. En dat is voor Melody natuurlijk helemaal top. Maar eigenlijk voor alle mensen die eraan mee konden doen, wilden doen. Overigens wilde iedereen graag meewerken aan dat stuk. Dat hij dat nog kon horen was prachtig. En op de uitvaart is dat ook nog afgespeeld. Als eerbetoon aan Edward vanuit Melody en Trevor ook, de zoon. Dus dat was een heel mooi iets. Ja.
0: Mm-hmm. En voor de rest, hij speelt ook mee op de Magoria-albums.
2: Ja. Ja, de tweede in ieder geval, Hallingsburg Mansion. Ja, klopt. Ja, en heel mooi wat we de afgelopen weken hebben gedaan, maanden, voor de, het is toch wel een periode zijn we er mee geweest, ben ik iedere week bij hem thuis geweest. Want ik ben inmiddels heel hard bezig met Magoria 3 aan het maken. En heb ik letterlijk met hem aan bed, zeg maar. Hij was weergeloos in teksten schrijven. Hè. Dat was ook een talenknobbel. Uitspraak fantastisch. Maar dat was ook zijn werk. Hè. Zijn voice-overs van heel veel films. Reclames. Er loopt bijna geen Nederlander rond die Edward bewust of onbewust wel een keer gehoord heeft. Hè. Mm-hmm. We hebben samen nog aan huidige nummers die allemaal nog uit moeten komen, hebben we samen kunnen werken. En ja, dat moet allemaal nog komen. En dat heb ik liggen. En dat is fantastisch. Daar ben ik uiteindelijk zo blij mee. Maar waar ik ook zo blij mee was, want hij kon nog met muziek bezig zijn. En dat wilde hij super graag. Mm-hmm. En daar leefde hij helemaal van op. Al met al was dat een bijzondere periode die ik heb mogen meemaken nog.
0: Want jij was dan een van de weinigen die nog bij hem langskwam.
2: Ja.
0: Dat is wel heel apart, toch?
2: Heel bijzonder.
0: Hij heeft met heel veel mensen gespeeld.
2: Ja. En dan, dat is heel eervol dat ik dat die manier mocht doen. Ja.
0: Ja. Word je gewoon een beetje stil van, Jacques?
1: Ja, dat snap ik inderdaad.
0: Ja. Dat heb ik wel eens meer dat ik stil word, maar niet zo graag.
2: Ja.
0: Oké. Wat staat er nog meer op stapel dan?
2: Want komend jaar bedoel je?
0: Ja.
2: Ja, nou ja, hele mooie dingen.
0: Duurt niet zo lang meer?
2: Ja, komend jaar gaat het wel weer heel lang duren. Hè? Ja. Alleen dit jaar gaat niet meer. Nee, dit jaar gaat er niet meer zo heel veel gebeuren. We hebben nog één Magoria-show in Hoge Zand op 19 december staan. Mm-hmm. Theater in Kielzog, 19 december. Dat is een aardig stukje uit de windrichting hier vandaan. Maar wel heel leuk voor ons. En dat is eigenlijk de laatste show, als ik het goed zeg. Ja, dan morgen de Brabanthallen, die er staat. En dat is mooi even, want het is best een druk jaar geweest. Nu kan ik me even focussen op het schrijven van Magoria 3. Daar moeten nog zeker ook dingen gebeuren. Maar ook met de voorbereidingen op volgend jaar. Want er komen echt wel heel veel mooie dingen aan. Extra vakantie, wat ik vertelde. De tour met Menno en Marcel. Ik ga weer mee op Storytellers. Dat is een hele theatertour door heel Nederland. Met onder andere Siep van de Ploeg en Harry Saxioni en Hubert Heringa. Dus dat wordt ook wel weer een heel mooi avontuur. Dus dan, ja, er komt nog iets heel gaafs en groots aan. Maar daar kan ik nog niet te veel over zeggen. Daar moet hij eerst zelf mee uitkomen. Maar dat wordt ook heel erg druk. Magoria 3 moet uitkomen. Ik ben met Ravenna Moscoso, die dus ook de keys doet. Mag ik ook bijdragen aan haar nieuwe toffe muziek. Dus die zijn we nu, daar gaan we ook komende maand, zijn we nu al ook hard mee bezig. Dus ja, er komen hele gave dingen allemaal aan. Dus ja.
0: Oké, okay. En zijn er ook andere artiesten die jou benaderen om platen te produceren en zo? Doe je dat ook nog of niet?
2: Ja, echt produceren. Ravenna, ik vind produceren dan... Kijk, dat gebeurt al een heel groot gedeelte met het componeren. Ik speel wel regelmatig dingen in voor andere mensen. Mm-hmm. Maar echt platen produceren, dat doe ik niet. Dat doe ik wel met Magoria en met mijn eigen solo. Dat vind ik helemaal te gek. En waar ik mensen kan helpen. Zoals met de Ravenna die dan met een vraag komt om eens naar zo'n nummer te kijken. Om eens ideeën te wisselen en op te nemen. Ja, noem dat produceren of meedenken, weet je wel. Ja. Maar ja, zij is natuurlijk dan in dit geval gewoon in mijn ogen wel de producent, componist van dat stuk. Alleen het is mooi als je die samenwerking kan doen. Ja.
0: Maar is dat makkelijk je eigen muziek te produceren?
2: Ja, als het over mijn eigen muziek gaat, vind ik dat wel. Ja. Vind ik heel fijn. En zeker omdat ik best wel veel dingen aan het begin alleen doe. Het schrijven ervan en zo. Dat doe ik al nu jaren. En dat scheelt een hoop discussie, hoor. Binnen bands en dat soort dingen. Ja, kan ook zijn voordeel hebben. Maar
0: dat wel, maar heb je dan wel iemand die af en toe eens met je meeluistert of zo?
2: Zeker. Ja. Nou ja, zoals wat ik net zei, hè, zoals met Edward waar we dingen heen en weer sturen. Maar ook binnen Magoria, hoor. Ik bedoel, ik schrijf dan dingen. Maar dat is dan het is wel redelijk uitgebreid wat ik doe. Maar zonder die band, jongens, laten we eerlijk zijn. Die zijn zo mega getalenteerd. Je bedoelt, die krijgen dan alle spullen. En die gaan hun plasje over die nummers doen. Ja, en dat wordt dan echt nog naar next level gebracht. En dat is echt heel gaaf om mee te maken. Maar die samenwerking moet je ook hebben. Want zij moeten ook wel hun ei kwijt kunnen in die muziek natuurlijk. Hè? Ja. Dus ja, alleen, dan krijg ik alles terug. En dan, als iets niet past, dan hebben we even een belletje vuld dat het aanpassen is en zo. Dus het moet wel weer passen, hè. En dat is dan de productie, zeg maar. Dat je wel dingen passend krijgt als dingen te veel worden. Maar dat is ook samenwerken. En dat geldt ook wel eens dat iemand mij belt. Hè, van, joh, het is hartstikke tof, maar als je nou hier even dat weghaalt, dan kan ik dat in. Ik bedoel, alle ruimte is er. Okay. Zolang het maar in het belang van de song blijft. Uh-huh. Ja, geen ego, weet je wel. Ja.
0: Nee, daar was ik helemaal niet bang voor.
2: Nee, hoor, maar zolang het in het belang van de song blijft, is er wat mij betreft altijd alles mogelijk. Ja.
0: Ja. Kijk, het zijn jouw kindjes, laat maar zeggen. Dus ja, het is wel fijn als iemand een ander een oordeel erover geeft. Maar ja, neem aan dat je zelf de eindbeslissing neemt.
2: Ja, in alles. Nou ja, zeker.
0: Maar het is wel fijn om een luisterend oor te hebben van iemand die...
2: Absoluut, absoluut.
0: Ja. Wat hebben we nog meer klaarstaan? Want we zouden een beetje de plaat afgaan. Maar...
2: Ja, uh-huh. Nou ja. Ja, dat is een vraag die ik mag zeggen. We hebben nog 4 minuten.
3: Nee, welk nummer?
2: Ah ja, welk nummer. Nou, misschien... daar gaan we. Hè. Dan moet ik titels gaan noemen die ik als werktitels alleen nog maar ken. Maar nummertje 6, is dat in...
0: Future Invention?
2: Ja, dat vind ik persoonlijk wel een dynamisch mooi nummer wat alle kanten op gaat. Okay. Misschien, als jullie dat goed vinden.
0: Ja.

0: Ik wil nog eventjes naar de Magoria-shows. Want je had het er net over dat je in theater wat aan het doen bent.
1: Ja.
0: Is dat anders als op een groot podium staan? Qua show?
1: Sterker nog, je zegt groot podium, maar we hebben meer ruimte in het theater dan in de popzalen.
0: Okay.
1: En dat is eigenlijk wel, overigens, we vinden het allebei helemaal te gek hoor. Maar via ProAct, dat is een boekingsbureau, sinds een jaar of 2, 3 werken we samen. En hebben zij voor ons een x-aantal theatershows kunnen boeken. Daar zijn we echt heel blij mee. Want zo behalen we ook weer een... Ja, ander soort publiek, wat we altijd... niks is standaard hoor, maar die we behalen in de popzalen. Hè. Maar nu ook wel het theaterpubliek. En over het algemeen horen we, bedoeld, er zijn ook natuurlijk mensen die een andere verwachting hebben, dat we echt wel te heavy kunnen zijn of zo. Maar over het algemeen ontvangen we eigenlijk hele mooie reacties altijd. En we zijn natuurlijk best wel een grote bezetting, hè, met een 8-tal vocalisten, 6-man band. Dan hebben we nog een hele crew, want we gaan meestal met een kleine 30-man op pad als we een show hebben. Want ook we hebben die kleding allemaal laten maken. Dus we hebben Petra Jochems, die ook altijd letterlijk met een naaimachine backstage zit. We hebben een lichtman, eigen lichtman, geluidsman, monitorman, crew die de spullen opbouwen, afbouwen. Dus het is echt een heel team. En dat is ook wel echt heel gaaf hoe dat is ontwikkeld de afgelopen jaren. En wat er zo mooi is in de theater is dus dat je hebt coulisses natuurlijk. Dus je hebt ook eens een ruimte aan de zijkant. Ook voor de cast die op en af gaan. Dat je ook niet helemaal achter een deur hoeft te schuilen. Dat je niet gezien wordt of achter de PA's spieken. Want dat is in die popzalen nu eenmaal zo. Wat prima is. Maar ja, dan is zo'n theater op dit vlak qua show-element... een beetje een verademing dat je daar niet zo krampachtig hoeft te zijn. Omdat je de ruimte hebt. En je hebt veel meer ruimte op het podium. Dus die show komt gewoon eigenlijk ook beter tot z'n recht. Wat wel zo is, is dat in die popzalen gewoon een vaak veel dikker PA hangt. En dat klinkt dan veel dikker, iets harder. Weet je wel, dat is het verschil. Dus dan kun je weer, dan moet je er misschien ook wel, en dat doen we ook wel, meer een rockconcert van maken. En in het theater proberen we er eigenlijk meer een, het gaat natuurlijk ten alle tijde om het verhaal, maar proberen we dat iets meer aan te dikken door alle props mee te nemen. En dat bij mensen gaat dan over een spookhuis, hè, van een geestesfamilie die daar nog steeds rondwaart. Dan hebben we ook zo'n bed, weet je wel, met zo'n spot erop, waar Cindy dan als geest omheen gaat. Ja, toch, als je dat dan terugziet, ik zie dat nooit, omdat we er altijd achter staan. Ja. En ik naar mijn fretboard moest zitten kijken om de juiste knopjes in te drukken. Maar als je dat dan op foto's terugziet, dat is wel het idee wat we hadden om het uit te beelden. Weet je wel? Dus dat komt in het theater wel veel beter tot z'n recht.
0: Mm-hmm.
1: Los van het feit dat er geen... Ja, het heeft allebei wat. Maar het is wel een andere wereld. Ja.
0: Want ten eerste zitten al die mensen zitten dan in de zaal natuurlijk. Dus, anders spelen als dat...
1: Dat is zeker waar. Dus een hele ander soort energie wat je terugkrijgt. Ja. En het applaus is altijd er. Ik bedoel, gelukkig. Alleen, het is ook wat minder hard als in een popzaal, als mensen ook een biertje heel de avond zitten te doen. Want mensen worden daardoor ook enthousiaster. Ja. En het wordt wat luidruchtiger gedurende de show. En in theater blijft dat wat meer getemd of zo. Maar daar dus... Doordat we minder terugkrijgen, heb ik dan ook wel eens het gevoel van... vinden ze het wel tof, weet je wel? Vinden ze het goed genoeg? Dan zijn we klaar en dan gaan we ook altijd eventjes naar de merchstand... om mensen te ontmoeten, maar ook om zeker te horen wat ze ervan vonden. En dan is dat gelukkig toch ook altijd wel positief. Als negatief is, zal ik dat ook eerlijk zeggen.
0: Ja.
1: Dat heb ik wel zo meegemaakt. Mag ik dat snel vertellen? Een man die hadden we met Storytellers een tour gedaan. En had Harry Saxeuner gezegd... maar Mark, die man kwam uit Zoetermeer. Die speelt toevallig van de week met Magoria in Zoetermeer. Dus... die man was keurig naar Zoetermeer gekomen. Maar dat was een totaal andere wereld waar hij in terecht kwam. Dit was gewoon rock metal. Dus die man die vraagt, die is wel tot het eind gebleven van de show. En die kwam nog naar me toe. Hij zegt, dit was wel even wat anders dan Storytellers. Hij zei, ik had gehoord dat u zou komen. Want Harry had gezegd dat je...
0: Ja.
1: Ik zeg, wat vond u ervan? Niet helemaal mijn ding. Ik zei, wel te gek dat je tot het eind bent gebleven dan, weet je wel. Maar hij vond het gelukkig wel goed, maar het was gewoon niet zijn genre. Goed. Maar ik hoorde over het algemeen altijd hele mooie dingen terug. Daar zijn we trots op. En ook die combinatie van popzalen, die dynamiek die het heeft en theater is gewoon heel tof om mee te maken. Mm-hmm.
0: En heb je al idee wat je dan voor Magnolia 3 gaat doen? Of, ook weer een combinatie van theater en popzalen?
1: Ja, graag zelfs. Heel graag zelfs. En eigenlijk hoe het gaat, want die popzalen doen we eigenlijk altijd eind van het jaar. Oktober, november, december. Die periode doen we de theaters, zo moet ik het zeggen. En eigenlijk wat daarvoor speelt zijn dan de popzalen. Dus nu moeten nieuwe platen uitkomen en dan moeten we dat allemaal weer gaan plannen en doen. Maar dat werkt tot nu toe eigenlijk heel prettig. Want dan hebben we dat publiek tussen haakjes gehad. Want ja, Nederland is niet zo heel groot. We hebben nog niet bekendheid in het buitenland. Zou mooi zijn een keer. Dat we die stap ook kunnen maken. Maar ja, als wij 4-5 keer gespeeld hebben, de mensen die het dan willen zien, hebben het wel gezien.
0: Ja.
1: En dan is het heel mooi dat we dan de theaters in kunnen. Dus zo kunnen we toch best wel wat shows blijven doen. Ja.
0: Het zou fijn zijn als je een keer richting buitenland kan
1: gaan. Ja, oh man. Ja, dat zou. Maar ja, dromen moet je blijven hebben. Ja, anders is het klaar. En, dus daar dromen we weer door.
0: Ja, joh.
1: Ja.
0: Ja.
1: Zodoende.
0: Rob heeft een soort van eindtune ingestart.
1: Ik hoor het.
0: Ja.
1: Het is tijd.
0: Ja, het is bijna tijd, joh.
1: Mooi, ja.
0: Het was heel gezellig.
1: Ja, zeker.
0: We kunnen nog urenlang doorgaan, volgens mij. Maar dat gaan we dan wel met nummertje 3 doen, denk ik.
1: Leuk, graag zelfs. Ja.
0: Heb je enig idee wanneer die gaat uitkomen? Ongeveer?
1: Of eind volgend jaar, of begin het jaar daarop. Maar dat heeft nog te maken ook met shows die er nog allemaal staan voor volgend jaar. Dus dat moeten we slim aanpakken. Ja.
0: Goed, joh.
1: Ja.
0: Oké. Het was deze week voor TNT, was dat zover. Dankjewel, Mark, dat je langs wilde komen.
1: Jullie bedankt.
0: En volgende week, je stadsgenoten en labelgenoten.
1: The One.
0: Zijn hier de gast.
1: Ja.
0: Oké. Goed weekend allemaal en tot volgende week.
1: Tot volgende week. Dank jullie wel.

0: van 1 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Kees Moeilijker is bij zijn afscheid als directeur van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam geridderd. De bioloog kreeg van lokale burgemeester Tim Versnel een lintje opgespeld, waarmee hij is benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Moeilijker zwaaide af op Dead Duck Day, een dag die is vernoemd naar zijn eigen onderzoek naar necrofiele homoseksualiteit bij eenden. Hij won er in 2003 de alternatieve Nobelprijs mee. Moeilijker begon zijn carrière als medewerker bij het Natuurhistorisch Museum, klom op tot conservator, hoofdvoorlichting en in 2015 tot directeur. Moeilijker is inmiddels opgevolgd door Meike Moors. Minister Van Wiel werkt aan een test met waterkanonnen vol blauwe verf. Het plan bestaat al een tijdje, maar instanties zien er weinig in. Van Wiel wel, en die wil laten zien dat het handig kan zijn om demonstranten die geweld gebruiken onder te spuiten met verf.
2: Nou ja, ik heb het zelf nu smurfwater genoemd. De analogie van smurfen voor mij maakt het denk ik heel beeldend wat hiermee wordt bedoeld. Namelijk dat mensen die zich niet verwijderen van een plek of die geweld gebruiken of wat dan ook, ook gewoon kenbaar zijn, ook nadat ze weg gaan van de site, als zijn, jij was erbij, je stond ertussen. En dat maakt uiteindelijk de opsporing dan ook weer makkelijk.
1: Critici zeggen dat je met een verfkanon het risico loopt dat ook vreedzame omstanders blauw kleuren. Zij zijn dan gebrandmerkt zonder dat ze iets strafbaars hebben gedaan. Wanneer Van Wiel wil beginnen met zijn proef is niet bekend. Een Brabantse piratenzender heeft nou nu blijkt maandenlang illegaal kunnen uitzenden vanuit een kerk. De zendpiraten hadden eind vorig jaar tegen de Sint-Willibrorduskerk in Mil gezegd dat ze werkzaamheden kwamen verrichten aan een telefoonmast op het dak. Maar in plaats van de mast te controleren, plaatsten ze een eigen zendmast. Al die tijd kon de piratencombinatie Brabant uitzenden via de kerk. Die had niks in de gaten. Tot maandag, toen kwam de Rijksdienst Digitale Infrastructuur de zendmast op het spoor en haalde hem meteen weg. De kerk in Mil weet nog niet of er een aangifte komt. Het weer vanavond en vannacht zit helder. 12 graden is het vannacht. Morgen hebben we een dag die begint met zon. Het is dan droog, maar in de loop van de ochtend al neemt de bewolking toe en in de middag gaat het regenen. Morgen wordt het 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: van 2 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Kees Moeilijker is bij zijn afscheid als directeur van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam geridderd. De bioloog kreeg van lokale burgemeester Tim Versnel een lintje opgespeld, waarmee hij is benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Moeilijker zwaaide af op Dead Duck Day, een dag die is vernoemd naar zijn eigen onderzoek naar necrofiele homoseksualiteit bij eenden. Hij won er in 2003 de alternatieve Nobelprijs mee. Moeilijker begon zijn carrière als medewerker bij het Natuurhistorisch Museum, klom op tot conservator, hoofdvoorlichting en in 2015 tot directeur. Moeilijker is inmiddels opgevolgd door Meike Moors. Minister Van Wiel werkt aan een test met waterkanonnen vol blauwe verf. Het plan bestaat al een tijdje, maar instanties zien er weinig in. Van Wiel wel, en die wil laten zien dat het handig kan zijn om demonstranten die geweld gebruiken onder te spuiten met verf.
2: Nou ja, ik heb het zelf nu smurfwater genoemd. De analogie van smurfen voor mij maakte denk ik heel beeldend wat hiermee wordt bedoeld. Namelijk dat mensen die zich niet verwijderen van een plek of die geweld gebruiken of wat dan ook, ook gewoon kenbaar zijn, ook nadat ze weg gaan van de site, als zijn, jij was erbij, je stond ertussen. En dat maakt uiteindelijk de opsporing dan ook weer makkelijk.
1: Critici zeggen dat je met een verfkanon het risico loopt dat ook vreedzame omstanders blauw kleuren. Zij zijn dan gebrandmerkt